0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Bij het gemeentehuis van Tholen in Zeeland is het gisteravond enige tijd onrustig geweest. Er werd vergaderd over een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten stonden demonstranten die tegen die plannen zijn. Volgens de gemeente werd het op een gegeven moment zo onveilig dat niemand even meer het gemeentehuis van Tholen uit mocht. De politie riep vervolgens alle demonstranten op om te vertrekken. En aan het eind van de avond was iedereen weer weg en keerde de rust in Tholen weer terug. Er is voor zover bekend niemand opgepakt. Het onderzoek naar de dodelijke schietpartij in Overasselt gaat komende dag weer verder. De politie heeft de oproep aan inwoners om binnen te blijven wel weer ingetrokken. Zwaar bewapende agenten liepen gisteravond over straat om uit te zoeken of er nog verdachten in het dorp rond zouden lopen. Maar er zijn volgens de politie uiteindelijk geen aanwijzingen meer voor gevonden. Een kleine week na de verwoestende vloedgolf in Nepal komt in afgelegen bergdorpen de noodhulp langzaam op gang. Via droppings met helikopters krijgen bewoners voedsel en andere hulpgoederen. Sommige dorpen zijn compleet weggevaagd en waren dagenlang afgesloten van de buitenwereld. Het grootste deel van de bewoners werd meegesleurd door de modder. Het dodental van de overstromingen in Nepal en Tibet liep gisteren op tot boven de 1000. En Alex Van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen is geridderd in Nijmegen. Hij kreeg het lintje van burgemeester Bruls vanwege zijn muzikale carrière. Van Halen was daarvoor speciaal overgevlogen uit Amerika. Samen met zijn broer Eddie was Alex het gezicht van de band Van Halen, die bijna 50 jaar bestond, tot het eind van 2020 toen Eddie overleed. De broers groeiden op in Nijmegen. Toen Alex 9 was, verhuisde het gezin naar Amerika. Alex Van Halen zei bij de uitreiking van het lintje dat hij zich nog steeds verbonden voelt met de stad. Het weer droog en een graad of 12. Later vannacht vanuit het westen wel meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon met ook nog kans op een enkele bui. En het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

vriendje, mag ik even met je praten? Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel gisteravond het zuiden van het land aan. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz en Amerikaanse troepen in de regio. Iran zegt dat het daarna Amerikaanse bases in de regio heeft aangevallen. Ze zou een basis in Bahrein met drones onder vuur zijn genomen. Maar is nog niet officieel bevestigd. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. De adviesprijs voor een liter benzine heeft een nieuw record bereikt. De prijs is gestegen tot boven de €2,66. En daarmee is het vorige record uit mei gebroken. Het gaat dan om de prijzen die voornamelijk de grote tankstations langs de snelweg rekenen. Bij kleinere pompstations langs N-wegen en in dorpen zijn de prijzen vaak lager. De brandstofprijzen zijn de afgelopen maanden vooral opgelopen door de oorlog tussen de VS en Iran. Een van de twee agenten die gisternacht in Overasselt werd neergeschoten, raakte daarbij levensbedreigend gewond, heeft korpschef Jannie Knol gisteravond in het programma Eva gezegd. De agent is twee keer geopereerd en is inmiddels buiten levensgevaar. Bij de schietpartij in Overasselt kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven. En schrijver Jacques Vriens heeft een platina boek gekregen voor Achtste Groepers Huilen Niet. Het boek verscheen in 1999. Het gaat over Akkie uit groep 8. Die hoort dat ze leukemie heeft. Ze moet naar het ziekenhuis en de hele klas leeft met haar mee. Een platina boek is een onderscheiding die niet vaak wordt uitgereikt. Het betekent dat er 150.000 exemplaren zijn verkocht. Jacques Vriens werd met de prijs verrast in het Delamar Theater in Amsterdam, waar hij bij een clipopname was van Kinderen voor Kinderen. Het weer, het is een droge nacht met een graad of 12. Alleen later vannacht vanuit het westen wat meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui. En het wordt dan in de middag rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn geen aanwijzingen dat er nog verdachten rondlopen in de omgeving van Overasselt, waar gisternacht een dodelijke schietpartij was, zegt de politie. Inwoners krijgen daarom ook niet meer het advies om binnen te blijven. Wel gaat het onderzoek van de politie de komende ochtend weer verder in het dorp. Bij de schietpartij in Overasselt kwam een man van 51 uit Weigen om het leven en twee agenten raakten gewond. Het vliegdekschip van het Amerikaanse leger dat al maanden in het Midden-Oosten op zee was, is aangemeerd in Thailand. En daarmee is een einde gekomen aan een tocht van 9,5 maand onafgebroken op de Arabische Zee. Het schip was daar vanwege de oorlog met Iran. De afgelopen maanden kwamen er steeds meer berichten in de Amerikaanse media over de toestanden aan boord. De militairen zouden uitgeput zijn. Ze zijn nu voor 5 dagen aangemeerd, dicht bij de Thaise badplaats Pattaya. Daarna gaan de duizenden Amerikanen terug naar de VS. In Tholen in Zeeland is het gisteravond een tijdje onrustig geweest bij het gemeentehuis. Er werd vergaderd over de mogelijke komst van een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten demonstreerden zo'n 200 mensen tegen de plannen. Volgens de politie was er een vervelende sfeer. En daarom mocht tijdelijk niemand ook het gemeentehuis even uit. Aan het eind van de avond keerde de rust in Tholen weer terug. De Argentijnse voetballer Enzo Fernandez heeft transfergeschiedenis geschreven. Hij is de duurste transfer ooit tussen twee Britse clubs. Manchester City betaalt 145 miljoen euro om Fernandez over te nemen van Chelsea. Het is de grootste transfer in het voetbal dit jaar daarmee. Fernandez deelt het record wel met een andere speler. Vorig jaar betaalde Liverpool namelijk ook 145 miljoen. Toen voor de Zweed Alexander Isak, die overstapte van Newcastle United. Het weer, het is droog en een graad of 12. Later vannacht vanuit het westen wel meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon met ook nog kans op een enkele bui. En het wordt dan in de middag rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

body.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Inwoners van Overasselt hoeven niet langer meer binnen te blijven. De politie deed die oproep gisteren omdat niet duidelijk was of er nog verdachten rondliepen van de dodelijke schietpartij in het dorp gisternacht. Zwaar bewapende agenten deden onderzoek en daaruit kwamen geen aanwijzingen dat de verdachten nog in het dorp zijn. De adviesprijs voor een liter benzine heeft een nieuw record bereikt. De prijs is gestegen tot boven de €2,66. En daarmee is het vorige record uit mei gebroken. Het gaat dan om de prijzen die voornamelijk de grote tankstations langs de snelweg rekenen. Bij kleinere pompstations langs N-wegen en in dorpen zijn de prijzen lager. De brandstofprijzen zijn de afgelopen maanden vooral opgelopen door de oorlog tussen de VS en Iran. De VS en Iran hebben ook vannacht elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz. Iran zegt dat het daarna Amerikaanse bases in de regio heeft aangevallen. Zo zou een basis in Bahrein met drones onder vuur zijn genomen. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. Alex Van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen is geridderd in Nijmegen. Hij kreeg gisteren het lintje van burgemeester Bruls vanwege zijn muzikale carrière. Van Halen was daarvoor speciaal overgevlogen uit Amerika. Samen met zijn broer Eddie was Alex het gezicht van de band Van Halen, die bijna 50 jaar bestond, tot het eind van 2020 toen Eddie overleed. De broers groeiden op in Nijmegen. Toen Alex 9 was, verhuisde het gezin naar Amerika. Alex Van Halen zei bij de uitreiking van het lintje dat hij zich nog steeds verbonden voelt met de Nederlandse stad. Het weer, het is droog en een graad of 12. In het westen wel meer bewolking en mogelijk ook een spatje regen. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui, vooral in het binnenland in de middag. Het wordt daarbij rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM? Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw. Ach,
1: ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimer Cafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: Dit is het nieuws uit de regio.
1: Goedemorgen, dit is het regio nieuws. In de gemeente Ermelo gaat de maximumsnelheid op 3 wegen omlaag van 80 naar 60 km per uur. Het gaat om de Garderenseweg, de Drierweg en de Sprilderweg. De snelheidsverlaging moet de verkeersveiligheid op de wegen verbeteren. Volgens de gemeente steken hier regelmatig dieren over en maken ook wandelaars en fietsers gebruik van de wegen. Door de maximumsnelheid te verlagen krijgen automobilisten meer tijd om te reageren op overstekende dieren en andere weggebruikers. Dat moet de kans op ongelukken verkleinen, zo zegt de gemeente. De gemeente Zeewolde heeft een ontwerp warmteprogramma opgesteld waarin staat hoe de gemeente de overstap van aardgas naar duurzame warmtebronnen wil aanpakken. In het programma wordt onder meer gekeken welke duurzame alternatieven per wijk en buurt het meest geschikt zijn. Het ontwerp ligt tot en met 7 oktober ter inzage. Inwoners en bedrijven kunnen in die periode een officiële zienswijze indienen. De reacties worden betrokken bij het opstellen van het definitieve warmteprogramma. En tot slot, in Harderwijk wordt de voormalige officiersmes op het terrein Kranenburg de komende maanden grondig gerenoveerd. Het monumentale pand, dat onderdeel is van het voormalige kazerneterrein, wordt daarbij ook verduurzaamd. De renovatie moet het gebouw energiezuiniger en toekomstbestendiger maken. Zo worden onder meer de spouwmuren en het dak geïsoleerd, komt er achterzetbeglazing en wordt de ventilatie verbeterd. Daarnaast worden de dakkapellen, kozijnen en het voegwerk hersteld. Binnen wordt een rolstoel toegankelijk toilet gerealiseerd. De Stichting Mes Harderwijk gebruikt het pand momenteel voor culturele activiteiten. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Siddy Dijkers met het NOS Journaal. Justitieminister Van Wil noemt de schietpartij van gisternacht in Overasselt ongekend in iets dat Nederland niet eerder heeft gezien. Van Wil wil niet ingaan op wie er mogelijk achter zit, maar spreekt wel van een vermoedelijk criminele afrekening en internationale bendes. Vandaag gaat de politie verder met het onderzoek in Overasselt. Het advies aan inwoners om binnen te blijven is inmiddels ingetrokken. In Tholen in Zeeland is het gisteravond een tijdje onrustig geweest bij het gemeentehuis. Er werd vergaderd over de mogelijke komst van een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten demonstreerden zo'n 200 mensen tegen de plannen. Volgens de politie was er een vervelende sfeer en daarom mocht tijdelijk ook niemand het gemeentehuis even uit. Aan het eind van de avond keerde de rust in Tholen weer terug. De benzineprijs heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine kost bij grote aanbieders bijna €2,67. En dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. De VS en Iran hebben ook weer aanvallen over en weer uitgevoerd. Amerika viel Iran aan omdat het land zou hebben geprobeerd aanslagen te plegen op schepen in de straat van Hormuz. Iran zou daarna een Amerikaanse basis in Bahrein hebben aangevallen met drones. De Amerikaanse militairen die 9,5 maand op zee waren vanwege de oorlog met Iran, zijn weer aan land. Hun vliegdekschip is aangemeerd in Thailand, waar ze kunnen uitrusten. Na 5 dagen varen ze waarschijnlijk weer terug naar de VS. En drummer Alex Van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen heeft in Nijmegen een lintje gekregen voor zijn muzikale carrière. Hij en zijn broer Eddie waren bijna 50 jaar actief met hun band, totdat Eddie in 2020 overleed. Ze groeiden op in Nijmegen, voordat ze naar de VS vertrokken. Alex Van Halen zei dat hij zich nog steeds met de stad verbonden voelt. Het weer is momenteel droog en een graad of 12. In het westen wel wat meer bewolking en mogelijk ook wat regen. Overdag wolken en zon met ook nog kans op een enkele bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. In het midden van het land is de eerste dagelijkse file ontstaan. En dat is op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken 4 kilometer met een kleine 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Veluwe FM.
3: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.

0: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
1: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
0: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
1: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers. Volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
0: Wow, klinkt gezellig.
1: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober van 1 tot 5. De toegang is gratis.
0: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
1: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
2: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Hey, wat is wakker? Hey, wat is...

0: Een hele goede morgen, welkom bij de Wereld Wordt Wakker. Het is woensdag 2 september. En dat betekent dat we de week weer de middag gaan hakken. En vanaf 8 uur doe ik dat samen met Trace. 2 september, ja, de 9e maand alweer. En op richting de kerst, Koos.
1: Hey, wat is wakker? Hey, wat is wakker? Hey, sta

0: ook vandaag is je bijdrage meer dan welkom. Is het een journalistieke bijdrage, inhoudelijk, muzikaal, oproep, verbindend, nou ja, wat je maar kan bedenken. Alles wat je kwijt wil, dat kan in dit programma op vier manieren.
1: Hey, wat is wakker? Hey, sta

Donovan met Atlantis. Ja, en waar het nou ooit gelegen heeft, ja. Atlantis, niemand zal het weten. En dit is David Bowie met Lady Grinning Soul.

David Bowie, als ware het Jan Veen. Misschien deed hij wel mee, nee. Nee, toen was Jan Veen nog een klein ventje, denk ik. Een jong ventje. Dit was de Lady Grinning Soul en het derde snoesnummer. Komt er nu aan.

en dan, ja, dan hebben we de snoezummers gehad. En dat betekent dat we de ochtendgymnastiek gaan doen. En ja, toen hoorde ik gisteren dat Van Halen een lintje had gekregen. Dus ik dacht, ja. Nou, dan gaan we vandaag Van Halen de artiest van de dag maken. En dan heb ik 4 nummers van Van Halen uitgezocht. En eentje waarbij Eddie Van Halen, want ja, die heeft de band eigenlijk groot gemaakt met zijn gitaarspel. Waarbij Eddie Van Halen, zeg maar, even zijn gitaarspel uitgeleend heeft aan Michael Jackson. En dat is natuurlijk dan een mooi ochtendgymnastiek nummer. En dat betekent dat we dan de rest van de ochtend om 8 uur, 9 uur, 10 uur en 11 uur nog een Van Halen song krijgen als artiest van de dag. Maar eerst de ochtendgymnastiek.

Aldus de ochtendgymnastiek, Eddie Van Halen. En vandaag de artiest van de dag, samen met zijn band Van Halen. En hier is hij dan zonder band te horen, maar ja, wel met zijn typische Van Halen geluid. Hè. Ja, dus. En ja, het is half om half dag, dus ook even af en toe ruimte.

Duran met Come Undone. En dat brengt ons bij het weerbericht van vandaag. En ik pak hem er even bij. Overdag wolken en zon. Eerst in het westen bui. Later juist landinwaarts buien. Vanavond en vannacht weer meer bewolking en buien. Het wordt 21 graden en daarmee hebben we net niet de eerste plaats te pakken. De wind is overdag westelijk en matig tot aan zee vrij krachtig. 3,5 Beaufort. Vannacht zuidwest en matig 3 tot 4 Beaufort. Dan eens even kijken de komende 5 dagen. Morgen donderdag 23 graden, 's nachts 15. Vrijdag 21, 's nachts 16. Zaterdag 21, 's nachts 14. Zondag 23, 's nachts 12. En maandag 23, 's nachts 15. De kans op neerslag. Morgen 75%, vrijdag 80%, zaterdag 20%, zondag 20%, maandag 25%. En de kans op zon, donderdag 40%, vrijdag 25%, zaterdag 55%, zondag 50% en maandag 60%. Het is geen vetpot, maar we moeten het ermee doen.

0: Zo, dat was Danique en even kijken, later als ik groot ben heet het, het komt uit een reclame commercial over bellen op de fiets en dan per ongeluk zomaar onder een vrachtwagen fietsen. Ja, dat zijn van die dingen, daar moet je toch even een beetje op letten, hè.
1: If you're not

0: Je wordt wakker op een morgen.
1: If you hear work late.
0: En je hebt al jarenlang geen werk meer.
1: And the mother to the table.
0: En je oude moeder dekt de tafel.
1: You see the same old thing.
0: En je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Heinz Cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have our been in pain.
0: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with a man.
0: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let him.

Drukwerk met Oom Middernacht. Ja, en dat brengt ons bij het volgende deuntje. En dan gaan we daar eens even kijken hoe het met het file-nieuws zit op de regio.

0: Electric Live, noemt hij het liedje. En dan gaan wij even kijken naar het filenieuws. En dat is, eens even kijken. Nou, op de A30 geen filemeldingen. Op de A28 ook geen filemeldingen. En alleen op de A1, eens even kijken, tussen Stroe en... Nee, waarom is... tussen Apeldoorn-Zuid en Kootwijk staat 7 kilometer. Oh, dat is wel heel ruim genomen, zeg. Tussen Apeldoorn-Zuid en Kootwijk. Normaal is het altijd via tussen... hoe heet het? Tussen Stroe en Hoevelaken, maar dit keer niet. Nou ja, er staat iets. Het is 7 kilometer over een grotere lengte. Dus dan valt het eigenlijk hartstikke mee. Denk ik dan, hè?
1: Jongen.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michel Koenen met het NOS Journaal. Justitieminister Van Wil zegt dat de schietpartij gisteren in Overasselt iets is wat Nederland niet eerder heeft gezien. Hij noemt het geweld ongekend en nieuw.
2: Wat hier echt nieuw is, is dat in een vermoedelijk criminele afrekening zulke grote getalen gewapende mensen door onze straten heen lopen. Met alle gevaren voor de omgeving van dien.
1: Bij de schietpartij kwam een man van 51 om het leven en raakte twee agenten gewond, eentje zelfs levensbedreigend. Er zijn 34 mensen opgepakt. Het vliegdekschip van het Amerikaanse leger dat al maanden in het Midden-Oosten op zee was, is aangemeerd in Thailand. En daarmee is een einde gekomen aan een tocht van 9,5 maand onafgebroken op de Arabische Zee. Het schip was daar vanwege de oorlog met Iran. De afgelopen maanden kwamen er steeds meer berichten in Amerikaanse media over de toestanden aan boord. De militairen zouden uitgeput zijn. Ze zijn nu voor 5 dagen aangemeerd dichtbij de Thaise badplaats Pattaya. En daarna gaan de duizenden Amerikanen terug naar de VS. De benzineprijs heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine kost bij grote aanbieders bijna €2,67. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. En Alex van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen is geridderd in Nijmegen. Hij kreeg een lintje van burgemeester Bruls vanwege zijn muzikale carrière. De drummer groeide op in Nijmegen en was speciaal overgevlogen vanuit Amerika. Hij voelt zich vereerd met de onderscheiding.
3: I'm very grateful. I think institutions like this are important in people's lives because it adds a dignity and a gravity to what we do.
1: Samen met zijn broer Eddie was Alex het gezicht van de band Van Halen. Het weer, een mix van zon en wolken vandaag, met eerst in het westen kans op een bui, later in het binnenland. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. In het midden van het land is de eerste dagelijkse file ontstaan. En dat is op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam, tussen Stroe en Hoevelaken 4 kilometer met een kleine 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcon. Zorgeloos internetten met de filters van Solcon. Ga naar solcon.nl.
6: De Lange en Kortland netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk. En met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
7: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
8: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcon.nl/ISA.
0: Dit is Veluwe FM.
9: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Ja, ja. En als je dit nummer hoort, dan zit ze er weer. Goedemorgen, Trace.
1: Goedemorgen, Bas en iedereen die al gereageerd heeft. Dat is Erik ook al. Goedemorgen, Trace, ja. En Bas en Koos.
0: Erik uit Ermelo is dat niet te verwarren met Erik uit Harderwijk.
1: Nee, dat zijn twee verschillende.
0: Ja, dat zijn twee verschillende Eriken.
1: Ja, en, maar gezellig dat ze alweer luisteren.
0: En Koos,
1: Koos ook al.
0: En Aljapo, die zeggen al goedemorgen. Dus,
1: onze dag kan niet meer stuk.
0: Nee, en er komen er vast nog meer bij. Want ik merk vanmorgen, ik ben nog een half uur langer blijven liggen. Het is echt weer om in je mandje te blijven.
1: Ja, en het blijft nog zo lang donker. Hè?
0: Ja, ook dat. Lekker, man. Oh,
1: normaal zet ik niet te wekken, maar ik dacht gisteravond laat ik het maar wel doen.
0: Ja.
1: Want het kan best zijn dat ik me verslaap.
0: Maar, ik heb hem altijd staan, maar ik heb hem nu 3 keer weggetikt. In de slaap. Ik was een half uur later. Ik denk, dan moet ik nog opschieten ook.
1: Ja.
0: Dus,
1: maakt niet uit, joh.
0: Nee,
1: maar
0: joh.
1: We zijn in de herfst begonnen, hè?
0: Ja, de herfst is begonnen. De meteorologische herfst.
1: Ja,
0: gisteren
1: was
0: ik op zoek naar de term.
1: Ja.
0: En toen zei ik steeds klimatologische herfst. Maar de meteorologische herfst is gisteren begonnen.
1: Ja, maar wij vinden het op 21 september.
0: 21 september. Dan begint het.
1: Wat
0: is dat dan? Hoe heet dat dan?
1: Dat was van vroeger gewoon de herfst.
0: Ja, gewoon de herfst.
1: De herfst.
0: Dus nu hebben we de meteorologische herfst.
1: Ja.
0: Wat zou het verschil zijn, denk je?
1: Niks.
0: Nou, ik had gisteren nog wel 2 raadsels. Daar hebben we geen oplossing voor gevonden. Dus die gooi ik er nu ook meteen maar even tegenaan.
1: Nou, wat is dat?
0: Wat gebeurt er met gif als het over tijd is? Dus normaal is het zo dat als goed eten over tijd is, dan is het in één keer heel slecht voor je.
1: Dan is slecht voor je.
0: Maar gif is altijd slecht voor je. Maar wat nou als dat over tijd
1: misschien is dat wel helemaal goed voor je dan.
0: Ja, en welke kleur krijgt een smurf als je hem wurgt?
1: Ik denk die paars.
0: Ja, nou ja, goed. We hoeven er geen oplossing voor te hebben. Het is een vraag waar we over kunnen discussiëren vanmorgen. Ja. Dus dat zijn de discussiepunten vandaag.
1: Nou.
0: Welke kleur krijgt een smurf als je hem wurgt? En wat is het effect van gif als het over tijd is?
1: Ja.
0: Nou, leef je lekker uit en kom maar op met je antwoorden.
1: Nou, ik ben zeer benieuwd.
0: En dan de hamvraag. Wat heb je gegeten vorige week woensdag?
1: Ze hadden een barbecue geregeld voor me.
0: Zo!
1: Ja, lekker, man.
0: Oh, en ook mensen uitgenodigd?
1: Nee,
0: wij zaten
1: gewoon
0: voor jou.
1: Nee, het was speciaal voor mij.
0: Oh.
1: Omdat het ook de vakantie afgelopen was. En ze wisten dat ik dat heel leuk vond. En dat eigenlijk nooit deed. Ja, in Jeupie doe je dat niet.
0: Nee.
1: En toen hadden ze, en het was ook nog mooi weer natuurlijk.
0: Ja.
1: Dus lekker buiten zitten. En ik heb genoten.
0: Nou, wat voor vlees heb je allemaal naar binnen geschoven?
1: De varkenshaassaté.
0: Och!
1: Ja, het was super, super lekker.
0: Oh.
1: En ik weet het. Oh, een speklap, want ik eet nooit spek. Maar van een barbecue vind ik dat wel lekker.
0: Oké. Okay.
1: En een kipfilet, geloof ik.
0: Oh, kipfilet, ook altijd goed.
1: Nou, het was, ze hadden er lekker salades bij en stokbrood en sausjes. Ze hadden zich echt uitgesloofd. En nou moet ik vandaag weer. Maar nou heb ik beloofd dat ik trakteer.
0: Oh,
1: ja.
0: Dus en weet je ook al wat je gaat trakteren?
1: Ja, ik ga gewoon patat bestellen met alles wat ze lekker vinden.
0: Oké, dat wordt weer schranzen.
1: Dat was
0: komen ze ook bij jou thuis?
1: Nee, ik ga wel bij hun. Want,
0: wel bij hun,
1: daar kunnen
0: laat
1: we
0: zelf de zooi maar opruimen, hè?
1: Jij hebt het helemaal door.
0: Kijk, en Dennis die komt wel binnen en zegt, smurven die worden paas als je ze wurgt.
1: Oh. Dus, wat zei ik dan?
0: Jij zei ook diep paas.
1: Oh Dennis, we zijn het weer eens samen.
0: Ja, jullie zijn het eens. Maar misschien dat iemand anders zegt, nee, want je vergeet. Nou ja, en dan komt het.
1: Ja.
0: En dan stuurt... Oh kijk, er wordt een foto gestuurd van een smurf. Ja, wat is dat voor kleur, joh?
1: Ja, nou, zijn neus en zijn gezicht zijn al diep paars.
0: Ja.
1: En de rest, en hij wordt gewurgd op dit ogenblik.
0: Hij wordt gewurgd.
1: Dus
0: en
1: zachtjes aan wordt hij. Hij loopt paars aan, denk ik.
0: Ja, ik moet ook zeggen, hij lijkt ook wel een beetje op een aanbei. als je daar wel eens een foto van gezien hebt. Maar goed, er komt een foto binnen van Erik. Die doet al een gok. En dan, wat voor kleur bloed heeft een smurf dan? Wordt er tegenaan gegooid? We gaan nog een extra quizvraag erbij doen.
1: Ja.
0: Aljapo zegt, wat heeft een smurf voor kleur bloed?
1: Ja, weet ik niet.
0: Ja, ik weet het ook niet. Dus we gaan het zien wat het allemaal losbrengt.
1: Logischerwijs zou ik zeggen rood, maar ja.
0: Ja, logischerwijs, maar ja.
1: Ja, weet ik ook niet.
0: Ja, ja.
1: Nee, iemand heeft de oplossing.
0: Ja, we gaan. Ja, en nou hebben we de oplossing niet. Dan hebben we toch
1: gezellig
0: vanmorgen gediscussieerd met z'n allen.
1: Ja.
0: Daar staat dit land om bekend. Bijvoorbeeld, where do you go to, my love, Louis? Ja, waar gaat hij heen?
1: Ja, waar gaat hij heen?
0: Waar gaat hij heen?
1: Ik zou het niet weten.

0: Ja, en dan was de trekzak nog even beroerd.
1: Ja, joh.
0: Nou, culinair hebben we het net over gehad, maar hoe was de rest van je week?
1: Mijn rest van mijn week was een beetje feestelijk.
0: Beetje feestelijk? Ja. Okay.
1: Gisteren was er een kleindochter van mijn jarig.
0: Oké. Okay.
1: Die werd 10.
0: Ja.
1: En vrijdag is de tweeling jarig, die worden 6.
0: Oké. Okay.
1: Dus, en dat is dus, zijn dus achterkleinkinderen.
0: Ja.
1: Ja. En als ik nou, gisteren zat ik te denken, ik ben toch wel verschrikkelijk oud, want mijn oudste kleinkind is 40.
0: En ja, het jongste, onze kleinkind is 40.
1: En die van gisteren, dat is ook een kleinkind, die werd 10.
0: Is ook een kleinkind, niet een achterkleinkind. Nee. Dat is gewoon nog een kleinkind.
1: En dan komen er ook nog kleinkinderen. En die zijn
0: achterkleinkinderen?
1: Achterkleinkinderen, ja. En achterkleinkinderen vrijdag, die tweeling. Ja. Dat zijn dan de laatste, die worden 6.
0: Ja, die worden 6. Maar zijn ze dan allebei 3 of zijn ze dan allebei 6? Dus zijn ze eigenlijk samen 12?
1: Nee, ze 6. Ieder zijn... Man.
0: Ja.
1: Jij bent vroeg opgestaan volgens mij.
0: Ja, een half uur later dan normaal.
1: Nee, je bent aardig bij de pinken.
0: Ja.
1: Nee, ze zijn alle 2 6 worden ze.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Nou, dat is mooi.
1: Ja.
0: We gaan zo de headlines doen. En dat doen we dan even om en om.
1: Ja.
0: Daar staat onder andere in dat de band Van Halen, of Van Halen. Die
1: Van Halen, ja. Maar dus Van Halen, ja.
0: Ja, we hebben vandaag dus besloten dat Van Halen Van Halen de artiest van de dag is.
1: Oh,
0: maar
1: ja.
0: Koos is daar fan van. Dus normaal zou ik dan net na het hele uur een plaatje draaien.
1: Ja.
0: Maar Koos heeft na 9 een pauze. Dus we doen het op het halve uur.
1: Op het half uur. Nou, dan kan Koos ook genieten.
0: Dan kan Koos al die nummers, hoeft hij niet te missen. Vanmorgen Van Halen al gehad bij de ochtendgymnastiek samen met Michael Jackson, met Beat It. En nu gaan we weer even verder met jouw lijst. En dan pakken we de headlines er even bij.
1: Ja.
0: Dit is Papa Chico.
1: Ja.
0: En van Tony Esposito. Staat op jouw lijst. Dus,
1: Tony Esposito, ja.
0: Esposito.
1: Papa Chico.
0: Ja, Papa Chico.
1: Wat een oos. Hè?
0: Ja, oos. Oh, ze stikt ervan, joh.
1: Ja, joh.

0: Ani papa chico, un pernito. Ja, en daarmee komt hij tot een eind, papa chico. Eens even kijken. Er gebeurt van alles in de... Oh ja, Mirjam die wenst ons ook goedemorgen. En ze doet even een update. Ja. En dat lezen we zo wel even, want ja. Dan... dat is een heel verhaal. Maar we gaan eerst even naar de headlines, want die gaan we om en om even voorlezen. Ja, mocht je het hele bericht willen horen, inclusief de toegevoegde waarde, die we toch elke woensdagochtend weer weten op te brengen, gratis en zo.
1: Ja, dat is heel geweldig hoor. Ja, dan lig je er ook wel eens wakker van wat moet ik er nou weer bij verzinnen?
0: Nou, nee, meer andersom, van wat hebben we de wereld weer geholpen vanmorgen?
1: Ja, ja, ja.
0: Dat een beetje, ja. Dat idee van...
1: Ja, wij proberen er een positieve instelling aan te
0: nou,
1: geven.
0: Nou, precies, daar gaan we.
1: Daar gaan we.
0: Van Weel, ongekend en nieuw geweld, 113.
1: Over Asselt mag weer naar buiten, 105.
0: Politie heeft 34 mensen aangehouden, 107.
1: Hongkongse activist bekend schuld, 130.
0: USS Lincoln na 285 dagen aangemeerd, 125.
1: Onrust bij vergaderingen AZC Tolen, 104.
0: Van Helen krijgt lintje in Nijmegen, 112.
1: Russische winkel, opslag in buurland, 126.
0: De VS voert weer aanvallen uit op Iran, 127. Nou, dat zijn ze allemaal. Zit er een headline bij waarvan jij denkt, oh, daar wil ik het fijne van weten, inclusief de toegevoegde waarde die wij er nou nog weer aan toevoegen. Mm-hmm. Dan even de pagina nummer doorgeven. En we beginnen met 104, want daar zit een abonnement op. Maar we gaan nu ook, het is bijna 9:30. Nee, we doen eerst nog even een nummer van jouw lijst.
1: Het is helemaal niet 9:30, het is 8:30, man.
0: Zie dan, daar klopt helemaal niks van wat hier allemaal gebeurt.

0: Nou, ondertussen wordt er even nog weer de kleur paas tegen aangegooid. Ook Koos is van mening dat een smurf paas kleurt als je hem of haar wurgt. Dus tot nu toe zit men allemaal op één lijn.
1: Ja, met, allemaal paas. Ja.
0: Allemaal paas.
1: Een paarse lijn.
0: Ja. Ja, we gaan naar pagina 104. Doe jij hem even?
1: Ja. Bij het gemeentehuis van Tholen in Zeeland is het gisteravond onrustig geweest. Binnen was een vergadering aan de gang over een tijdelijke opvang voor 150 asielzoekers. Buiten stonden demonstranten die tegen de plannen zijn. Volgens de regionale krant PZC ging het om ongeveer 200 mensen. Vanwege het protest mochten mensen tijdelijk even het gemeentehuis niet uit. Volgens de politie hing er een vervelende sfeer. Er waren veel agenten op de been. De politie riep vervolgens mensen op om te vertrekken. Aan het eind van de avond was iedereen weg en keerde de rust in Tholen weer terug. En ze konden rustig gaan slapen.
0: Ja, ja, je hoort het overal, hè? Al die protesten en toestanden. En, het is dat het geen prettige sfeer is. Dat
1: is logisch.
0: Ja, maar ja, dat zou eigenlijk niet moeten.
1: Nee, dat
0: kijk,
1: zou
0: protesteren
1: niet moeten.
0: Zou moeten kunnen. Maar als het gaat op de manier zoals het de laatste jaren gaat.
1: Nee, dat kan niet. Hè?
0: Dat kan niet. Hè? Bedreigen
1: en
0: vuurwerk en de boel in de hand steken en vernielen en mensen persoonlijk.
1: En mishandelen en noem maar op. Nee, dat kan niet.
0: Nee.
1: Dat heeft niks met protesteren te maken.
0: Nee, precies. Nee. En ik denk toch dat er een wet moet komen dat mensen die zich met dat gedrag bezighouden, dat je die meteen neer mag schieten of weet ik veel wat.
1: Ja, in ieder geval grandioos de mist in helpen.
0: Ja, precies. Ja. Dat moeten we niet tolereren.
1: Nee, echt niet.
0: Goed. Maar we wachten het af en we zien zo.
1: De deskundigen zullen zich er wel over buigen en dan loopt het weer met een sisser af.
0: Nou, dan is het 8:30 en dat betekent dat we gaan luisteren naar een nummer van Van Halen. Want dat is, nou eens even kijken, welke heb ik? Oh, deze. Dit is...

0: Ja, je hoorde Koos al meezingen met Ain't Talking About Love van Van Halen, de artiest van de dag vandaag. En nou, we gaan eens even kijken of er nog meer pagina's voorgedragen zijn om door ons vakkundig onder de aandacht gebracht te worden. Niet. Nou, niet, dan gaan we zelf kijken wat wij zelf vinden. Nou, eens even kijken. Welke vind jij?
1: Ik wil die Russische winkel.
0: Die Russische winkel,
1: Wil ik eens even meer van weten.
0: Ja, de Russische webwinkel Ozon biedt hun verkopers voortaan de mogelijkheid om producten niet op te slaan in Rusland, maar in buurland Kazachstan. Het bedrijf doet dat waarschijnlijk na de aanvallen van Oekraïne op Ozon. De distributiecentra in onder meer Rostov aan de Don, Belgorod en Ufa moesten de deuren sluiten na die aanvallen. Ozon belooft klanten dat de levertijd nog steeds acceptabel blijft. Oekraïne viel de afgelopen tijd ook de Russische webwinkel Wildberries aan. Die bedrijven verkopen ook spullen die door het Russische leger worden gebruikt. En dat is voor Oekraïne de reden om de centra van de winkels onder vuur te nemen.
1: Ja, ik vind dat zo. Net kleine kinderen, hè?
0: Maar
1: maar dan dus op een gemene manier.
0: Ja, ja. Maar wel slim.
1: Ja,
0: maar bedoel, in oorlog en liefde is alles geoorloofd.
1: Ja, dat zegt het spreekwoord, maar ik vind het... ach man, de ene keer gaan ze een kinderdagverblijf ondersteboven gooien en nu weer de webwinkels. Ja. Waar zijn we mee bezig, hè? Ja, met de oorlog.
0: Ja, hun, hè? Ja. We zijn nergens mee bezig.
1: Nee, gelukkig niet.
0: Nee, wat dat betreft. Maar ja, goed, we proberen er toch een luchtige draai aan te geven.
1: Ja.
0: Kijk, als je je bedrijf Ozon noemt, hè, dan weet je dat er op een gegeven moment een gat in de ozonlaag gaat ontstaan.
1: Dat komt, ja.
0: Ja, dus dat risico zat er nou eenmaal in dat het helemaal een fladder geschoten
1: werd. Het viel nog mee dat het zo lang geduurd heeft.
0: Ja. En het is ook wel weer logisch om de voorraad bij de buren op te slaan. Want tegenwoordig worden de pakketten ook allemaal bij de buren afgeleverd.
1: Ja, ja. Dus ik zag laatst een of ander grapje van de PTT die zegt... Ik heb het gehad met jou. Je hoeft niks meer te bestellen als je niet thuis bent. Want ik heb genoeg van jou en de buren ook.
0: Ja.
1: Weet je? Dus, ja, want dan leggen ze het bij de buren neer.
0: Ja, precies. Dus,
1: en die vinden ook van, bekijk het even met je troep.
0: Nou, daarom, dan is het helemaal niet zo gek om de voorraad ook bij de buren op te slaan.
1: Ja.
0: Dat is wat betreft de pagina die jij uitgekozen hebt. Ja. Ik zal me eens even verdiepen over wat er dan allemaal nog... wat ik nog even zou willen horen. Maar we gaan weer even naar een nummer van jouw lijst.
1: Dat is goed.
0: Een lief liedje.
1: Ja, zeker.
0: He ain't heavy, he ain't my brother.
1: My brother, ja.
0: He is my brother, oh, ja. He is my brother.

0: is my brother. Ja, dat is teken aan de wand dat je meer kan leiden als het je naasten betreft.
1: Ja, natuurlijk.
0: Dan,
1: ja.
0: Dus.
1: Ik vond het een heel mooi nummer.
0: Ja, ja. Het is een mooi nummer. En ik moet er wel even denken altijd aan mijn broer en ik. Ja. Hij was vroeger een heel dun ventje. En... Maar later was hij hetzelfde kaliber als ik. Ja. Dus nou, ik ben wel blij dat ik hem niet heb hoeven tillen, hoor. Want,
1: stevige jongen.
0: Een stevige jongen was dat, ja. Eens even kijken. En dan uiteindelijk loop je met 6 man om zijn kistje. En dan til je hem alsnog, maar dan met z'n 6.
1: Ja, dan is het verdeeld.
0: Ja. Ja, dan is het een beetje verdeeld. Ja. We gaan eens even kijken. Ik had de headlines ook nog even willen bestuderen. Ja. Of er nog wat bij zat. Dat nieuwe geweld, dat geloof ik allemaal wel. Dat zijn Mexicaanse activiteiten. En voor de rest... Nee.
1: Nee, ook niet zoveel.
0: Nee, ik vond het wel leuk om te lezen dat de USS Lincoln... Die was vorige maand afgelost. Eindelijk werd die afgelost.
1: Ja.
0: En dan denk ik ook, ja, ze hebben echt wel geld tekort, hè?
1: Ja, echt.
0: Die Amerikanen. Want als hij nu pas afgelost is, man, dat schip bestaat al 60 jaar.
1: Ja.
0: Hebben ze heel lang over afbetaald. Nou,
1: echt wel, ja.
0: Nou, dat... Ja.
1: Wat zullen die mannen ook blij zijn dat ze naar huis kunnen?
0: Ja, maar ze zitten nu in Thailand. Dan mogen ze 5 dagen pauzeren. Nou, je weet wel wat er in Thailand dan gebeurt, hè?
1: Ja, want het is een of andere... Ze zijn aangemeerd naast een club, hè?
0: Ja, precies. En in Thailand, alles wat verboden is, is daar prima te doen. Dat wordt weer een zootje. Een feestje.
1: Een uitbarsting.
0: Banaligheden bij de vleet. Ja. En daarna kunnen ze volgens mij voorlopig... helemaal geen oorlog meer aan.
1: Nee.
0: Maar goed, we gaan het horen of niet.
1: Of niet.
0: En we wachten even af of er nog reacties komen wat betreft...
1: Wat dit betreft of iets anders.
0: Ja, precies dat.

0: So, I can be the one, Dua Lipa, hoor je tussen niet, I can be the one, I can be the two, want er zijn Dua Lipa.
1: Meer Dua Lipa,
0: ja. Eens even kijken, Koos hier reageert nog even op de protest. Hij zegt, ja, het heeft twee kanten met dat protest, hè. Wat denkt de regering nou dat al die 150 jonge mannen, want dat zijn het meestal, rustig binnenblijven en een potje gaan zitten kaarten? Nee, die gaan s'avonds de deur uit en die gaan liggen rotzooien in de buurt. De bewoners zijn gewoon bang dat ze niet meer veilig zijn en dat snap ik dan ook wel weer. Ja, maar Koos, heb je helemaal gelijk in.
1: Ja.
0: Kijk, ik vind de manier van protesteren, dat je protesteert, oké. Okay, maar de manier waarop is eigenlijk met geweld, bedreiging, mentaal geweld, fysiek geweld. Maar ik ben wel van mening dat het is wel duidelijk dat in Nederland men niet gediend is van vreemd snoezanen, zeg maar, uit angst. En soms wordt dat ook helemaal bevestigd. Ja, wel heel vaak wordt dat bevestigd eigenlijk.
1: Ja, maar het is ook zo, als je een AZC opzet en je zet er alleen maar mannen in,
0: ja. Nou,
1: dan krijg je problemen.
0: Ja, maar ja, goed, er komen alleen maar mannen. Hè, want
1: ja,
0: die
1: dat is ook zo. Die komen en dan hopen ze dat ze de gezinnen ook kunnen laten overkomen.
0: Precies. En ook als ze niet welkom zijn en als ze helemaal geen recht hebben op. Dus ik vind dat eigenlijk na zoveel jaar dat het niet lukt, dat het AZC niks lukt, dat het COA niks lukt, dat niemand wat lukt, dat we gewoon moeten zeggen, we doen de deuren definitief dicht en we houden op met die opslag. En laten we, want ik hoorde deze week ook alweer, nou, het moest toch wel zo zijn dat bepaalde mensen eerder een huis kregen. Dan denk ik, nou, dat moet je echt niet gaan doen.
1: Nee, dat moet je
0: want
1: echt niet gaan doen.
0: Als je buitenlanders echt eerder een huis geeft dan Nederlanders, dan bleek de pleuris
1: uit. Dan krijg je burgeroorlog.
0: Precies.
1: Ja.
0: Dus ik vind ook dat wat niet wil, dat moet je niet willen.
1: Nee, zo is dat.
0: Dus stop met die hele opvang en sluit het land.
1: Ja, en dan is wij zijn zo'n klein land en er zijn zoveel landen die veel groter zijn.
0: Ja.
1: En veel meer ruimte hebben om die mensen op te vangen.
0: Dus.
1: Dus.
0: Dat.
1: Dus. Wegwezen ermee.
0: Ja.

0: Ja, en dat was Daniel Loos met Regenblues. Alles wat vandaag valt, valt morgen niet meer. Nou, dat is dan een duidelijk verhaal. Hè. Ook wel logisch ook. Hè. Bedoel, dat zeiden we in de Achterhoek ook altijd. Des te harder het regent, des te eerder houdt het op.
1: Oh ja. Ja, ja.
0: Dus
1: ja, mijn moeder zei altijd, strenge meesters regeren niet lang.
0: Oh ja, ja, dat kan ook dat nog. Kan ook, dat is ook nog weer zo'n optie.
1: Ja, ja.
0: Goed, dan kijk ik even naar de tijd die er nog over is. En dan kijk ik even naar de nummer van jouw lijst. Die is net zo lang als het gat wat er nu nog is.
1: Okay.
0: Dus dan sluiten we daar het tweede uur mee af.

0: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
1: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
2: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
1: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
2: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers, volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
1: Wow, klinkt gezellig.
2: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
1: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
2: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
0: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Michel Koenen met het NOS Journaal. Meer dan 230 oud-bewindspersonen, ambassadeurs, diplomaten en ambtenaren roepen het kabinet op om meer maatregelen te nemen tegen Israël. Ze willen ze een volledig wapenembargo en het opschorten van het handelsverdrag tussen de EU en Israël. Volgens hen gebeurt er nu niet genoeg, terwijl er nog altijd misstanden zijn in Gaza en de westelijke Jordaanoever. Een van de twee agenten die gisternacht in Overasselt werden neergeschoten, raakte daarbij levensbedreigend gewond. Dat zei de korpschef van de politie in het programma Eva. De agent die overleefde het door hulp van collega's.
5: We moeten uiteindelijk bij een eigen collega een tourniquet aanleggen, want die is echt levensbedreigend gewond. Als de collega dat niet had gedaan, dan was ik een collega verloren. Een van de twee is ook twee keer geopereerd. Is buiten levensgevaar, maar het is nog afwachten wat deze verwondingen voor de collega's gaan betekenen.
4: De oproep aan bewoners om binnen te blijven in Overasselt is inmiddels ingetrokken. De Amerikaanse militairen die 9,5 maand op zee waren vanwege de oorlog met Iran, zijn weer aan land. Hun vliegtuigschip is aangemeerd in Thailand, waar ze kunnen uitrusten. En na 5 dagen varen ze waarschijnlijk dan weer terug naar de VS. En bij het gemeentehuis van Tholen in Zeeland was het gisteravond onrustig. Daar werd vergaderd over een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten stonden demonstranten die tegen de plannen zijn. Vanwege het protest mochten mensen tijdelijk niet het gemeentehuis uit. Ook burgemeester Sijbers niet.
6: Ik ben voor die demonstratie. Ik vind het belangrijk dat we dat recht in Nederland hebben. Maar alle vormen van geweld, intimidatie en dergelijke keur ik af.
4: Volgens de politie was er een vervelende sfeer in Tholen. Het weer, een mix van zon en wolken vandaag. Met eerst in het westen kans op een bui, later in het binnenland. Het wordt een graad of 21. En de komende dagen wordt het een stukje warmer en zien we de zon regelmatig. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Weinig bijzonderheden deze woensdagochtendspits in het midden van het land. Wat opvalt wel is de N50 Emmeloord richting Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek 4 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. En ook 10 minuten oponthoud op de N227 wijk bij Duurstede richting Amersfoort. Voor de aansluiting met de A28 staat 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
2: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
1: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
2: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers, volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
1: Wow, klinkt gezellig.
2: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
1: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
2: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
8: Dit is Veluwe FM.
9: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Zo, welkom terug in het derde uur alweer van de Wereld Wordt Wakker. En we begonnen met Dr. Alban en Sing Hallelujah. In dit uur gaan we de regio in en dan gaan we eens even kijken wat er in Ermelo, Harderwijk en Putten en omstreken eventueel te beleven valt. Of wat er gemeld moet worden, wat er binnen is gekomen aan berichten, et cetera, et cetera. Maar we hebben natuurlijk ook veel muziek. Waaronder bijvoorbeeld deze.

0: Dr. Hoek in de Medicine Show. En ze belde met Sylvia's mother. En die zal ook weer dag hebben. Joh. Ben jij geïnteresseerd in mijn dochter? Kom je eens even gezellig bij mij langs. Ja, je weet het nooit.
1: Je
0: hè?
1: Weet maar nooit. Nee. Het ene huis van de moeder en de andere van de dochter.
0: Ja, precies.
1: En een ander van alle twee.
0: En ook dat nog.
1: Dat kan ook nog.
0: Harry begon ergens in Ermelo te groeien. Bij de Haaggroep van de Baanvecht, in Veger wellicht. Hij groeide door tijdens de zomervakantie bij Welzijn Ermelo. Bewoners van Zorggroep Noordwest-Veluwe, de ontmoeting, de parasol en de buurtkamer deden eraan mee. En uiteindelijk werd Harry, want zo heet hij inmiddels, 35 meter en 30 centimeter lang. Op 1 september lag Harry voor het gemeentehuis en veel kinderen en hun opa's en oma's kwamen langs om te zien hoe hij erbij lag. Er was een spelletje aan verbonden. Je mocht raden hoeveel meter lang hij was gehaakt. Feline zat het dichtst bij de lengte van de slang. En ook Lucas en Eva Klein. Zij mogen 8 september om 3 uur hun prijs komen ophalen bij Welzijn Ermelo. En dan, ja, dan zien we een gehaakt iets. Maar ik zie allemaal stenen, joh.
1: Ja, volgens mij ook.
0: Wat er dan aan gehaakt is. Maar hoe dan ook, het is een gehaakte slang. En als je hem zo ziet... het enige wat ik me dan afvraag is... waarom heeft hij een mannennaam? Waarom heet hij Harry?
1: Ja. Iemand heeft gedacht dat hij Harry moest heten.
0: Ja, dat denk ik dan. Ja. Maar krijgen we er geen gedonder mee. Van, waarom moet dat weer een mannennaam zijn? Zeker ook nog een witte man, zeker.
1: Maar hij heeft een heleboel kleurtjes.
0: Ja, dat sowieso.
1: Ja, dat sowieso.
0: Maar eens even kijken, wie waren het precies? Lucas, Feline en Eva. Van harte gefeliciteerd.
1: Ja, zeker. En die mogen dus 8 september hun prijs halen. Het zal mij benieuwen wat die prijs is.
0: Ja.
1: Een haaknaald.
0: Een haaknaald of een ander beduurwerk waar ze nog uren op door kunnen breien.
1: Ja.
0: Of zo. Dus,
1: zoiets, ja. Nee, maar toch leuk.

0: Zo, dat was een Nederlandse zangeres met het enige wat ik kan is weglopen van jou. Nou, dat is mooi. Dat geeft toch in ieder geval weer de mogelijkheid.
1: Zeker.
0: En dan reageert Mirjam nog even op ons een beetje vorige verhaal. Want wij zeiden al, we zien alleen maar stenen. Maar het blijkt dus ook om stenen te gaan.
1: Ja.
0: En het blijkt dus te gaan om het aanhaken. Dus dat de stenen aan elkaar gehaakt kunnen worden, bijgelegd kunnen worden om een lange slang te maken. Terwijl het letterlijke stuk meer steeds heeft over haken, haken en nog eens haken. Dus dan denk je, ja, er wordt een slang gehaakt.
1: Ja, dat dacht ik ook.
0: Ja, dus het is een verwarrend beeld en de tekst kwamen niet helemaal overeen.
1: Nee, maar het zijn stenen die dus beschilderd zijn en die achter elkaar neergelegd worden.
0: Ja, precies.
1: En dan zo kijken hoe lang dat zo'n slang is.
0: 30 meter, 35 meter en 30 centimeter
1: nou,
0: dus.
1: Dat is zo'n aardig end.
0: Dat is inderdaad een duidelijk verhaal. En nou, dan kunnen wij ook weer door. Want
1: alles we zaten ermee, hè?
0: Ja, we zaten er echt mee.
1: Wat is dit nou? Gelukkig dat Mirjam ons uit de brand hielp.
0: Ja, we gaan naar Putten. Aanstaande zaterdag, 5 september, staat de koffie klaar. Vanaf 8 uur aan de Oude Nijkerkenweg 44. Vanaf daar vertrekken wij rond de klok van 9 uur richting de Belgische Ardennen voor de 20e editie van Duchenne Heroes. Wees allen welkom. Maar dan zijn we er niet, want er wordt nog een stuk bij. Zaterdag 5 september vertrekken wij naar Beatrix in België, Ardennen, voor onze deelname aan Duchenne Heroes 2026. Wij willen al onze sponsoren nogmaals bedanken voor hun bijdrage, want hun bijdrage is nog steeds keihard nodig om onze strijd tegen Duchenne te verharden. Duchenne Heroes maakt deze onderzoeken mogelijk. Gentherapie en exon skipping. Nieuwe combinaties van strategieën om dystrofineproductie te herstellen. Impact van medicatie op de hersenontwikkeling. Dat levert cruciale inzichten op voor behandelingen. Spier-op-een-chip-technologie. Een revolutie in medicijnonderzoek. Geavanceerde zorgplanning. De beste keuzes voor zorg voor mensen met Duchenne-patiënten. Voorkomen van botbreuken. Een stap naar een betere botkwaliteit. Het Girl Power Project, onderzoek naar kenmerken van vrouwelijke DMD-dragers. Onderzoeken naar belemmering van dystrofische pathologie. Hoe kunnen we huidige medicijnen bij DMD verbeteren? Samen maken we het verschil. Nou, dan moet dat dus allemaal gewoon doorgaan. En ik hoop dat iedereen blijft sponsoren. En dat het ook een mooi bedrag is waar je ook daadwerkelijk flink wat mee kan.
1: Zo is dat ook.
0: Ja.
1: Dat soort onderzoeken kost ook vreselijk veel geld natuurlijk.
0: Ja,
1: en
0: precies.
1: Als ze dus een heleboel mensen niet meedoen, ja, dan komt er niks van de grond.
0: Nee.
1: En het is heel belangrijk.

0: Zo, nou dan was even een leuk vrolijk deuntje en we gaan weer even naar Harderwijk. Want de douches bij voetbalclub VVOG Harderwijk blijven voorlopig dicht. In de waterinstallatie is Legionella aangetroffen.
1: Zo.
0: Nou, daar ben ik wel klaar mee.
1: Ja, nou, mooi ben je er klaar mee, inderdaad.
0: Ja, deze Legionella bacterie kan gezondheidsklachten veroorzaken als... mensen besmette kleine waterdruppeltjes inademen. Volgens waterbedrijf Vitens is er een gevaar voor de omgeving. Het zit alleen in de binneninstallatie, zegt de woordvoerder Nena. En besmetting met Legionella kan onder andere koorts, spierpijn, hoofdpijn en hoesten veroorzaken. In ernstige gevallen kan iemand een longontsteking krijgen. Nou, dan weten we dat ook maar weer.
1: Ja, niet meer onder de douche.
0: Nee, voorlopig even niet. Nee. Dus dat dus.

0: Zo, Danko Jones. Yo. Wil je gelijk nog een plaatje doen? Niks van de kantine in. Ja, je kan koffie gaan halen. Zo.
1: Zo is dat.
0: Ja, precies. Nou, die hebben we gehad. Dan gaan we naar Harderwijk. De renovatie van de voormalige officiersmes op terrein Kranenburg begint in september. Het monumentale gebouw wordt hersteld en energiezuinig gemaakt. Ook komt er een toilet dat toegankelijk is voor mensen in een rolstoel. Het gebouw op voormalige kazerneterrein was vroeger een ontmoetingsplek voor officieren en onderofficieren. Tegenwoordig gebruikt Stichting MES Harderwijk het pand voor culturele activiteiten. Het wordt ook geïsoleerd, dus dat gaat allemaal de goede kant op. Nou, dat is mooi. Dan is het 9:30.
1: Ja.
0: En ik heb het idee dat Koos wel weer bij de radio is, want dan kunnen we door met de artiest van de dag.
1: Ja, Van Halen.
0: Van Halen, en daar komt hij hoor.

0: Zo, dat was het derde nummer van Van Halen. Er komen er nog twee om 10:30 en om 11:30. Dus bereid je er maar vast op voor. Koos was er weer in ieder geval blij mee. Je hoorde hem alweer meezingen. En dat hebben we dan geregeld. Wat gebeurde er? Ja, ik denk, Trace wordt onwel. Ik zie in één keer iemand onder de tafel
1: nee,
0: schieten.
1: Nee, maar er viel wat op de grond.
0: Oké, okay, ik zie jou op daar zo verdwijnen naar de bodem. Ik denk, wat krijgen we nou?
1: Ja, je schrok, hè?
0: Ja, ken je dat, die van tv? Met die Margje Fixen. Nee. Die zat bij een talkshow en daar werd ook iemand onwel.
1: Oh, nee, dat weet
0: en die
1: niet.
0: Viel op de grond en zij zat daar zo. Ja, oh, er gaat hier eens mis. Er valt iemand. En ze kijkt zo. En ze kijkt nog eens. Oh, dat ziet er niet best uit. Aan mijn bloed aan haar hoofd. Ja. Ja, hoe gaan we nu verder? En die bleef gewoon zitten. Dit helemaal niks. Dus dat was,
1: het was bij mij, er viel wat op de grond.
0: Oké.
1: Okay. Ja, dat was, nou. En dat wilde ik even oprapen.
0: Ja, nou, ik dacht ook, ik denk, anders moet ik even in de benen, moet ik Trace weer even oprapen.
1: Nee,
0: maar,
1: nee.
0: Je kwam weer overeind.
1: Het was gewoon iets, een zakdoekje wat viel.
0: Een zakdoekje. Ja. Ja, en dan de Puttense VVD wil actie tegen de toenemende auto-inbraken en met name de autovoelers en zo.
1: Oh ja.
0: Omdat het toch in de plaats schijnbaar een hoop onrust schijnt op te leveren. Zo van, zijn we nog wel veilig in onze woonplaats?
1: Ja. Nou, ik kwam laatst bij mijn auto en toen waren mijn ruitwissers stonden naar voren.
0: Dus okay.
1: Van het raam af, dus er had ook iemand aangezeten. Maar ik heb ze weer gewoon teruggezet. En,
0: het was niet dat iemand je ramen heeft gewassen of zo?
1: Nee, hadden ze dat maar gedaan.
0: Ja, maar dat deed ze dus ook weer niet. Nee. Jongen, blijf dan met de tengels af als je toch de ramen niet veel...
1: Als je dus het hele autootje niet even wil wassen, blijf er dan maar af.
0: Ja, en dan de andere oppositiepartijen in Putten, wij Putten, die zijn nu al een week of twee over paaltjes aan het bomen.
1: Ja, dat heb ik ook iets over gelezen.
0: Paaltjes zouden tijdelijk verdwijnen, maar ze staan er weer. Ja, als ze tijdelijk verdwijnen, dan komen ze ook weer terug.
1: Ja, dan moeten ze ook weer terug, ja.
0: Maar de fractie van wij Putten stelt een vraag aan het college van burgemeester en wethouders rond de paaltjes aan de Slangenburg en de Oranjelaan.
1: Ja, je kan daar ergens mee zitten, hè? Paaltjes weg en paaltjes terug. Ja.
0: Ik zit even, ik weet niet waar de Oranjelaan liggen en dan wil ik niet waar de Slangenburg liggen.
1: Ja, dat is daar wat vroeger het oude feestterrein ook was. En voetbalclub STC zat daar. Het is dus aan de andere kant van het dorp.
0: Okay,
1: als je van hieraf richting Harderwijk gaat, is het aan de linkerkant.
0: Ja.
1: Dus dat.
0: Ja, en de paaltjes zouden weg zijn voor de duur van de werkzaamheden voor de aanleg van de rotonde op de Oude Rijksweg naar Hoflaan. Maar ze staan er nu weer. Ja, als ik dat zo zie, lijkt me dit een fietspad. In ieder geval geen weg.
1: Nee.
0: En ik heb wel vermoeden aan de breedte te zien dat mensen daar met de auto gaan lopen
1: karren. Ja, ik denk het ook dat zoiets is.
0: Dat is niet
1: de bedoeling, denk ik.
0: Nee, denk ook niet.
1: Vandaar dat de paaltjes weer terug zijn.
0: Lijkt mij ook. Dus,
1: maar ik weet niet wat wij Putten daarmee moeten.
0: Nee, maar kijk, je bent de oppositiepartij, dus je
1: moet overal op inhaken natuurlijk.
0: Ja, precies. Ja. Maar het lijkt mij dat we grotere problemen hebben.
1: Ja, ik denk het ook.
0: Ja, precies. Dus, dus. Dan gaan wij naar weer eentje van jouw lijst.
1: Ja.

0: officieel afgelopen nou.
1: Ja, het schijnt zo.
0: Jongen, die nummers die hebben ook totaal geen levensduur meer. 3 minuten 19, nou, ik had het idee dat veel
1: dat
0: sneller
1: het kort was. Ja, ja. Dat dacht ik ook, maar ja, het zal wel.
0: Ja, precies. Nou, dan heel kort bericht. Putten moet digitaler worden en trekt daar ruim 3 ton vooruit. Ja, 3 ton. Digitale zijn eentjes en nulletjes. Nou, bij 3 ton heb je in ieder geval 5 nullen.
1: Ja.
0: Maar geen eentje. En 3 zelfs. Dus, nou ja, we gaan het meemaken hoe digitaal dat dan gaat worden. En dan, komt er dadelijk, daar gaan we dat dadelijk wel eens voor hebben, een heel erg bijzonder verhaal.
1: Ja, dat vind ik ook.
0: Maar laagvliegende vliegtuigen tijdens oefening Falcon Leap. En dat is een internationale samenwerking. En dat is van 7 tot en met 18 september. En dan wordt er geoefend door piloten vanaf vliegbasis Eindhoven in de droppen van vrachtladingen en parachutisten boven Nederland en België. En die vliegen dus ook laag over de Veluwe.
1: Nou.
0: En de oefening is tussen 8:30 morgens en 12:00 s'nachts.
1: Nou, lekker hoor.
0: Dus dan weten we alvast dat we daarop
1: als het lawaaierig is, dat je niet hoeft te schrikken.
0: Nee, en dat je ook niet hoeft te bellen, want het zijn internationale oefeningen. Ja. En anders staat Poetin hier gewoon voor de deur. Ja, dus, nou, dan kan je niet meer bellen.
1: Dan zeggen we ook hartelijk welkom.
0: Ja, precies. Ja. Nou, dat is de angst natuurlijk wat iedereen heeft.
1: Ja, natuurlijk.
0: Eens even kijken, waar zijn we aanbeland? We gaan naar, we hadden net een buitenlandse artiest, dus we doen even een Nederlandse artiest. Maar ik zag net wat, toen dacht ik, oh ja.

0: Danny Vera met My Oblivious Desire. En dan gaan we naar het volgende bericht. Wil jij die doen?
1: Spoedprocedure over trekker-trek speelt kan een groet in het eten gooien. Papierwerk over stikstofrechten is nog niet op orde. De truck- en tractorpooling speelt 2026 aanstaande zaterdag mag alleen doorgaan als het organisatiecomité nog deze week stikstofmaatregelen treft. Dat is de uitkomst van een zitting bij de rechtbank Arnhem.
0: Het is toch ongelooflijk dat hele stikstof gebeuren.
1: Ja, dat is, wat is dat eigenlijk allemaal?
0: Ja,
1: ja dat vraag ik me dan af, weet je.
0: Wanneer houden ze het mee op?
1: Ja, ik bedoel dat je oplet dat het niet allemaal uit handen, dat het de wereld wel of de aarde wel blijft bestaan en noem maar op. Maar waarom nou allemaal dat stikstof?
0: Ja, dat...
1: Er zijn er nog meer dingen.
0: Ze hebben, ja, maar weet je wat zo vreemd is aan de zaak? Kijk, je kan het overeen zijn met z'n allen, misschien wel of niet. Dat weet ik niet, ik ben geen vakman, ik heb er helemaal de ballen verstand van. Maar dat stikstof slecht is voor de natuur, dat zou je kunnen besluiten.
1: Ja, dat oké. Okay. Maar was dat eerder dan niet?
0: Maar dan, precies, dat was dat, hoe zat dat eerder dan? Maar het punt is nu en dan gaan wij dus in Speelt geen tractor doen. Maar in Amerika gooien ze nog eens even een paar vaten olie op het vuur.
1: Ja.
0: Ik bedoel, alleen, ja, wat heeft dat dan voor zin? Ik bedoel, alsof zo'n klein activiteitje in Nederland... En dan kun je zeggen, ja, maar als we al die kleine dingen door laten gaan... wordt het toch een zootje. Ja, maar de rest van de wereld doet al niet eens meer mee.
1: Nee, ik vraag me af, stop dat bij de grens.
0: Ja, ik bedoel, en Sahara-zand komt met grof geweld deze kant op. Alle onze auto's zitten vol. Maar stikstof, dat valt hier... recht naar beneden.
1: Ja.
0: En dan nog, dan hebben wij alleen in Nederland de last van.
1: Ja, maar ik vind ook dat... Kijk, het is niet alleen dat trekker-trek niet doorgaat. Misschien. Maar de boeren die hebben er ook zo'n last van.
0: Ja,
1: de hele toekomst van die mensen staat op het spel.
0: Gaat helemaal nergens meer over. Joh.
1: Nee, laten we eens een keer normaal doen.
0: Ja. En mocht dan de aarde naar de ratsmodee gaan... Dan is dat maar zo. Dan hebben we dat allemaal zo gewild.
1: Ja, dan hebben we dat met z'n allen gedaan.
0: Ja, en je
1: kan
0: toch niet
1: zo'n klein feestdingetje daarop speelt. Dat kan je toch niet laten door... Ach, schrijf je alsjeblieft uit.
0: Ja, Mirjam, zeg ook. In Duitsland is ook geen stikstof.
1: Nee, daar hebben ze schijnbaar geen stikstof. En,
0: nee. Kijk maar naar het bos en de vliegtuigen daar.
1: Ja.
0: En als Japan die reageert. Mensen stoten ook stikstof uit. Maar die schijnen nog steeds het land binnen te komen. Kijk, dat bedoel ik.
1: Ja, ik bedoel, mensen snappen er ook helemaal geen moer van.
0: Nee,
1: laat ik het zo stellen.
0: Het gaat echt helemaal
1: nergens. Het gaat nergens over. Het is alleen maar om te jennen.
0: Ja,
1: en anders nergens om.
0: Kijk, en dat er van alles gebeurt met het weer, dat geloven we wel.
1: Ja,
0: dat
1: we zuinig moeten zijn op onze natuur en al dat soort dingen, dat snap ik ook wel. En dat wil ik ook best aan meewerken. Maar ik begrijp dit allemaal niet.
0: Nee, en als je kijkt naar miljoenen jaren geleden of duizenden jaren geleden, ijstijden en zo. Toen gebeurde precies hetzelfde gebeurt. Alleen toen kon je nog niet lopen zeuren over stikstof.
1: Nee, want de mensen wisten het nog niet.
0: Nee, dus,
1: maar de wereld is zo klein geworden, want als ze in Garderen een scheet laten, dan ruiken we mijn putten.
0: Ja,
1: is het toch.
0: En El Chapo verandert jou nog even. Hij zegt, ja, dat doen ze om te jennen. Nee, dat doen ze om te jetten. Ja.
1: Ja,
0: en het is wel heel grappig. Hè? Ik bedoel, op een gegeven moment D66 moest kiezen.
1: Ja.
0: Tussen de ventilatoren, zeg maar, van de windmolens.
1: Mm-hmm.
0: En tussen zonnepanelen.
1: Ja.
0: Nou, ze hebben besloten hoor.
1: Ja.
0: Het wordt OnlyFans.
1: Ja. En weet je wat zo erg is?
0: Nee.
1: We hebben ze zelf gekozen.
0: Ja, ook dat nog.
1: Ook nog.
0: We moeten niet meer gaan stemmen.
1: Nee, weet of
0: maar,
1: niet.
0: Maar we gaan Snow, dat mag van mij in bulten naar beneden komen.
1: Ja, dat is leuk.
2: Outside is frightful.

0: Ja. 1,5 meter sneeuw, lekker hoog in plaats van stikstof. Heerlijk. Ja, en Mirjam...
1: Nu al, hè?
0: Ja.
1: Ja.
0: En Mirjam zegt, rottend hout geeft ook stikstof. Ruim dat dan maar op. Maar ja, dan zit je weer met beestjes.
1: Ja,
0: ja, die mag je ook niet doodtrappen en die mag je niet opruimen. Ja. En man, ik ben een dierenvriend, maar...
1: Ik ook, maar vreselijk.
0: Het gaat toch te ver.
1: Van de week het bericht van die brug waar er een vogel zit te broeden.
0: Ja.
1: Dat er ook zoiets.
0: En dat twee dassen wel een woning mogen en 500 puttenaren niet.
1: Nee,
0: bijvoorbeeld.
1: Man, schei je uit.
0: Ach, jongen.

0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
2: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
3: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Overasselt doet de politie ook vanochtend onderzoek naar het geweld van gisternacht. Er wordt onder meer gezocht naar bewijsmateriaal. Na de schietpartij, waarbij tientallen gewapende mensen betrokken waren, vroeg de politie inwoners om binnen te blijven, maar inmiddels is het gevaar geweken. Tot nu toe zijn 34 mensen aangehouden. Meer dan 230 oud-bewindspersonen, ambassadeurs, diplomaten en ambtenaren roepen het kabinet op om meer maatregelen te nemen tegen Israël. In een brief vragen ze onder meer om een volledig wapenembargo en het opschorten van het handelsverdrag tussen de EU en Israël, zegt deze ondertekenaar.
6: Het kabinet zit er nu ongeveer een half jaar en we constateren geen echte koerswijziging. Het gaat ons uiteindelijk om concrete stappen die duidelijk maken, dit is niet normaal en dit accepteren we niet. En we nemen onze eigen verplichtingen onder het internationaal recht daarbij serieus.
5: De ondertekenaars willen dat Nederland maatregelen nemen die effect hebben. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Bij een van de aanvallen werd een huis geraakt waar een huwelijk plaatsvond. Daarbij zouden 4 doden zijn gevallen. Iran viel daarna Amerikaanse doelen in de regio aan, zegt correspondent David Poort.
7: Jordanië heeft het zwaarste verduren gekregen. Daar werd King Hussein Airbase een doelwit en een marinebasis aan de Golf van Aqaba. Dus het is weer goed losgegaan gisteravond en vannacht.
5: Jordanië zegt dat 13 Iraanse raketten zijn onderschept. En na Google is ook Apple gezwicht voor de Amerikaanse president Trump. In Apple Maps in de VS heet Lake Ontario nu ook Lake America. De naam die Trump aan het meer op de grens met Amerika en Canada heeft gegeven. En door de naamswijziging is de relatie tussen de twee landen verder verslechterd. Het weer, geregeld zon en lokaal kans op een buitje. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking, dan soms wat regen. En aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Erik Evengroen van de AWB. 2 files nog in het midden van het land. Om te beginnen de A1 Amersfoort richting Apeldoorn. Voor Hoenderlo gebeurde een ongeluk. De rechterrijstrook is nog altijd dicht. Vertraging een half uur. En de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Voor Kootwijk 7 kilometer file met een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Veluwe FM.
9: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
10: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
9: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
10: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers. Volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
9: Wow, klinkt gezellig.
10: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober van 1 tot 5. De toegang is gratis.
9: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
10: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
11: Dit is Veluwe FM.
12: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Zo, welkom terug in het vierde uur alweer van de Wereld Wordt Wakker. En we schieten weer op, Trace.
1: Ja, we schieten zeker snel op.
0: Ja, ja. Het is...
1: Het maakt toch gezellig.
0: Ja, dat gaat gewoon door.
1: Ja, zeker.
0: En bro, als het niet gezellig is, dan duurt het vaak wat langer en dan wordt het irritant.
1: Maar woensdagmorgen is altijd gezellig.
0: Dat is altijd gezellig.
1: Nou,
0: dus, daar
1: zijn we het over eens.
0: Ja.
1: En dat is al gezellig.
0: Ja, dat is op zich al gezellig, maar eigenlijk zijn er weinig gezellige, ongezellige ochtenden, laat ik het zo zeggen.
1: Nee, dat is ook zo. Ja.
0: We gaan even naar een roman op de radio.
1: Ja.
0: Een jongeman die afgelopen weekend een woning in Putten binnenliep, zegt dat hij door een adresvergissing bij de verkeerde huis terecht kwam. Bij welke woning de jongeman naar eigen zeggen wel moest zijn, is voor Putten City nog niet vastgesteld. Ondertussen waren herkenbare beelden en de naam van de jongeman al breed verspreid en verschenen online harde en racistische beschuldigingen. Op de beelden is te zien hoe de jongeman via een achtertuin naar een openstaande deur loopt, een woning binnenstapt, op zijn telefoon kijkt en binnen foto's maakt. De bewoners waren op vakantie. Wie alleen de beelden ziet, kan zich goed voorstellen dat er alarmbellen afgaan. Maar mensen zijn op vakantie en de achterdeur staat
1: open. Dat vind ik zo stom. Hoe kan dat nou?
0: Toch?
1: Ja, een beetje raar.
0: De beelden werden gedeeld in Putterse WhatsApp-groepen. Daarbij werd gewaarschuwd voor mogelijke insluipers. Later verscheen er ook een breder gedeeld bericht op Facebook, waar inwoners van Putten werden opgeroepen extra alert te zijn. In dat bericht stond dat er meldingen waren binnengekomen van mogelijke insluipers en dat er nog weinig concrete details bekend waren. Behalve dan de film natuurlijk.
1: Paniek, man.
0: Ja, in het bericht werden inwoners gevraagd deuren, ramen, schuren en poorten goed af te sluiten en bij verdachte situaties direct 112 te bellen. De waarschuwing werd veel gedeeld. Op bericht kwamen tientallen reacties en honderden deelacties. Ja, maar een waarschuwing voor een verdachte situatie is iets anders echter dan iemand publiekelijk als dader neerzetten. Toch ging het verhaal online snel verder dan wat op de beelden zelf te zien was. Onder berichten op sociale media werd de jonge man door verschillende mensen in verband gebracht met criminaliteit. Ook werd verwezen naar de vermeende afkomst en asielzoekerscentra. In de reacties verschenen ook racistische opmerkingen. Eén reageerde noemde hem onder meer een kut-Marokkaan. Volgens zijn advocaat zijn niet alleen de herkenbare beelden van de jongeman verspreid, maar ook zijn voor- en achternaam. Daarmee werd de situatie heel persoonlijk. Alsof een inbraak dat niet is.
1: Ja.
0: De jongeman heeft zich inmiddels gemeld bij onder andere bewoner en de politie. Via zijn advocaat geeft hij een andere verklaring voor wat er die avond gebeurde. De verklaring is op dit moment nog niet onafhankelijk bevestigd. Ja, hoe kan je dit onafhankelijk bevestigen dan?
1: Ja, mooi.
0: Volgens de verklaring moest hij bij een ander huisnummer zijn. Van de bewoner zou hij de instructie hebben gekregen om via de achterzijde en de achterdeur naar binnen te komen. Door een vergissing in de navigatie kwam hij volgens zijn advocaat bij de verkeerde woning terecht, waar hij ook een openstaande deur aantrof.
1: Heel toevallig.
0: Ja, eenmaal binnen merkte hij volgens de verklaring dat er iets niet klopte. Het licht stond uit, de persoon die hij verwachtte was er niet en hij probeerde via zijn telefoon contact te leggen. Toen duidelijk werd dat hij mogelijk bij de verkeerde woning was, heeft hij de woning weer verlaten. Putten City heeft niet zelfstandig kunnen vaststellen welke afspraak vooraf precies is gemaakt en hoe de adresverwarring is ontstaan. Wel staat vast dat de jonge man zich inmiddels heeft gemeld en zijn verklaring via zijn advocaat heeft gegeven. De woningeigenaar plaatst vraagtekens bij de verklaring. De eigenaar van de woning heeft dinsdagmiddag contact opgenomen met Putten City. Hij zegt naar aanleiding van de verklaring van de jongen vragen te hebben bij zijn buren. Navraag te hebben gedaan bij zijn buren.
1: Wat dat
0: dan weer is. Volgens de woningeigenaar heeft hij naar aanleiding van de verklaring navraag gedaan bij zijn directe buren. Zij zeggen niets te weten van een afspraak waarbij iemand via de achterzijde een woning in de omgeving binnen zou komen. Oh ja, dat zijn natuurlijk de buren van het adres waar hij naartoe zou moeten.
1: Ja.
0: Daarmee is nog niet duidelijk bij welke woning de jonge man naar eigen zeggen wel moest zijn en met wie hij de afspraak had. Ja, dat weet je toch. De eigenaar geeft daarnaast een andere beschrijving van het vertrek van de jongeman. Volgens hem merkte een andere buurtbewoner op dat er iemand in de tuin liep, terwijl deze wist dat de bewoners op vakantie waren. De buurtbewoner zou daarop richting de woning zijn gegaan. Volgens de woningeigenaar is de jongeman vervolgens in zijn auto vertrokken, waarbij hij volgens hem vlot wegreed. De informatie van de woningeigenaar bewijst niet dat de verklaring van de jongeman onjuist is, maar roept wel nieuwe vragen op over de precieze afspraak, het bedoelde adres en de manier waarop de woning zou zijn verlaten. Putten City heeft deze gebeurtenis niet zelfstandig kunnen vaststellen. De woningeigenaar was zelf op vakantie en baseert dit deel van zijn verklaring op wat hem door de buurtbewoners is verteld.
1: Wat een soap, hè?
0: Het verhaal ging een eigen leven leiden en het gaat nog wel even door. Ja, het houdt maar niet op. Maar ja, ach. Wat denk jij? Gewoon even puur zo sec.
1: Man, schei uit. Ja, flauwekul.
0: Jongen, ik zie die programma's wel eens met die jongeren allemaal, die hangjongeren.
1: Ja, ja.
0: Ze hebben, de een heeft nog een mooier verhaal dan de andere. Liga's,
1: maar
0: deze
1: verslaggever, die moet een roman gaan schrijven.
0: Ja, maar het is zo ook dat je dus als media moet je constant jezelf verontschuldigen. Ja. Terwijl zo'n gast zich nergens voor hoeft te verontschuldigen.
1: Nee, maar wie zegt dat het gebeurd is?
0: Ja, daarom.
1: Dus. Ik bedoel, is het niet een uit de duim gezogen verhaal?
0: Ja.
1: Als krantvulling of zo?
0: Ja, ik weet het ook niet, hoor.
1: Nee, ik snap het ook niet. Maar die jongen heeft zich gemeld en het zal allemaal wel. En ja. En wie dat dan was, dat wordt helemaal niet bekendgemaakt.
0: Nee, en broer, je weet toch waar je uitgenodigd bent en waarom zou je achterom moeten lopen. En welk huisnummer ging het dan om? En
1: ja,
0: zo.
1: En de deur stond open. Ja, en man, onzinverhaal, hé.
0: We gaan weer even een nummer van jou luisteren.
1: Laten we dat lijkt me veel beter.
0: Ja. Ja. Ach, heb ik een verkeerde nummer?
1: Nee, toch?
0: Nee, en hier stond de achterdeur open. Ik denk dat ik dit nummer zeker heb, maar nee.
1: Nou ja.

0: Zo, dat was hem van jouw lijst Queen met I Want To Break Free. En we gaan weer even naar Putten, want er zijn er ook andere leuke dingen dan openstaande deuren en loslopende jongeren. Eens even kijken. Ja, hier, wil je hem even doen?
1: Ja hoor. Vlinders keren terug in Puttense wijk. Gemeente, ga zo door. Een jaar nadat inwoners in Putten zich boos maakten over weggemaaide bloemenstroken, klinkt er nu juist waardering. Een ingezonden bericht schrijft Colinda van Binnendijk-Keijer dat dit jaar een stuk beter gaat met het maaibeleid in haar wijk. Dat ziet zij terug in de vlinders. Van teleurstelling naar voorzichtig enthousiasme. Vorig jaar schreef Putten City over onvrede in onder meer Bijsteren. Bloeiende bloemenstroken waren toen kort na de week van de biodiversiteit weggemaaid. Dat leidde tot verbazing en frustratie bij bewoners, omdat juist wilde bloemen, kruiden en waardplanten belangrijk zijn voor vlinders en andere insecten. Dit jaar ziet Colinda een ander beeld. Volgens haar blijven de bloemen en planten beter staan en dat is direct merkbaar in de wijk en in haar tuin. Daar doet ze zelf ook veel om vlinders aan te trekken. De afgelopen weken zag zij onder meer de citroenvlinder, de dagpauwoog, de distelvlinder, Atalanta, gehakkelde Aurelia, boomblauwtje, bont zandoogje en bruin zandoogje.
0: Zo, stik er maar van de vlinders. Ja, ja. Heb jij wel eens meegedaan aan een vlindertelling?
1: Nee,
0: want ik ben dan ook benieuwd hoe ze dat doen, zo'n vlinder die fladdert.
1: Ja,
0: en stel ik woon weer naast jou.
1: Ja.
0: En dan fladder bij jou en jij telt hem en ik tel hem. En een half uur later komt hij weer terug, tel ik hem nog een keer.
1: En ik ook weer.
0: Ja, jij ook weer. Dan hebben we vier vlinders gezien terwijl het er mee was.
1: Ja, ik vind dat heel moeilijk ook. Ja. Maar ja, moet ik verder gaan?
0: Nee. Maar het schijnt dus goed te gaan met de vlinders in Putten.
1: Ja.
0: En dan denk ik op een gegeven moment van hoe zeker weet je dat, hè?
1: Ja, maar dat is met al dit soort dingen die tellen. Dat is ook met mussen die geteld worden en weet ik veel wat allemaal. Ja, die beesten blijven niet op één plekje zitten.
0: Nee.
1: En dan zeg jij...
0: Ja, behalve de huismus, hè? Ja, die zit gewoon thuis.
1: Ja, die zit gewoon thuis. En dan zeg je, jij blijft hier zitten, want ik heb jou geteld.
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: Ik probeer het altijd maar duidelijk te maken met dat er een walvisstelling is. En dat er dan een cruiseschip is met 12.000 mensen aan boord.
1: Ja.
0: En die gaan allemaal walvissen tellen. En dan komt er een bericht binnen dat er 24.000 walvissen zijn gesignaleerd.
1: Ja,
0: precies.
1: Zo lust ik er nog wel een. Hè?
0: Nou, walvis. Eet je die in één keer op? Ja, helemaal.
1: Ja, ik wel. Wat dacht je? Komt helemaal goed, jongen.
0: Goed. Ja. Nou, laten we vooral... het hoofd omhoog houden en...
1: Maar leuk dat er zoveel vlinders zijn.
0: Nou,
1: en die bloemen,
0: precies.
1: Dat is ook leuk.
0: En voor alle vlinders, hold your head up high.
1: Ja, zeker. Doe dat.

0: Darling Side met Hold Your Head Up High.
1: Mooi nummer.
0: Ja, hè?
1: Ja.
0: Ja, El Japo, die kwam er ooit mee op de proppen. Ja. En sinds die tijd staat hij in mijn map, want ik vind het ook een ontzettend mooi nummer.
1: Ja, echt wel.
0: En Dennis die heeft meteen maar een nummer aangevraagd voor al die vlinders in Putten.
1: Ja.
0: En dan gaan we nu naar luisteren naar het eerbetoon van Dennis aan alle vlinders.
1: Ja, verdronken vlinders. Ja.
2: Zo te sterven op het water met je vleugels van papier.

0: 12 vlinders in Putten. Goed, aangevraagd door Dennis. En dan gaan wij naar het volgende deuntje alweer. Nee, nee, nee. Boeren met trekkers zijn naar het gemeentehuis gekomen.
1: Dat was gisteravond, of niet?
0: Ja, gisteravond bij de Aker voor een bijeenkomst over het buitengebied stikstof en aanpak Veluwe. Op het Fontanesplein stonden tientallen trekkers en andere landbouwvoertuigen met vlaggen, borden en duidelijke boodschappen. Binnen gingen de boeren in gesprek met wethouders Ewout het Jong en Bettes Cornelissen. Nou ja, het stonden een heleboel trekkers voor de deur, maar het kan dus schijnbaar ook op een normale manier.
1: Ja, want ik heb er verder geen narigheid over gehoord.
0: Nee, ik ook niet. Dus
1: gewoon blijven praten, jongens.
0: Ja.
1: Op een zeker ogenblik komt er wel een oplossing.
0: Nou, precies. Ja. En anders maar niet.
1: Nee.
0: Botsing bij een oprit op de A28 in Putten. 1 gewonde naar het ziekenhuis. En dat is gisteravond gebeurd. Ja. Een van de betrokken auto's raakte gewond en is met ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een bijrijder liep lichte verwondingen op. En er zijn hulpdiensten naar de A28 gegaan en de auto's waren flink beschadigd.
1: Ja, dat heb je wel eens, hè, als ze tegen elkaar gaan knallen.
0: Ja. Dus. No.

0: She is the lady of the night. Donna Summer in dit geval. En dan gaan wij weer even naar de wijk. Doe jij maar even?
1: Ja. Onderzoek naar onveilige locaties en routes in Harderwijk. Inwoners maken zorgen kenbaar via vragenlijst. Er zijn 5 locaties en 5 routes binnen de gemeente Harderwijk die als onveilig worden ervaren. Dat blijkt uit de vragenlijst die inwoners konden invullen over hun onveiligheidsgevoel in de openbare ruimte. Aan de oproep hiertoe werd door 824 deelnemers gevolg gegeven. De uitkomsten worden door de gemeente nu verwerkt. De als onveilig ervaren locaties en routes worden in kaart gebracht, maar ook de tijden waarop inwoners zich onveilig voelen op de aangegeven locaties. Daarnaast wordt gekeken naar de redenen voor de ervaren onveiligheid. Hierbij kan worden gedacht aan gebrekkige verlichting, onoverzichtelijke beplanting of overlast van bepaalde groepen.
0: Nou, het zal mij benieuwen wat eruit komt, ja. Want er is een hoop over gesteggeld een jaar lang, toen zakte het weer weg. En toen was het weer, ja, we klimmen de nacht weer, maar er veranderde het niet echt mee. Maar nu in Harderwijk schieten ze een beetje op.
1: Nou, misschien gaan ze er nu wat aan doen. Om iets, misschien meer verlichting en beplanting wat terugsnoeien. Ja. En al dat soort dingen meer. En vervelende jongens, jongeren te pakken nemen.
0: Ja, ja, of in ieder geval naar het verkeerde adres sturen met openstaande deuren.
1: Ja, zoiets,
0: Dat we ze daar kunnen filmen.
1: Ja.

0: Irma van Van Halen. En dat was dus de vierde keer dat ze vandaag voorbij komen. Om 11:30 nog eenmaal als artiest van de dag. In verband met het gewonnen lintje. Postuum dan maar, want ja, Alex was de drummer. Maar Eddie was eigenlijk de grote man bij Van Halen.
1: Mm. Ja. Maar wat voor lintje hebben ze gekregen?

0: Wilt u een kijkje achter de schermen nemen op begraafplaats Oostergade? Kom dan naar de open dag. Daar leert u meer over de begraafplaats en geschiedenis van deze bijzondere plek. En het werk dat hier wordt gedaan.
1: Ja.
0: Ja, dat klinkt allemaal een beetje raar, hè?
1: Ja, maar ik bedoel,
0: wordt er helemaal niet meer gewerkt.
1: Het is toch niet zo moeilijk om te begrijpen wat voor werk daar wordt gedaan?
0: Nee, er worden mensen begraven, lijkt mij.
1: Er worden gaten gemaakt.
0: Ja.
1: Nou ja, en er worden mensen dus netjes in neergevleid.
0: Ja.
1: Nou ja, en dan wordt het naar de hand. Als je daarvoor betaalt, wordt het allemaal onderhouden en gedaan.
0: Ja.
1: En anders moet je
0: de open
1: zelf
0: dag doen. Is voor iedereen, ja. Jong en oud. Bij binnenkomst in de aula kunt u een korte film bekijken over de gemeentelijke begraafplaatsen in Harderwijk. Ook zijn er demonstraties met een graafmachine,
1: ja,
0: en een steenlift. We gaan protesteren, een demonstratie. En we graven de hele boel op. Zo ziet u hoe een graf wordt voorbereid. Hoe houdt u van cultuur en geschiedenis? Volg dan de speciale route over de begraafplaats. Onderweg leest u bijzondere verhalen over deze plek. Tijdens de open dag kunt u ook al uw vragen stellen aan onze medewerkers. Bijvoorbeeld over de mogelijkheden op de begraafplaatsen.
1: Ja, wat zijn er nou voor mogelijkheden?
0: Ja.
1: Je wordt begraven.
0: Je wordt begraven, maar je wil natuurlijk weten of je rustige buren hebt. Of er veel overlast is. Hang jongeren, hang ouderen. Wist u dat u zelf een plaats op de begraafplaats kunt uitzoeken? Ook op Oostergade zijn er nog plekken. Ook mensen die niet in de gemeente Harderwijk wonen kunnen hier begraven worden. Wist u dat?
1: Ja.
0: En wist u dat beide begraafplaatsen een aula hebben voor de afscheidsdienst of een samenkomst? En wist u dat op begraafplaats Elshoofd natuurbegraven ook nog eens een keer mogelijk is? Wil je dan nog meer?
1: Nou, wat wil je nou allemaal als je... Laat het vooral weten wat je wilt voordat je dood bent.
0: Ja, woensdag 9 september volgende week van 3 tot 5.
1: Ja.
0: En van 7:30 tot 8:30. Locatie, begraafplaats, Oostergade, Oosteinde 12. Einde is wel heel belangrijk.
1: Ja, zeker.
0: Maar anders dan lig je er te vroeg.
1: Je moet zorgen dat je er niet te vroeg komt te liggen.
0: Nee, precies.
1: Maar je moet wel zorgen dat je alles geregeld hebt voor je nabestaanden. Dat die weten waar je naartoe wilt en hoe en wat.
0: Nou,
1: dat is wel belangrijk.
0: En dan gaan we naar de fortunes met van jouw lijst.
1: Ja.

0: The Fortunes, ja, ik ken hem van Terry Jacks. Dat is iets droeviger allemaal, maar deze is wat vrolijker.
1: Ja, dit hoort bij de woensdag.
0: Ja, eens even kijken. Dan onze collega Bob Voren, bekend van Jazz Till Midnight, bekend van Bob Golden Oldies, bekend van Country Time en bekend van The Love Zone. Oftewel 8 uur muziek, 10 uur muziek per week. Komt weer thuis van de Klimbop.
1: Ja,
0: ja,
1: komt
0: het heet Klimbop, maar ik noem het dan sinds dat hij er ligt de Klimbop. Hij komt vrijdag weer thuis.
1: Oh,
0: het gaat helemaal de goede kant met hem op. Nou. Dus wij wensen hem heel veel proficiat, succes en tot gauw weer. Want de boyband staat te wachten om op te gaan treden. Dus, Bob,
1: helemaal, daar ben ik helemaal blij mee met dat bericht.
0: Nou, kijk eens aan. Dan ben je daar alvast van op de hoogte.
1: Zie je? Ja, helemaal fijn.
0: En dan wie nieuwsgierig is naar spiritualiteit. Dan moet je op eindelijk zeggen spiritualiteit. Spiritualiteit, paranormale waarnemingen of persoonlijke ontwikkeling kan op zaterdag 12 en zondag 13 september. Terecht in de MFC de Kiekmuren. Maar dat wisten degene waarschijnlijk al wel.
1: Ja, want die weten dat van tevoren.
0: Als je helderziend bent, dan...
1: Paranormaal en dat soort dingen. Geloof jij erin?
0: Ik geloof dat er meer is, ja.
1: Ja?
0: Dan dat wij zien, ja. En daar heb ik ook te veel op meegemaakt op dat gebied... dat ik dat niet kan ontkennen.
1: Echt waar?
0: Ja, echt waar.
1: Vertel eens.
0: Nou, dat is een heel verhaal, maar laat ik eerst dit bericht even afmaken.
1: Ja, is goed.
0: Parazin organiseert daar 2 dagen lang een paranormale en spirituele beurs met mediums, therapeuten, coaches en bijzondere spirituele disciplines. Bezoekers kunnen onder meer aanschuiven voor tarot en orakelkaartleggingen, numerologie, psychic readings, mediamiek contact, automatisch schrift, fotolezen, zandlezen en runen readings. Ook zijn er verschillende vormen van energetische behandelingen en coaching, waaronder reiki, magnetiseren, kinesiologie, hypnose, familieopstelling en ouder-kindhealing. Minder werkwijzen zijn er ook, zoals het medicijnwiel, het Keltisch levenswiel, zielsklanken, kleurkaarten en ankerbehandelingen. Kortom, Zen kiest voor een rustige, prikkelarme en laagdrempelijke sfeer. De paranormale en spirituele beurs is op zaterdag 12 en 13 september dus van 11 tot 15 uur in MFC FC De Kiekmuren, Tesselschadelaan 1 in Harderwijk. De entree bedraagt €4 per dag. Een weekendkaart voor beide dagen kost €6. En meer informatie is te vinden op para-zen.com. Nou, jij hebt er niks mee, begrijp ik?
1: Nee. Helemaal niet.
0: Nou, dat is alleen maar goed.
1: En soms denk ik wel eens van tevoren dat er iets gebeurt en dat ik dat wist.
0: Ja.
1: Weet je wel, dat wel. En dan denk ik weer, hoe kan dat nou?
0: Ja.
1: Maar ik ga er dan verder niet over nadenken.
0: Nee,
1: dat
0: precies.
1: Zijn wel dingen die soms gebeuren.
0: Ja, déjà vu heb je dan, zeg maar.
1: Ja, zeg dat, ja.
0: Ja, daar, bedoel, overal zijn ook weer verklaringen voor, maar goed... Dat is maar net waar je
1: gevoelig voor bent. Misschien.
0: Ja, precies. En soms gebeuren er dingen waarvan je denkt, ja, dit is niet te verklaren. En als je het niet kan verklaren, ja, dan moet je er misschien bij neerleggen.
1: Ja.
0: Maar dat is maar net hoe je karakter weer in elkaar zit. En ach, man, dat soort dingen allemaal. Ja. Nou, goed.
1: In ieder geval, als mensen die daar wel interesse in hebben, die moeten dan dat weekend maar even naar de multifunctioneel centrum. Heet dat, hè?
0: Ja.
1: De Kiekmuren.
0: Nou, kom eens even op met een muziekje.
1: Ja, laten we dat eens even doen.

0: Ja, dit was volgens mij van een tv-programma of zo.
1: Ja, dat klinkt ook zoiets bekend.
0: Ja, ja. En je kan het dan heel mooi gebruiken als achtergrondmuziek.
1: Ja,
0: bijvoorbeeld
1: tuurlijk, ja.
0: De Diamond Baritones, The Circle of Life. Op 10 oktober staan de Diamond Baritones met een nieuwe theatershow. The Circle of Life in Podium met Garnizoen in Harderwijk. Met een doorbraak als finalist van Holland's Got Talent keren de Diamond Baritones terug naar het theater met Circle of Life. Spectaculaire muzikale show waarin opera, musical en pop samenkomen. Nou, zaterdag 10 oktober van 8:15 tot 9:15. Podium met Garnizoen en daar kan je ook de kaarten bestellen en verdere info.
1: Ja.
0: Winnen, inwinnen.
1: Kan best een mooie show zijn.
0: Oh ja, zeker weten.
1: Ja.

0: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
1: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
0: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica. De slimme huisautomatisering.
2: De Lange en Kortland Netwerk Notarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
3: Maak kennis met ISA. Probeer het eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
0: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Augsburg in Zuid-Duitsland is het treinstation ontruimd na een explosie. 2 mensen raakten licht gewond. En ook liepen mensen gehoorschade op, meldt de omroep in Beieren. Ramen aan het stationsgebouw zijn beschadigd en het treinverkeer ligt stil. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact met 1 vermiste Nederlander in Nepal. Het is een vrouw die daar woont, zegt minister Berendsen. Meer informatie wil hij volgens het ANP niet geven. Na de ramp vorige week raakten er 3 Nederlanders vermist in Nepal en Tibet. Het dodental van de vloedgolven in de regio staat op meer dan 1000 en nog altijd worden duizenden mensen vermist. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege de drones met explosieven die zijn gevonden op en rond het vliegveld van Leipzig. Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen. Voorafgaand aan informeel overleg met ministers van Buitenlandse Zaken van de EU en andere Europese landen in Wicklow in Ierland. De Duitse regering zei gisteren dat Rusland verantwoordelijk is voor de drones op de luchthaven. Duitsland heeft ook de ambassadeur ontboden en sluit onder meer het Russische consulaat in Bonn en het Ruslandhuis in Berlijn. In Overasselt doet de politie ook vanochtend nog onderzoek naar het geweld van gisternacht. Er wordt onder meer gezocht naar bewijsmateriaal. Na de schietpartij, waarbij 10 gewapende mensen betrokken waren, vroeg de politie inwoners om binnen te blijven. Maar inmiddels is het gevaar geweken. Tot nu toe zijn 34 mensen aangehouden. De politie zegt geen aanwijzingen te hebben dat er nog verdachten in de omgeving zijn. Vandaag wordt geprobeerd om meer bewijsmateriaal te verzamelen. Het weer geregeld zon en lokaal kans op een bui. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking met soms wat regen. Aan de temperatuur verandert morgen weinig. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Veluwe FM.
7: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Van de team van Trace, het meest verbindende nummer aller tijden.
1: Ja.
0: Want één ding is zeker, niemand van ons gaat dat meemaken.
1: Nee, 2025. Zeker niet. Nee.
0: Dus dat betekent dat het een heel verbindend lied is. Nou, daarmee is het 5 uur geopend. Hebben we nog 1 nummer te gaan bij jou,
1: Max? Ja.
0: En we hebben nog een aantal nieuwtjes, stuk of 5 uit de regio. Dus dat gaan we ook nog even doen.
1: Ja.
0: Dus druk zat. Laten we meteen maar een nieuwtje erbij pakken. Politie Veluwe West had een zaak met een lekker luchtje naar de wijk.
1: Ja, vond ik een hele mooie.
0: Ja, mooi hè? Ja, het, meestal zitten er wel luchtjes aan, maar ja, dit was een lekker luchtje.
1: Lekker luchtje, ja.
0: De dienders gingen namelijk naar een polshoogte nemen naar een verdachte situatie. Het bleek een zaak met een luchtje te zijn. Toen ze bij de betrokkenen controleerden, troffen zij een behoorlijke hoeveelheid,
1: ja,
0: nepdesigner parfums aan. De verdachten zijn aangehouden en de 156 parfums zijn in beslag genomen. Politie zorgt ervoor dat de nepparfums, die overigens niet van echt te onderscheiden zijn, steeds meer oprukken in Nederland, worden vernietigd.
1: Nou, ze kunnen ook hun vrouwen er een plezier mee doen misschien.
0: Ja, of hunzelf.
1: Ja,
0: precies.
1: Ja.
0: En als het niet van echt te onderscheiden is,
1: nee, daarom,
0: dan weet je ook niet of je er juist in de fik steekt.
1: Nee, daarom.
0: Dus,
1: dat zou zonde zijn.
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: Dus dat, nou, kalm aan daarmee zou ik zeggen.
1: Ja, jongens, doe er wat leuks mee.
0: Ja, precies. En ja, mocht je het aan de dames geven, dan... Pas dit nummer er wel bij.
1: Ja, echt wel.

0: Girls Talk. Dave Edmonds. Ja, als we het over Girls Talk hebben. We hebben het over Moesje. Maasje Zuurveld.
1: Ja.
0: Ja, dan, normaal zou je zeggen, wie kent haar niet? Maar ja. Hier kent iedereen haar,
1: ja,
0: schema.
1: Ja.
0: Ze neemt afscheid na 18 jaar trouwe dienst in Hierde als postbode.
1: Ja.
0: Dus,
1: ze komt bij iedereen.
0: Ja, ze kwam bij iedereen aan de deur.
1: Nou, leuk, hè?
0: En ook bij de buren. Maar
1: dat, en daar wordt bij alle postbode
0: gezegd. Ja, ja, dat is dan de vraag. Stonden daar deuren ook open? Maar ze neemt afscheid naar trouwendienst. Dus heel veel plezier met de vrije tijd die nu naar je toe komt. En ze moest toch wel een klein traantje laten.
1: Echt wel?
0: Ja, het regende en toen bracht dat op ideeën. Toen... stond ze daar, crying in the rain.
1: Oh,
0: goeie. Maasje Zuurveld toch.
1: Nou, geniet van je vrije tijd.
0: Precies.

0: John Williams. Crying in the rain. Goed, dit volgende bericht lijkt me wel een bericht voor jou.
1: Ja. Boot zinkt op Wolderwijd, opvarende met hulp van omstander uit water. De brandweer en de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij zijn dinsdagmiddag met spoed uitgerukt voor een zinkende boot op het Wolderwijd tussen Zeewolde en Ermelo. Eén persoon kwam daarbij in het water terecht. Brandweereenheden uit Zeewolde en Harderwijk werden opgeroepen. Ook de KNRM vanuit Elburg kwam in actie. Een omstander schoot ondertussen te hulp bij de persoon die in het water terecht was gekomen. De opvarende kon uit het water worden gehaald en kwam met de schrik en natte voeten vrij. Niemand raakte gewond. De persoon werd naar de kant gebracht. De gezonken boot werd geborgen en waardoor het vaartuig water maakte en zonk is nog niet bekend.
0: Maar ja, ik kan in ieder geval water maken. Dus misschien moeten ze een paar van die lekkere boten ergens in het bos neerleggen.
1: Ja.
0: En water laten maken. Dan hebben we ook geen watertekort meer.
1: Nee, daarom. Dat zou wel leuk zijn.
0: Maar zo zie je maar weer. Hè, dat, en dan denk je dat je een bootje hebt. En dan...
1: Je kan zomaar water maken, dat blijkt.
0: Ja, maar ergens zal het met onderhoud te maken hebben.
1: Dat
0: of
1: zou wel
0: hebben
1: dat die opvarende dan in het water terecht kwam.
0: Ja,
1: precies.
0: Weet
1: ik ook niet.
0: Dus dan moet iets aan ten er oorsprong
1: wat,
0: liggen.
1: Ja, daar moet iets aan de hand geweest. Misschien is hij eruit gesprongen en dat hij dacht, ik red het nog wel of zo.
0: Ja.
1: Weet je ook niet.

0: sfeer van een liedje. Van Dave Thomas Jr. Things have gone our way. Ja, het kan niet altijd gaan zoals jij het wil. Dus. Goed, en dan is de aanstaande zaterdag is het Open Monumentendag.
1: Ja.
0: En dat geldt voor heel Nederland. Het thema is veerkrachtig erfgoed. En in Harderwijk zijn de volgende... even kijken, is dat Harderwijk?
1: Nee,
0: Ermelo. Ja. Zijn de volgende zaken opengesteld. Van 10 tot 4 Kasteel Staverden aan de Staverdenseweg. Van 11 tot 3:30 Huis de Leuvenum aan de Dr. Sandbergweg. Van 10 tot 4 de oude school van Zeerlo, Witteland 4. Oh, daar zit een, zat altijd een discotheek onder. Mooi, okay. Feesten daar hoor.
1: Ja.
0: Zo.
1: Jij
0: en
1: weet
0: dan,
1: ervan.
0: Ja, en dan van 10 tot 3 oude ambachten tijdens Open Monumentendag in het centrum. Van 10:30 tot 16:30 Nationaal Blindenmuseum aan Paul Krugerweg 39. En van 9:30 tot 17:00 het Hof van Minnemeu aan de Tellichterweg. Oh ja, dat moest toen dicht, maar dat is toen weer geopend.
1: Ja, ja, dat is het museum van Gert Staal.
0: Ja, ja, en dan van 11 tot 4 de monumentale kunst van Jon Spek aan de Galerie Witteland 20. Voor meer informatie www.ermelobuitenleven.nl/monumentendag. Aanstaande zaterdag dus. Ja.
1: Interessant, nou, altijd.
0: Ja, altijd interessant. Leuk. Ja. Ja.

0: Joop heeft ons betrapt op een leugen, Trace.
1: Ja, verschrikkelijk.
0: En ik ben de boosdoener en jij bent de arme Trace die erin gestonken is. Nou, ik kan me herinneren dat ik 2 keer de 12e heb genoemd. En waarschijnlijk heb ik daarna ergens een keer in de zin gezegd aanstaande zaterdag.
1: Ja, dat heb je ook gedaan.
0: Nou, verschrikkelijk. Ik ga boete doen. Ik ga thuis even kijken hoeveel herstelbetalingen je kan gaan doen. En hoeveel excuses ik waar precies moet aanbieden. Maar fijn dat Joop dat in de gaten houdt.
1: Ja,
0: Elk foutje wordt onder de loep
1: gegooid. Dat is prima. Zo hoort het ook.
0: Zo hoort het ook. Precies.
1: 12 september, dus de tweede zaterdag in september. Open monumentendag.
0: Ja.
1: En ook in Putten. Maar jij hebt wel gezegd
0: dat het landelijk was. Dus, maar dat heeft Joop dan waarschijnlijk weer niet gehoord.
1: Nee,
0: maar daar hoeft hij geen excuus voor aan te bieden, hoor.
1: Nee hoor, dat is helemaal niet. Maar het is helemaal goed dat je zo attent bent en ons even laat weten. En ons wijst op eventuele foutjes.
0: Ja, maar het zou ook leuk zijn dat je af en toe eens een compliment krijgt van Joop. Zou ook eens mooi zijn.
1: Oh, maar dat doet hij wel.
0: Oh ja?
1: Jawel.
0: Heb ik nog nooit meegemaakt.
1: Nee?
0: Nee.
1: Nou, je zal zien dat het binnenkort gebeurt.
0: Nou, maar dat is omdat ik erom vraag. Dan hoef ik het niet meer, hoor. Het is bijna zover. Alles is gepoetst, de baan staat klaar en bij Delphindoorski in Ermelo hebben ze zin in. Ze trappen het nieuwe seizoen af met open dagen. Op zaterdag 12 september, dus niet aanstaande zaterdag, maar de zaterdag daarop. En zondag 20 september van 10 tot 4 ben je van harte welkom om een kijkje te komen nemen, gratis uit te proberen en je natuurlijk in te schrijven voor het nieuwe wintersportseizoen. Dus dat is aanstaande zaterdag niet, maar zaterdag 12 september.
1: En 20 september.
0: En zondag 20.
1: Ja,
0: pas op, Therese.
1: Ja, pas op.
0: Maar anders ga je zelf de fout
1: in.
0: Net werd je door mij complete fout ingesleept.
1: Sorry. Het wordt tijd dat ik naar huis kan.
0: Ja,
1: want
0: precies.
1: Dit wordt helemaal,
0: dit gaat helemaal
1: uit
0: mis.
1: De hand.
0: Ja. Ik ben verkeerd gezelschap voor je.
1: Ja.
0: Dus.
1: Maar ik vind het toch wel leuk, hoor.
0: Ja, daarom. Dat zie je, zo kan het ook.
1: Ja,
0: ik vind het wel leuk.
1: Nou,
0: en ik vind dat ook leuk, dus ik ga jou... laatste plaatje van het team van Trace draaien.
1: Ja.

0: Zo, ja, en dan is er meteen weer wat leven in de brouwerij natuurlijk.
1: Ja,
0: eens even kijken, want Bart Vis die zegt, ja, ik dacht al, bij ons is het volgende week, maar verder doen jullie het hartstikke goed.
1: Nou, dankjewel voor het compliment.
0: Dankjewel, Bart, voor het compliment.
1: Ja, leuk.
0: En dan gaan we naar, eens even kijken, ach, volgens Tineke Tuineke steeds weer in, maar... Luisteren naar jullie programma doe ik en Tineke graag iedere dag van 7 tot 12. Klasse dat het jullie lukt om mij aan de radio te houden.
1: Nou, dat is ook leuk.
0: Ja, dat, ja. Dat is ook leuk. Ja. Maar dat neemt niet weg, Joop, dat je wel een oude militair bent. Hè? Een oude veteraan die overal alleen maar op zijn strepen staat. En dat
1: ja, maar dat mag.
0: Ja, en misschien is dat ook wel de reden dat dat zo vertrouwd is. Dat, ja, dat je dan van ons een repliek krijgt.
1: Ja, nou, dat
0: Want,
1: is ook leuk.
0: Want het is wel altijd, nou, laten we zeggen, niet complimenteus.
1: Nee,
0: het
1: maar
0: is
1: nu,
0: altijd
1: maar,
0: wijze opvat.
1: En nou, ik vind, in dit geval vind ik het wel een compliment. Want hij vindt het knap van ons dat wij hun, dus Tineke en hem, altijd aan de radio, iedere dag weer hebben. Van 7 tot 12.
0: Ja.
1: En dat is toch klasse, dat... Zegt hij dat jullie dat lukt?
0: Nou ja, goed, dat wil ik niet. Jij stinkt er wel heel makkelijk in. Dan,
1: ja, ik ben heel gevoelig.
0: Kijk, want,
1: voor complimentjes.
0: Ja, precies. En jij zit hier alleen op woensdag. En ik zit hier al 15 jaar elke dag.
1: Ik zit ook op zaterdag.
0: Ja, maar ik weet niet hoe vaak hij met jou contact heeft. Maar
1: nooit.
0: Nee, daarom dat bedoel ik. Ik heb dan wel regelmatig contact. En op een gegeven moment, dan denk je van, nou ja, nou is het wel klaar hoor.
1: Nou.
0: Ik kan helemaal heel goed tegen kritiek. En dat is op zich ook helemaal geen enkel punt. En als ik excuses aan moet bieden, dan doe ik dat. Dat heb ik gisteren nog gedaan.
1: Ja, dat hoor, heb ik
0: André.
1: Gehoord, ja.
0: Dus dat is allemaal geen probleem. Maar als het altijd alleen maar negatief is. En alleen maar, oh, als dit gebeurt, dan haak ik af. Oh, als die nog later vaker op de radio komt, dan haak ik af. En allemaal dat soort dreigementen, dan ben ik er een keertje klaar mee. Ja, en dat is dan gewoon zo. En dat zeg ik dan ook gewoon. En als het,
1: bij deze verteld.
0: Ja, en dat is dus niet omdat ik het graag op de radio wil vertellen. Maar omdat het Joop elke dag weer lukt om mij zo ver te krijgen, zeg maar. Zo kunnen we het ook doen. Dus laten we een stuk taart nemen.
1: Ja, oké. Okay.

0: Zo, en na het tot ons nemen van een stuk American Pie komt er nog een compliment van Pim en Falco achteraan. Ik vind jullie het hartstikke goed doen. Laat de anderen maar kletsen. Luister steeds met veel plezier. Nou,
1: kijk, dat is ook leuk.
0: Zijn ook de berichten.
1: Ja, leuk.
0: Eens even, ja, zo makkelijk kan het zijn om een complimentje te maken.
1: Ja, daarom.
0: Ja, ik bedoel... Goed, eens even kijken, wat hadden we dan nog meer? Het kleurrijke schilderij van een bekende tatoeëerder en kunstenaar Henk Schiefmacher, waarop karakteristieke gebouwen van Harderwijk zijn afgebeeld, is voortaan onderdeel van de collectie van Stadsmuseum Harderwijk. Dus is nu eigendom. Nou, gefeliciteerd
1: met... Hebben ze dat gekocht dan?
0: Dat denk ik.
1: Denk ik, ja.
0: Ja, of misschien ook wel gekregen, ja,
1: je
0: weet
1: het
0: niet.
1: Ja.
0: Dan geen genade voor de dwangsommen voor Thomas en Ducto in Ermelo. Verzoeken voor verlengen van begunstigingstermijn zijn afgewezen. En Thomas en Ducto had daarom gevraagd, maar nee, daar gaan ze niet gehoor aan geven.
1: Nou, dus, ik kan me dat voorstellen op een zeker ogenblik.
0: Ja, dat duurt nu al heel erg lang.
1: Hoe lang duurt dat al?
0: En wie er gelijk even, dat is niet eens meer te volgen.
1: Dat doet helemaal niet meer te... Nee. Wel te zaken natuurlijk, maar van de andere kant, dus aan alle kanten zijn er uitspraken gedaan.
0: Ja.
1: En hou je er nou maar een keer aan.
0: Ja, precies. Dus, maar ik zeg mij dat we daar nog over 2 jaar nog steeds over hebben. Dus,
1: ja, zou kunnen.
0: We gaan naar de artiest van de dag. Die hebben nog 1 keer te goed.
1: Ja.
0: Deze hebben we gehad van jou, die kan eruit. Dan gaan we naar...
1: Alles wat ik had aangeleverd is verwijderd.
0: Gedraaid.
1: Ja, gedraaid.
0: Ja.
1: En kan verwijderd worden.
0: Ja, precies. Ja. Dat, zo werd ik dat bij mij altijd. Lijstjes maken om te verwijderen.
1: Ja.
0: Nou, en dit is de laatste die we dan weer verwijderen van deze lijst. Speciaal voor Van Halen, maar ook voor Koos.
1: Jazeker. Zeker.

0: contact met de vermiste NL'er in Nepal. En oud-politici vinden dat er meer gedaan moet worden tegen Israël. Nou, dat zijn de nieuwe regels. Zit er voor jou nog wat bij?
1: Ja, denk ik wel.
0: Wat gedaan?
1: Ik vind die contact met die vermiste NL'er in Nepal, die Nederlander.
0: Ja, na de zware stortvloed in Nepal en het grensgebied met Tibet is er contact geweest met een Nederlander die vermist werd. Dat geldt, dat meldt persbureau ANP op basis van minister Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het gaat om een vrouw die in Nepal woont. Er worden nog twee mensen uit Nederland vermist. Het gaat om een 29-jarige man uit Nijkerk en een 51-jarige vrouw uit Haarlem. Ze waren op een groepsreis in Tibet. De ramp in Nepal en het grensgebied met Tibet was precies een week geleden. Stichting namens de familie zegt dat de naasten van Nederlandse vermisten sindsdien tussen hoop en vrees leven.
1: Als je dan rekent dat er zoveel, nu al meer dan 1000 overledenen zijn.
0: Ja.
1: En dat er dan die ene mevrouw die daar woont, een Nederlandse, dat die gevonden is. Nou, ik vind dat toch...
0: Ik vind het wel een beetje raar, bedoel. Kijk, op het moment dat jij al jaren in Nepal woont, heb jij geen contact met de Nederlandse regering. Dus dat er geen contact is, dat er nu wel contact is, ja, dat is dan...
1: Zou dat heel toevallig zijn?
0: Nou, dat is misschien best goed gedaan.
1: Ja.
0: Maar
1: zou ze wel ooit vermist geweest zijn?
0: Nee, dat is
1: dat
0: het hele punt.
1: Je?
0: Ja, dat bedoel ik. Ik denk dan op een gegeven moment, als ze daar woont, heb je misschien zoiets, oh, die zit in Nepal. Hoe zou het daarmee zijn?
1: Ja.
0: Maar ja, dat vraag je je niet elke week af. Dat
1: nee,
0: is alleen nu.
1: Niet.
0: Kijk, die mensen die op een reis waren, daar denk ik echt van.
1: Die twee.
0: Dat is wel heel vervelend als je niet weet hoe het daarmee is.
1: Ja, dat is ook
0: En ik heb de beelden gezien en ik hoop dat niemand dat mee hoeft te maken.
1: Nee, vreselijk,
0: wat een geweld, hè?
1: Ik heb het ook gezien. En dan die modderstroom, heb je dat gezien?
0: Ja.
1: Het komt als een muur op je af, hè?
0: Ja, en
1: je
0: niet
1: kan
0: te zuinig.
1: Geen kant uit.
0: Je zag die mensen lopen, dat leek net mieren vergeleken bij het gebouw. En toen kwam die modderstroom eroverheen. En daar leek het gebouw weer een mier, zeg maar.
1: Ja, verschrikkelijk.
0: Koos reageert nog even en zegt, waarom gaan mensen altijd in dalen en langs rivieren wonen?
1: Ja, dat weet ik ook.
0: Ja, misschien als het een stik van de dalen en de rivieren dat je niet anders kunt.
1: Dat je niet anders kan, want als je op de bergen gaat wonen, lijkt me ook moeilijk. Hoe kom je dan aan je huis en zo?
0: Ja,
1: dus er zullen daar wel meer woningen zijn in dalen en langs de rivieren, ja.
0: Ja, precies. En, vervoermiddelen,
1: daar
0: kan
1: gaat het ook om natuurlijk.
0: Wat dan ook,
1: ja.
0: Ik weet het.
1: Het is heel vreselijk, in ieder geval.
0: Dat sowieso.

0: Zo, Donna Lewis was dan met I Love You Always Forever. En,
1: dat is nou, wel heel lang, hè? Always.
0: Ja, nou, dat is inderdaad. En dan ook nog forever. bij Duitse hoogspanningsstations zijn binnen 24 uur 2 incidenten geweest. En dat is wel heel apart, want ja. In Duitsland blazen ze constant die stroomvoorzieningen op. Dus dat is of een milieupartij of Russen of wie dan ook.
1: Ja.
0: Ze weten het niet. Extreem links, die aanval heeft een eerdere aanval opgeëist. En wie achter de laatste incidenten zit, is nog onduidelijk. Daar ben ik ook klaar mee, hè?
1: Ach, man, schrijf alsjeblieft
0: ja,
1: uit.
0: Ja.
1: Het is hier, wanneer halen mensen eens wat leuks uit?
0: Nou ja, precies. Complimentje geven of zo. Weet je wel, dat
1: is leuk, hè? Ja, dit soort dingen. Dit soort dingen, nou ja. Je vraagt je af of mensen nog normaal zijn.
0: Ja, nee, dat is helaas niet meer. Iedereen is toch vooral bezig met zijn eigen behoeftes en zijn eigen zaken en zo.
1: Ja.
0: En kun je waarschijnlijk ook niemand kwalijk nemen. Want dat is de menselijke inborst.
1: Ja, dat zal wel, maar ik vind het niet leuk.
0: Nee, maar ja, zo zijn er een heleboel dingen die ook iedereen niet leuk vindt.
1: Ja, maar weet je wat het is? Die nare dingen, die komen allemaal in de belangstelling.
0: Ja.
1: Of die worden in de belangstelling gezet. Maar leuke dingen eigenlijk nooit.
0: Nee, precies.
1: Maar doe nou eens een keer wat leuks.
0: Maar dan gaat het er ook nog om. Hoe gaan de niet leuke dingen, de nare dingen, hoe ga je daarmee om?
1: Ja, dat
0: heb
1: ook.
0: Jij alles. Kijk, ik zit hier nu bijna 4000 uitzendingen.
1: Ja.
0: Elke ochtend, elke maandag tot en met vrijdag. En dan maak je een heleboel dingen mee. Als ik nou zou reageren zoals de meeste mensen tegenwoordig. Dan had ik al, ik denk al 700 mensen vermoord. Dan had ik er al 46 afgeschoten.
1: Ja, maar dan moet
0: dan
1: ook
0: had ik wel wat verbannen en zo. Maar dat doe je niet, omdat je gewoon een menselijke norm
1: hanteert. Dat zit niet in je aard.
0: Nee, precies. Maar dat wil niet zeggen dat je dan alles maar slikt.
1: Nee, dat is waar.
0: Dus,
1: maar heel vaak slik je het, maar het raakt je wel.
0: Ja, natuurlijk raak je dat. Want zeker als je.
1: Want je doet je best.
0: Precies. Ja. En je sleep je elke ochtend hier weer naartoe en je wordt er niet voor betaald en dat soort dingen meer.
1: Nee.
0: Dus het is vrijwilligerswerk en natuurlijk, kritiek is altijd welkom.
1: Ja, maar het mag ook wel eens een keer opbouwende kritiek zijn.
0: Precies. Maar als jij weet wat ik weet, wat ik hier elke morgen meemaak, kijk, jij zit hier op woensdag en je maakt alleen leuke dingen mee omdat wij leuke dingen doen.
1: Ja, zo is het.
0: Maar ik doe elke ochtend leuke dingen, maar ik maak niet elke ochtend leuke dingen mee.
1: Nee.
0: Of vervelende dingen mee. En een heleboel dingen hou ik ook buiten de kijker
1: buiten
0: en zo.
1: Buiten de uitzending, ja.
0: Dus er komen ook berichten. Bijvoorbeeld dat Bob weer de goede kant op gaat.
1: Ja, dat is leuk. Dat zijn leuke
0: dingen.
1: Ja.
0: Die noemen we dan ook.
1: Ja.
0: Maar goed, zo zijn er een heleboel dingen. Voor alle heroes in Nederland.
1: Nou, vooruit dan maar.

0: Ja, en Bart, die zegt, jullie zijn onze heroes. En het was weer prettig om te luisteren. Daarmee gaan we afscheid nemen.
1: Nou, dat is ook leuk om te horen. Hè?
0: Ja.
1: Helemaal leuk. Ik ga dag zeggen. Bedankt voor de inbreng van iedereen. De reacties en zo. Goed of slecht. Nou ja, oké, dat maakt niet uit. Dat reageren alleen wil zeggen dat er geluisterd wordt. Heb het goed. Hou het goed. Dag.
0: Nou, en ik wens iedereen een smakelijke lunch voor dadelijk of voor straks. Als je net ontbeten hebt. Een prettige voortzetting van de dag. Of je nou moet werken of niet. Een hele fijne avond. Een goede nachtrust. En laat Velo FM aanstaan. Dan komen wij elkaar vanzelf weer tegen. In mijn geval is dat morgen vroeg om 7 uur alweer. En dan is van 9 tot 10 is DJ Rickstar weer aanwezig.
1: Blijft hij dan tot 12 uur?
0: Dat beslist hij elke ochtend zelf.
1: Oké, dat weet je niet van tevoren.
0: Jawel, meestal, ja. Ik heb wel een vermoeden, maar ja. Niemand wordt gedwongen hier. Hè?
1: Nee,
0: dus,
1: nee, daarom. Nee.
0: Dus vandaar. Maar dat zien we morgen. Jij bent er zaterdag weer.
1: Ja, met Putter Praat deze keer.
0: Putter Praat, oké. Okay. Ja. Dus dan moet iedereen de accentjas weer aantrekken.
1: Ja, zonder meer.
0: En voor de rest, ik zou zeggen, mocht je niks te doen hebben, misschien kun je wel naar een film van Doris D. gaan kijken. Goedemorgen.

0: حلو أفهم.
1: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
2: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
1: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
2: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers, volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
1: Wow, klinkt gezellig.
2: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
1: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
2: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Duitsland is opnieuw een incident geweest bij een hoogspanningsstation. Ditmaal in Bergheim in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Er vielen gisteravond stroomleidingen uit na kortsluiting. De politie heeft onderzoek gedaan en gaat ervan uit dat het stroomstation is gesaboteerd. Het incident volgt op een voorval gisterochtend in de deelstaat Brandenburg in het zuidoosten van Duitsland. Daar werden bij een hoogspanningsstation zelfgemaakte explosieven gevonden. Volgens de politie was er minstens één ontploffing. Wie er achter die incidenten zit, is niet duidelijk. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact met één vermiste Nederlander in Nepal. Het is een vrouw die daar woont, zegt minister Berendsen. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat zij nu in de hoofdstad Kathmandu is. Bij de vloedgolf van vorige week in Nepal en Tibet raakten 3 Nederlanders vermist. Het dodental van de natuurramp in de regio staat op meer dan 1000. En nog altijd worden duizenden mensen vermist. Het treinstation in het Duitse Augsburg is korte tijd ontruimd geweest. Vannacht was er een plofkraak bij een juwelier in de buurt. 2 mensen raakten daarbij licht gewond. Vanochtend werd op het station een verdacht voorwerp gevonden, maar dat bleek loos alarm. Augsburg ligt tussen München en Stuttgart. Het treinverkeer lag er 1,5 uur stil. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege de drones met explosieven die zijn gevonden op en rond het vliegveld van Leipzig. Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen, voorafgaand aan informeel overleg met ministers van Buitenlandse Zaken van de EU en andere Europese landen in Wicklow in Ierland. De Duitse regering zei gisteren dat Rusland verantwoordelijk is voor de drones op de luchthaven. Duitsland heeft ook de ambassadeur ontboden en sluit onder meer het Russische consulaat in Bonn en het Ruslandhuis in Berlijn. Het weer, geregeld zon en lokaal kans op een bui. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking met soms wat regen. Aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal.
5: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
1: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
2: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
1: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
2: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers, volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
1: Wow, klinkt gezellig.
2: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
1: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
2: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
5: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
6: Dit is Veluwe FM.
7: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
8: Dit is Lunchtijd. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

FM.nl. 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM? Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
2: Now when you climb into your bed tonight, and when you lock and bolt the door,

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. In de gemeente Ermelo gaat de maximumsnelheid op 3 wegen omlaag van 80 naar 60 km per uur. Het gaat om de Garderenseweg, de Drierweg en de Sprilderweg. De snelheidsverlaging moet de verkeersveiligheid op de wegen verbeteren. Volgens de gemeente steken hier regelmatig dieren over en maken ook wandelaars en fietsers gebruik van de wegen. Door de maximumsnelheid te verlagen krijgen automobilisten meer tijd om te reageren op overstekende dieren en andere weggebruikers. Dat moet de kans op ongelukken verkleinen, zo zegt de gemeente. De gemeente Zeewolde heeft een ontwerp warmteprogramma opgesteld waarin staat hoe de gemeente de overstap van aardgas naar duurzame warmtebronnen wil aanpakken. In het programma wordt onder meer gekeken welke duurzame alternatieven per wijk en buurt het meest geschikt zijn. Het ontwerp ligt tot en met 7 oktober ter inzage. Inwoners en bedrijven kunnen in die periode een officiële zienswijze indienen. De reacties worden betrokken bij het opstellen van het definitieve warmteprogramma. En tot slot, in Harderwijk wordt de voormalige officiersmes op het terrein Kranenburg de komende maanden grondig gerenoveerd. Het monumentale pand, dat onderdeel is van het voormalige kazerneterrein, wordt daarbij ook verduurzaamd. De renovatie moet het gebouw energiezuiniger en toekomstbestendiger maken. Zo worden onder meer de spouwmuren en het dak geïsoleerd, komt er achterzetbeglazing en wordt de ventilatie verbeterd. Daarnaast worden de dakkapellen, kozijnen en het voegwerk hersteld. Binnen wordt een rolstoel toegankelijk toilet gerealiseerd. De Stichting Mes Harderwijk gebruikt het pand momenteel voor culturele activiteiten. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe FM.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: Gelre FM.
1: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Clemens Peters met het NOS-journaal. Oud-minister van Binnenlandse Zaken Ollongren vindt dat de tijdelijke coronawet eerder in had moeten gaan. Dat zei ze voor de enquêtecommissie Corona. In mei 2020 was die wet al klaar, zo verklaarde ze. Maar de urgentie werd niet gevoeld door de Kamer en het kabinet. Uiteindelijk duurde het tot december voordat de wet in werking trad. Daarmee konden maatregelen worden genomen zoals de mondkapjesplicht en het verbieden van festivals. Doordat er dus een periode was waarin er geen wettelijke basis was voor de maatregelen, werden volgens Ollongren meerdere grondrechten geschonden. Bij een busongeluk in Egypte zijn minstens 21 mensen omgekomen, melden de lokale autoriteiten. De bus ligt gekanteld op de weg tussen twee populaire plaatsen aan de Rode Zee, in het oosten van het Sinaï-schiereiland. Naast de doden raakten ook ruim 20 mensen gewond. Aan boord waren mensen uit Egypte en Jordanië. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. In Duitsland is opnieuw een incident geweest bij een hoogspanningsstation. Ditmaal in Bergheim in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Er vielen gisteravond stroomleidingen uit na kortsluiting. De politie heeft onderzoek gedaan en gaat ervan uit dat het stroomstation is gesaboteerd. Het incident volgt op een voorval gisterochtend in de deelstaat Brandenburg in het zuidoosten van Duitsland. Daar werden bij een hoogspanningsstation zelfgemaakte explosieven gevonden. Wie er achter de incidenten zit is niet duidelijk. Staatssecretaris Erkens is geschokt door undercoverbeelden van actiegroep Animal Rights op konijnenhouderijen. Te zien is hoe levende vleeskonijnen bij de oren of kop worden gepakt en in kratten worden gegooid. Zieke dieren worden soms doodgeslagen op de grond. De beelden zijn gemaakt op 16 Nederlandse bedrijven. Erkens noemt het onaanvaardbaar hoe met de dieren wordt omgegaan. En hij zegt dat de NVWA de beelden gaat onderzoeken. Het weer, een afwisseling van wolken en zon. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan er hier en daar wat regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.

0: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
1: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
0: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
1: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers, volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
0: Wow, klinkt gezellig.
1: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
0: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
1: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
2: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest Veluwe.
4: Woensdagmiddag van 1 tot 3. De hoogste tijd voor afslag 11 op Veluwe FM. Je wekelijkse dosis 50 plus preparaten voor radioactiviteit uit de jaren 80.

0: Goedemiddag, hartelijk welkom bij aflevering 340 van het programma Afslag 11. Het is woensdag 2 september 2026 met Afslag 11 begin goed aan de tweede helft van de week. We hebben de verjaardagskalender de 2 van 2 met René, de tukkerstip. Natuurlijk ook leuke plaatjes die perfect passen bij de weekthema's. En de thema's van deze week zijn onder andere eigenwijs. Naar aanleiding van de mensen die oogschade opliepen van het kijken naar de eclipse van anderhalve week geleden. Around the World, naar aanleiding van de man die al 27 jaar op de aarde rondloopt. En echt loopt, het laatste stukje moet hij alleen nog even, dat wordt lastig. Nooit te oud om te leren ook, naar aanleiding van Greta's moeder die het kinderdagverblijf per ongeluk heeft geramd. Dus waar de jaren 80 ons muzikale DNA hebben bepaald, slaan we andere leuke plaatjes ook niet af. U hoorde September van Earth, Wind & Fire vanwege het feit dat het ook echt september is. Rechts van mij, Afslag 11 Middle of the Week Radio man, daar zit hij weer. Albert Poortega. Albert, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: How is life today?
1: De tandjes.
0: Hoe is het met de tandjes?
1: Nou, met de tandjes gaat het aardig goed. Ik heb wel een taai ooit een paar dagen gehad.
0: Je lag er even uit, hè, gewoon.
1: Ik was voor het eerst sinds 4,5 jaar. Voor het eerst dat ik hier in Putten weer werk.
0: Oké, was je afwezig?
1: Had ik mij een dagje ziek moeten melden. Ik had gewoon koorts.
0: Nou, dat is niet fijn, jongen.
1: Nee.
0: De laatste keer kan ik me nog herinneren, volgens mij. Want dan hebben we elkaar nog gebeld vanuit de studio, denk ik, dat jij ziek was. Denk ik. Denk
1: oh, dan
0: je niet?
1: Had ik misschien zo'n Japanse haarband op, zeg maar.
0: dat weet
1: ziek.
0: Ik. Ziek.
1: Ziek.
0: Ziek, ziek. Maar gelukkig ben je er weer en doet alles het weer. Ja. Hè? Dus fris en fruitig, kaakjes zijn goed, alle
1: op
0: wortelen zijn...
1: Op naar de vakantie, zeg ik, hè? Vakanties eigenlijk,
0: ja,
1: hè?
0: Zeker. Want jij bent volgende week al weg.
1: Ja.
0: En die week erop ben ik weg. Maar dan zijn we er samen, toch. Dus ja. Nou, het wordt één. Nee, dat is niet waar. Dan die week erop, dan ben jij er met Gert. En dan die week daarop. Hè? Nou, zoiets.
1: Het is één groot feest.
0: Ik weet het niet meer, maar in ieder geval zijn we er vandaag nog wel. Dus Bonnie.
1: Ja.
0: Bonnie met de eclipse. Donnie is niet meer.
1: En daarna is Dolly en die is ook niet meer.

0: Ja, mensen, die stem, die... ja, ik wil zeggen, gaan we missen. Maar die gaan we natuurlijk niet missen, want die is vastgelegd, deze stem.
1: Ja.
0: En dat is maar goed ook, terugluisteren. Ja, absoluut.
1: Ja, dus, die staat ook op de begrafenis-cd van de heer Poortien ja. Senior.
0: Oké. Okay.
1: Zat hij ook bij. Ja, ik heb hem nog als singeltje inderdaad.
0: Ja, ja dat kan ik me voorstellen. Ja. Dat is een tijdje geleden.
1: Maar twee grote kanten.
0: Nou, ja, absoluut. Ja. Klein deukje aan de andere kant dan. Maar prachtig liedje. You Are. En niemand kan dat beter dan Dolly. Kon dat beter dan Dolly Parton. En daarvoor hadden we niet Dolly, maar Bonnie. En Bonnie is ook niet meer. En die zong over de Total Eclipse of the Heart. Naar aanleiding van de Eclipse van de Zon natuurlijk. Hè?
1: Jij houdt je altijd bezig met de lijstjes. Maar er wordt een imposant lijstje aan het eind van het jaar. Hè?
0: Ik ben alweer druk bezig. Het eerste half jaar zit er alweer in.
1: Moeten we dan ook een overlijdingstop 20 of zo?
0: Zeker niet. Nee hoor, nee. Het is een jaar als net, tenminste, tot nog toe tot is nog het toe, een jaar net als alle anderen.
1: Ja, Phil Collins houden we al jaren de rekening mee. Zeker, maar die doet het gewoon nog steeds.
0: Die blijft het doen. Nou. Hey Albert, jij had het knopje ingedrukt van de afslag 11 rectificatie. En dan gaan we nog even, want wij hebben allebei vakantie inderdaad.
1: Ja.
0: Volgende week, dan zit in ieder geval Pascal hier.
1: Ja.
0: En ik zei de gek, en misschien nog wel meer mensen. De week daarna, dan zitten wij er samen. Maar dan zijn we eigenlijk op vakantie. De week daarna, dan zit jij er met Gert. Sinterklaas zelf.
1: Ja, en
0: dan zijn we weer, 30 september zijn we weer.
1: Dat is ook, het is gewoon een weekje verjaardag, hè? Want dan is de grootste DJ jarig.
0: Ja, zeker.
1: En de inval-DJ is ook in die week jarig.
0: De hele grote inval-DJ is ook jarig. Ja. Dus dat wordt pittig, jongen.
1: Ja, ik zeg allemaal feestnummers.
0: Maar dat komt goed. Ja, laten we eerst maar even een liedje doen. Zullen we even doen? Of weer verjaardag? Het mag ook, hoor.
1: Madonna, zeg ik.
0: Madonna.
1: Madonna. Heeft ze er geen zin in?
0: Denk het niet.
1: Nee.
0: Ja, die begint even op 30 seconden, mensen. Ja. Er is niks met uw toestel aan de hand, zal ik maar zeggen.
1: Ze wordt wakker.

0: This is not a drive-by, zei hij.
1: Ja.
0: Dus dan niet. Ze kwamen ook niet voorbij net. Train was dat met drive-by. En daarvoor hadden we Borderline van Madonna. De verjaardag, dan maar eens even. Woensdag is het vandaag. Het is 2 september. En dan verjaart onder andere Marcel van Keken. Marcel van harte gefeliciteerd. 46, 50, lentes jong.
1: Oh,
0: zat ik er bijna 10 jaar daarnaast.
1: Oh.
0: Nee, ik lees gewoon niet goed. Het staat er wel hoor. Tom Stills, die wordt 55. Keanu Reeves, 62. Rutger Kot, 66. Esther Oosterbeek van de Dolly Dots, hè, volgens mij.
1: Ja.
0: 67, die doet tegenwoordig iets met make-up, volgens mij, bij studio's. Ja, dacht ik ook. Ja, die kan ermee ophouden, want die wordt 67 vandaag.
1: Oeh.
0: Jimmy Connors, 74. Het is de geboortedag van Albert West, die overleed in 2015. In 1939 rolt de eerste Deux Chevaux van de band vandaag op in de Citroën-fabriek in France.
1: Die is tegenwoordig elektrisch ook, hè?
0: De Deux Chevaux, ja. Echt waar? Oh, dat wist ik niet. Kijk eens aan, weer wat geleerd. Anne Frank en haar familie die worden op het laatste transporttrein gezet van Kamp Westerbork naar Auschwitz op 2 september 1944.
1: Dat is niet de laatste trein?
0: Dat staat erbij, ja. De laatste transporttrein van Kamp Westerbork. Het was 1944, dat zou best kunnen. In 1956 wordt er op 2 september het allereerste doelpunt van de Eredivisie gemaakt. Dat is Tony van der Linden van DOS doet dat. Dan hebben we in 1990 het verdrag in zaken de rechten van het kind. Die worden dan van kracht op 2 september. In 2008 op 2 september treedt Madonna op in dan nog de Amsterdam Arena. En dat was de Sticky and Sweet Tour. En daar hadden we Borderline voor. En die hele tour was een wereldtour. Die leverde een slordige $400 miljoen op, mensen. Ze eten nog steeds lekker van. En de dag van de kokosnoot is het ook vandaag.
1: Dus
0: kokosnoot. Daar hadden we geen plaatjes bij gevonden, volgens mij.
1: Nee, we vonden wel eens wat keer eerder gedaan. Het is een beetje een exotisch nootje.
0: Ja, zeker. Dus, ik vraag me altijd af, wie is het eigenlijk?
1: Ja.
0: Nou, en jij weet dat, hè?
1: Nog steeds niet, hè?
0: Nee, jij weet het nog steeds niet, hè? Dat gaat over die dough, hè? Weet je ook alweer?
1: Ja.
0: De man met de baard.
1: Johnny van der Ridder.
0: Johnny van der Ridder.
1: Die, daar ging het plaatje al komen.
0: Dit, ja, hoe is Johnny zelf?
1: Ja,
0: zeker. Johnny Abel, daar ging het ook over, hè?

0: Dope. Ja, nou, het is gewoon woensdagmiddag, dus op zich zouden we het er best even over kunnen hebben. Ik hoor je niet, Albert. Je moet even jezelf openzetten. Even kijken, hè. Oh, hallo. Albert is even weg. Die zit even op een andere spoor, zit hij. Dus dan doe ik even de verjaardag en dan gaat hij gewoon proberen om... komt niets in vragen. Kijk eens. Hij heeft de hele stekker uit de microfoon. Even kijken, hoor.
1: Daar is hij weer.
0: Ja, nou, ik hoor je nog steeds wel.
1: Oké, hoor je me niet?
0: Ja, ik hoor je wel, hoor. Okay. Ja. Nou, is het.
1: Nou.
0: Ja. Hallo, ja, hallo. Daar is hij weer.
1: Bent u Vos?
0: Ik ben geen Vos.
1: Oké. Okay.
0: Nee. Ik doe gewoon de donderdag. Schakel jij maar even door.
1: Henk Vos.
0: Henkie. Henk met de rode schoentjes. Witte schoenen. 3 september is het morgen. En dat is een bijzondere dag. Want dan Braga van Doesburg, die staat erop. Die wordt 45. Jeroen van Koningsbrugge, 53. Charlie Sheen, 61. Adam Curry wordt 62. En de schoonvader van Anne, dat is een oude vrachtwagenchauffeur. Ik heb niet doorgekregen welke leeftijd die gaat bereiken morgen. Maar die is ook jarig in ieder geval. Dus van harte gefeliciteerd. Anne van der Wulp, collega van mij, dat kennen we wel, hè. In 1967 schakelt Zweden over op 3 september van links naar rechts rijden.
1: Ook hadden we een plaatje voor, daar ken ik
0: een plaatje van. Hadden we wel kunnen doen. Dat lijkt mij ontzettend lastig als je dat 30 jaar gewend bent om dan in één keer alles anders te doen. Maar goed, in 1975 was het de eerste uitzending van Hilversum 3. Nou, daar hebben we straks een toepasselijke plaat bij. eBay die wordt opgericht op 3 september 1995. Op 3 september 2005 is het de allereerste uitzending van oudere omroep Max. In 2009 op 3 september wordt op Forest Lawn Memorial Park Michael Jackson begraven. En dat is 70 dagen nadat hij is overleden. Nou, dan kan het ook wel een keer, denk ik. En op 3 september 2023 wint Max Verstappen zijn 10e Formule 1 wedstrijd op rij. De Grand Prix van Italië. Nou, dat gaat voorlopig niet meer gebeuren. Ik denk dat hij sowieso dit seizoen misschien zelfs niet eens een Grand Prix gaat winnen. Hè? Nou, Henkie. Anne, jongen. Voor je schoonvader, hè.
1: Ras op die lolly.
0: Pakkee. Handjes aan het sturen. Hou hem tussen de lijntjes.

0: Anders, je schoonvader, die zat ook in dit blokje. Dat was Henkie Wijngaard. Ja. En dan hadden we Hilversum 3 van Herman van Veen. Naar aanleiding van natuurlijk de eerste uitzending op Hilversum 3.
1: Ja.
0: En we hadden Blijf bij mij van Rod Jekyll. Want Rut is jarig vandaag, as we speak. Dus nou, hebben we dat weer allemaal gehad.
1: Rut
0: van Aarten. Vrijdag, dan is het 4 september. En dan is Beyoncé Knowles.
1: King B?
0: King B, Beyoncé Knowles. Die is jarig, daar hebben we straks ook een plaatje voor. Zij wordt 45. Mark de Grijze, die wordt 61. Dr. Jan Pol, Dr. Pol, die wordt 84. Dus is die, dat die... hoe heet dat? Volgens mij van die dieren, de dierendokter is dat.
1: Oh, oké. Okay. Ja. Ik dacht even dat het die
0: nee,
1: dokter dus Dr. was.
0: Phil,
1: die...
0: Die hebben
1: nee, oh. Ik had ook nog eentje in beeld. Sure. Dat is een man die probeert van die supersized mensen, dat ze van de heftruck af kunnen komen. Zeg maar, dat ze niet,
0: supersized in de zin van BMI iets ja, hoog. Ja, ja. Oké. Okay. Ik dacht, supersized, nee. Echt grote, sterke supermensen.
1: Nee.
0: Oké, okay.
1: Nee.
0: Die hebben, ja, dat snap
1: deze
0: ik.
1: Zijn meestal ongeveer zeg maar, heel het gewicht van afslag 11, zeg maar.
0: Precies, ja. Die. Ja. Ik snap het. Henry Hudson, die ontdekte op 4 september, is vrij exact, 1609, het eiland Manhattan. En toen hebben ze meteen dat water wat er omheen ligt, hebben ze maar naar hem genoemd, hè, de Hudson River. Los Angeles wordt in 1781 gesticht op 4 september.
1: Daar stond dan een bord al Manhattan, zo heet het.
0: Dat, dat wist hij dat. Ja, er stond een bordje. Had nog niemand gezien en hij wel. De Noord-Amerikaanse Indianenleider Geronimo, die geeft zich over. En dat doet hij op 4 september 1886.
1: Wat een goede rouw is dat.
0: Je hebt een goede timing altijd. In 1960 wint Real Madrid de allereerste wereldbeker door het Uruguayaanse Peñarol te verslaan. Dat doen zij op 4 september. En op 4 september 1990 zijn het de ministers van Noord- en Zuid-Korea die elkaar voor het eerst sinds 45 jaar even ontmoeten in Seoul. Google LCC wordt opgericht in 1998 op 4 september. Moeder Teresa wordt op 4 september 2016 heilig verklaard. Max Verstappen wint in 2022 op Zandvoort de Formule 1 race, net als het jaar daarvoor.
1: Niet die 11e, toch?
0: Zeker niet. Nee, dat was, die andere was in 2023. Dus dat kan niet. En aankomende vrijdag hadden we ook een plaatje van. Doe er je voordeel mee. De dag van de seksuele gezondheid, mensen.
1: Ja, let's talk about it.
0: Yes, maar nu gaan we even ons overgeven. De Indianenleider Geronimo. Oh, daar komt hij aan, mensen. Witte Veder en Old Shatterhand. Die waren er allebei ook bij.
1: De boog kan niet altijd gespannen zijn, hè?
0: Ja, is nieuw.

0: Yeah, Brooke Combe.
1: Ja, Combe.
0: Combe.
2: Brooke Combe.
1: Ja, dat is een leuk nieuw grappig plaatje van BBC, heb ik die gejat.
0: De tekst is wel een beetje gek natuurlijk, hè? Love was made of stone, dat is niet zo best.
1: Nee, het ging ook over, volgens mij zei, komt uit een relatie die
0: niet heel erg goed
1: was inderdaad.
0: Nee,
1: die man die had waarschijnlijk ook wel weer een excuus, maar
0: die kon niet liefhebben. Ja, dat kan gebeuren. Ja. Sommige mensen hebben dat, hè?
1: Dat zijn handjes ook niet thuis, volgens mij.
0: Nee, oké, zo eentje.
1: Ja.
0: Dus. Ja. Nou, en daarvoor hadden we Geronimo, naar aanleiding van de overgave van de Indianenleider.
1: Ja, ze kwamen net een paar geleden voorbij, zag ik.
0: Op de Jan paard,
1: ja. Met de veegwagen achteraan gegaan.
0: Hou ons even op de vegen.
1: Om de rollen op de vegen.
0: Hoppakee, jongens. Ja. Nou, ja, dat moet ook gebeuren, hè.
1: Want in principe schaamt Jan zich nergens voor.
0: Nou ja,
1: alles.
0: Terecht ook. Hij heeft gelijk.
1: En het blad is al wel begonnen voor. Ja. Het seizoen is vroeg begonnen.
0: Het is inderdaad. Het wordt in
1: Luxemburg. Die gaat hij niet zien, denk ik, dit jaar nog in de herfst.
0: Dat wordt een dingetje. Ja. Dat klopt. Maar goed, dat doet hij volgend jaar. Een dubbele week. Hè?
1: Ja.
0: Kan ook zo.
1: Zo is het.
0: Een dagje doen of gaan we muziek draaien?
1: Ja, wat jij wil eigenlijk.
0: Nou, ik doe nog even één dagje dan. Dat is wel een lange dag trouwens.
1: Het
0: is
1: namelijk
0: zaterdag. Zaterdag is namelijk doorloopavond op deze.
1: Oh, is een extra lange 24 uur.
0: Lange dag.
1: Ja.
0: Maar dit geheel terzijde. Het is zaterdag ook 5 september. En dan verjaart Carries van Houten. Zij wordt Sarah. Ze ziet Sarah, als het goed is. Tenminste, ik weet niet helemaal zeker, maar 50 jaar.
1: Ja.
0: Jon van Eert, 66.
1: Oh, ja.
0: Herman Koch, 73. Het is de geboortedag van Freddie Mercury. Die overleed in 1991. Dat is ook een tijdje geleden. Dan hebben we A.I. Stewart. Het zal wel L. Stewart zijn, denk ik. Maar ik denk, misschien is hij niet echt.
1: Ik heb DJ AI gezien.
0: Heb je gezien, hè? Ja. Dat is, die heb dat, en de DJ Ronnie L. ook, hè? Die was er ook. Van de expert in Harderwijk.
1: Mm-hmm.
0: Maar L. Stewart, die wordt 81. Aankomende zaterdag. Het is de geboortedag van Jesse James. Die overleed in 1882. En in 1882, op diezelfde dag, werd Tottenham Hotspur opgericht. In 1955... wordt Fred Kaps wereldkampioen gegoochelen op 5 september. En op 5 september 1972 zijn er Palestijnse terroristen die overvallen een woonblok van de Israëlische sportploeg in het Olympisch dorp in München. Nou, dat liep niet goed af. In 1980 wordt de Gotthardtunnel geopend op 5 september. Dat is de tunnel tussen Italië en Zwitserland, hè? En in 1996 wordt Weidebos de president van Suriname. Moet ik opschieten?
1: Ja, joh.
0: Dan hebben we nog in 2004 de orkaan Francis. Die teistert Florida met windstoten tot 200 km per uur. 4 miljoen mensen zitten zonder elektriciteit. Het is de dag van de baard. En bij Sulde storten 3 cabines neer. En daar overleden 9 mensen. De brug uit Los Angeles. Daar gaat dit liedje over.
1: Zo is het.
0: Schitterende plaat.
1: Under the bridge, mensen.

0: Dat is heel bijzonder, want we hebben namelijk twee keer Shepard in dit uur.
1: Serieus?
0: Jazeker, we hebben Geronimo ook gehad, hè, net.
1: Nou, hoe kan
0: en,
1: dat dan?
0: Ja, dat is heel bijzonder dat we allebei dezelfde band hebben gekozen in dit uur.
1: Nou.
0: En dat we het ook allebei niet gezien hebben, zeg maar.
1: Nee.
0: Voorbereiding
1: en,
0: is alles.
1: En dat je het nu zegt ook.
0: Ja, ik zie het nu en denk, hey, hier weer Shepard.
1: Ja.
0: Die had ik net ook al gezien.
1: Volgende uur hebben we twee keer...
0: Ik Henk Wijngaard.
1: De Great Pretender, hè?
0: Oh, twee keer. De
1: Henk Wijngaard komt volgende uur inderdaad ook nog.
0: Henkie Wey. Ja, die is net een vlieg, hè? Die moet je echt van je afslaan.
1: Hele fijne vlieg.
0: We hebben natuurlijk altijd even een praatstukje. We hebben in Noorwegen had je...
1: Onlangs... Je nou haarstukje?
0: Praatstukje.
1: Oh, praatstukje.
0: Nee, haarstukjes hebben wij niet.
1: Nee.
0: We hebben heel veel ongemakken, maar haarstukjes hebben we nog niet nodig. In Noorwegen is natuurlijk koning Harald, die is overleden. Die markante man. Maar er zijn ook wel een paar rare mensen in Noorwegen, volgens mij.
1: Ja,
0: maar
1: jonge
0: jij,
1: gastjes.
0: Ja, jij stuurde een bericht door van een 14-jarige jongen.
1: Ja.
0: Die aangehouden werd omdat hij in een bus reed. En
1: niet voor het eerst.
0: Nee, die bleek vanaf november vorig jaar dat al drie keer eerder gedaan te hebben. Nou, dat is wel een beetje bijzonder,
1: en
0: toch?
1: En ik had het er vandaag nog op het werk over.
0: Ja.
1: En toen zei iemand, ja, maar dat, als jij eenmaal weet hoe dat werkt... Want die bussen hebben volgens die oude bussen hebben geen
0: als je weet hoe je hem open moet krijgen.
1: Sleutel.
0: Oh, nee, dat klopt.
1: Open krijgen.
0: Ja, dan kan je dat tot in de lengte der dagen blijven doen.
1: Je klimt over het hek en je bent een beetje brutaal en je rijdt gewoon zo weg.
0: Maar het verhaal zegt niet dat deze jongen ook schade of zo heeft gereden.
1: Ja, hij kon aardig sturen.
0: Als ik de bus tenminste op de foto zie, dat was zo'n harmonica-bus. Dat is geen kleintje.
1: Nee, en 300 kilometer.
0: Ja, ik kan het zeggen. Hij heeft ook een best stukje gereden met die bus.
1: Net of dat hij een route reed, want die mensen die hem dus aange hebben laten houden, die zagen dat er een heel klein gastje in de bus stapte.
0: Ja.
1: En die wouden niet instappen, toen reden ze ook weer verder.
0: Ja, hij gaat weer door. Voor de pop in de weer.
1: Dat is bijzonder.
0: Heel bijzonder,
1: maar
0: toch?
1: Maar dat wordt natuurlijk straks wel een trucker.
0: Ja, dat moet...
1: Als hij vrijkomt.
0: Ja, of een buschauffeur natuurlijk ook.
1: Gaat hij...
0: Dat kan natuurlijk ook. Dat hij gewoon op de... Ik wilde zeggen de grote vaart, maar dan met zo'n bus... Gaat hij gewoon lekker naar Zuid-Spanje. Gaat hij Texas in?
1: Of gaat de wereld rond, om zo te zeggen.
0: Dat kan ook. Route 66.
1: Zo is het. Around the world.
0: Komen we nog terug?
1: We komen niet meer terug, mensen.
0: Het volgende uur zijn we er weer, hoor. Als je geluk hebt.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De politie doet onderzoek naar een dreigvideo aan het adres van Jan G. Junior, de man die het doelwit zou zijn van het geweld van gisteren in Overasselt. In de video zijn vier gemaskerde mannen met zware wapens te zien. Een van hen zegt iets in het Engels met een zwaar accent. Hij zegt dat G. een partij cocaïne heeft gestolen en dat hij 12 uur heeft om die terug te geven. Als dat niet gebeurt, dan wordt iedereen die G. lief heeft en met hem samen heeft gewerkt vermoord, luidt het dreigement. Het is niet duidelijk of de video echt of nep is. De politie onderzoekt dat. In Noorwegen geldt de komende maand een periode van rouw voor het koninklijk huis vanwege het overlijden van koning Harald. Alle activiteiten van de leden zijn geschrapt tot 9 oktober, precies een maand na de begrafenis. Die is volgende week woensdag en wordt in Nederland live uitgezonden door de NOS. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia aanwezig. Bij een busongeluk in Egypte zijn minstens 21 mensen om het leven gekomen. De bus zou onderweg zijn geweest van de hoofdstad Caïro naar de Jordaanese hoofdstad Amman. De bus ligt gekanteld op de weg tussen twee populaire plaatsen aan de Rode Zee op het Sinaï-schiereiland. Naast de doden raakten ook ruim 20 mensen gewond. In de bus zaten Egyptenaren en Jordaniërs. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Staatssecretaris Erkens is geschokt door undercoverbeelden van actiegroep Animal Rights op konijnenhouderijen. Te zien is hoe levende vleeskonijnen bij de oren of kop worden gepakt en in kratten worden gegooid. Zieke dieren worden soms doodgeslagen op de grond. De beelden zijn gemaakt op 16 Nederlandse bedrijven. Erkens zegt dat de NVWA de beelden gaat onderzoeken. En als daaruit blijkt dat er sprake is van mishandeling, dan kunnen de konijnenhouderijen worden vervolgd. Het weer. Een afwisseling van zon en wolken. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan het wat regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Een ongeluk veroorzaakt viel op de A1 richting Amsterdam vanuit Amersfoort. Bij afrit Hilversum Noord is de rechter rijstrook dicht. Vanaf Baarn heb je ongeveer 10 minuten vertraging. En tot zover de ANBB verkeersinformatie. Veluwe FM.
3: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Stroud op 2 oktober?
4: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
3: Ook als je Stroud nog helemaal niet kent?
4: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers, volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
3: Wow, klinkt gezellig.
4: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
3: Meer informatie vind je op onze website stroud.nl.
4: We zien jou graag op 2 oktober in Stroud bij De Open Dag.
0: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
6: Woensdagmiddag om iets voor 1 rap ik altijd op mijn rem. Hoogste tijd voor afslag 11 op Veluwe FM.
7: End of the night. I put my jacket on, calling a cab, waiting outside. You nearly passed me, but then you asked if I had a light.

0: Jazeker, daar zijn we weer. Uurtje nummer 2 van aflevering 340 van het programma Afslag 11. Het is woensdag 2 september 2026. Met Afslag 11 begin goed aan de tweede helft van de week. We hebben de verjaardagskalender 2 van 2 met René. De Tukkerstip met natuurlijk ook leuke plaatjes die perfect passen bij de weekthema's. En de thema's van deze week zijn onder andere eigenwijs. Naar aanleiding van de oogschade die is ontstaan door het kijken naar het onbeschermd kijken naar de eclips, moet ik zeggen. Around the World, de man die al 27 jaar lang rondloopt op de aarde en bijna thuis is, maar het kanaal nog even over moet. Nooit te oud om te leren, naar aanleiding van Greta's moeder, die het kinderdagverblijf heeft geramd. Per ongeluk natuurlijk, met haar auto. Maar
1: even, Greta's moeder is een fictief.
0: Dat is fictief, hè? Het is niet echt Greta's moeder, hè? Mensen dat denken. Nee. Wij noemen haar Greta's moeder. Ja. Waar de jaren 80 ons muzikale DNA hebben bepaald, slaan we andere leuke plaatjes ook niet af. Zoals Long Way Home van Lucas en Steve. Een deep end. Dit is After 11 Middle of the Week Radio. Uur nummer 2. En uur nummer 2 wordt altijd geopend met een, tenminste na de opening, Nederlandstalig liedje van René. En dat is geworden Lopen tot de zon komt.
1: Textueel weer goed in elkaar.
0: Uitstekend.
1: Kan Bluff nog wat van leren, mensen?
0: Nou, dat weet ik niet.
1: Oh.

0: René Wey, ja, dat is natuurlijk de Bronski Beat eigenlijk, ja, hè? Dat is het riedeltje wat je hoort. Maar dit was van Ian Storm, Ron van de Beuken en Menno zelf.
1: Ja, dat is dan wat we volgens mij wel eens vaker zeggen. Dat die sidekicks die moeten tegenwoordig ook allemaal op de lijst
0: worden. Ja, maar wat is dit dan? Is dat Ron van de Beuken? Is dat het liedje? Is dat van hem? Ja,
1: ja, voor mij heeft hij de remix gemaakt.
0: Dit was Ron van de Beuken, mensen. Ja. En daarvoor hadden we Kim Carnes met Better Davis Eyes. Die heb jij ook niet, hè? Better Davis Eyes.
1: Nee, heb ik ook niet, hoor.
0: En, zeker een mooie plaat. En Lopen tot de zon komt. Die hadden we ervoor ook nog van Aagde en de Munnik. Daar zijn we weer helemaal bij. Moet ook nog heel even hebben, Albert, over onze grote vriend Wout W.
1: Ja, Wout W.
0: Wout W. Wout...
1: Is het thema voor volgende week, mensen?
0: Nou, dat is inderdaad...
1: Wout Wienie.
0: Wout is een beetje in de heer. En dat is op zich... Hij is gek van cantata ook, had ik begrepen. Helemaal niks mis mee. Hè?
1: Nee.
0: Maar Wout, die slaat wel een beetje door, geloof ik, hè?
1: Ja.
0: Dus...
1: Volgens mij in de coronatijd was hij volgens mij helemaal tegen alles en zo.
0: Ja, hij was een wappie.
1: En nu
0: gewoon,
1: heeft hij zelfs... ik vond het echt... Dit is bijna lachwekkend. In een gebed werd hem verteld...
0: Ja, dat hij een doelpunt zou maken. Scoren. Ja, zeker. Ja. En toen wees hij weer omhoog natuurlijk, hè? Ja.
1: Ik dus dacht, ik denk dat hij in gesprek met Xavi gaat zeggen... dat hij straks in de wereldbekerfinale...
0: Dat hij een doelpunt gaat maken. Want ik ga een doelpunt maken. Ja. Ja. Nou, dat... ik denk niet dat het gaat gebeuren. Maar goed, je weet het niet. Maar inderdaad, schijnheilig is dan zeg maar... de term die daarbij hoort. En dan mag je schijn ook tussen aanhalingstekens zetten. Dat maakt het op zich niet uit. Maar die weghorst, dat is...
1: Als je hem heel hoog op zit.
0: De Saint, Saint Wout zelf.
1: Ja, en,
0: nee, het is een bijzondere man. Laten we het daar maar op houden. Dus, ik weet het, volgens mij is het nog steeds niet die goal die hij vorige week maakte natuurlijk in de Europa Cup. Dat heeft wel wat credits gegeven bij de Twente supporters. Maar ik heb nog niet het idee dat hij helemaal omarmd is als één van hun.
1: Nee, maar ik begreep dat de derde spits die gaat naar de PSV toe.
0: Is het al, hè? Daar kwam hij ook vandaan uiteindelijk.
1: Ja,
0: van
1: ik bedoel, bij de derde spits van Twente als PSV.
0: Ja, dat is... maar ze hadden ook Boadu vorig jaar. En, ze hebben ook Karsdorp gehad, hè? En Malaysia. Dat is ook niet allemaal zo groot.
1: Heel Rotterdams plein hebben ze daar.
0: Ook dat? Ja hoor, dus daar zijn ze niet
1: eens van. Zou de zon nog wel eens gaan schijnen, denk je?
0: Dat weet ik niet. Maar het zijn wel... je hebt daar in ieder geval de Van de Kerkhoff Brothers.
1: Oké. Okay.
0: En dit zijn hele andere, hè?
1: Ja.
0: Ik vind deze beter, hoor, moet ik zeggen.
1: Die kunnen wel een riedeltje zingen, hè?
0: Alhoewel, de ene Walker, dat is niet echt een stofzuiger, hè?
1: Nee.
0: Maar ze blijven lopen, hè?
1: Schoffelen, mensen. Dat kan die. En schorschruien.
0: Schorschruien.

0: Dat zijn lekkere, korte nummers.
1: Ja, ja, zeker. De want we hebben nogal wat te doen, mensen, ja, voordat we op vakantie gaan.
0: Bakkie liedjes er doorheen gooien.
1: De basiscenten zijn niet van blik. Er moet hier gewoon knetterhard gewerkt worden
0: dat,
1: op de woensdag.
0: Dat doen we zeker.
1: Op maandags werk jij niet meer tegenwoordig straks.
0: Ja, straks. Hè. Dat is pas oktober. Ja. Dus het is nu nog september.
1: Ja, klopt.
0: Ah, jongens, een hele maand wachten. Ja. Zondag is het 6 september. Schiet al lekker op. Beert Smit die is dan jarig en Beert wordt 56. Beert, van harte gefeliciteerd. Ook namens Albert.
1: Ja,
0: zie.
1: Bantwanet van Os.
0: Bantwanet van Os, inderdaad. Dienand Woesthof, die wordt 54 aankomende zondag.
1: Lijkt me dat.
0: Zeker, heel aardig.
1: Een weekje mee op vakantie.
0: Nou, geinpounen.
1: Of aanspringen, mag hij wist.
0: Geert Wilders, 63. Yvonne Keely, de zus van, die wordt 74. Benny Jolink, de broer van.
1: Hey.
0: Van zijn broer. Die wordt 80. Roger Waters van Pink Floyd. Die wordt 83. Het is de geboortedag van Willy Brood Frequin aankomende zondag. Die overleed in 2022. Het is ook de geboortedag van Klaus van Ansbach. Die overleed in 2002. En dan gaan we naar de koninginnen. In 1898 wordt koningin Wilhelmina ingehuldigd in de Nieuwe Kerk te Amsterdam op 6 september. In 1948 wordt koningin Juliana ingehuldigd in de Nieuwe Kerk te Amsterdam. Ook op 6 september. Is ook toevallig, hè?
1: Ja, zeker.
0: Dan hebben we in 1991 wordt Leningrad weer omgedoopt tot Sint-Petersburg. De op ene grootste stad in Rusland, want die was in 1924 omgedoopt tot Leningrad. Naar aanleiding van Lenin. Nou, daar hadden we een plaatje voor, maar die past er niet meer in. En in 2019 is het in Hamburg dat Nederland in een kwalificatiewedstrijd voor Euro 2020 met 4-2 wint van Duitsland. Dus, nou, ook op 6 september.
1: Goed.
0: Zijn we helemaal weer klaar.
1: Britney.
0: Nou, hartstikke gek zijn ze ermee, jongen.
1: Het is zo.
0: Zeker wel. Nou, zijn niet alleen, hè?
1: Woutje.
0: Woutje. En nog een heleboel anderen.

0: Avicii. Wake me up. Ja, geweldige plaat.
1: Ja.
0: Al zeg ik het zelf.
1: Slecht met hem afgelopen.
0: Het is niet goed met hem gegaan. Hij komt toch op de een of andere manier de druk niet aan, hè?
1: Nee.
0: Dat heeft uiteindelijk een eind aan zijn leven gemaakt. Dat heeft Britney Spears, die daarvoor zong, zeker niet gedaan. Tenminste,
1: ik denk wel dat ze het een keer overwogen.
0: Dat
1: ik.
0: Zou
1: volgens mij is,
0: zomaar kunnen.
1: Zich daar wel een
0: mislukte poging.
1: Diep in de kelder gezeten.
0: Ja, dat denk ik ook wel. Dus. Maar die is er nog. Tenminste,
1: ja,
0: bij het opnemen van dit programma, 8 weken geleden, was ze er nog in ieder geval.
2: Aankomende maandag
0: is het 7 september. En dan staat op de verjaardagslijst Dominique Rijpma van Hulst. En dan denk jij, hoe de fuck is dat?
1: De
0: heel goed, jazeker. De 45 lentes jong.
1: Dubbel do is het.
0: Dubbel do hoor ik net.
1: Ja.
0: Peter Heerschop heeft een dubbele 6 in zijn leeftijd inmiddels. Gloria Gaynor heeft een dubbele 7 in haar leeftijd. Dat had Buddy Holly ook graag gewild, maar die overleed al in 1959, dus het is zijn geboortedag.
1: Was met een vliegtuig, toch?
0: Jazeker, the day that music died.
1: Ja.
0: 7 september 1888 was er het eerste gebruik van de couveuse bij menselijke baby. Dat is een tijd geleden.
1: Hebben ze dat eerst ook met apen gedaan dan?
0: Dat denk ik wel, ja. Dat staat er expliciet bij vermeld dat het een menselijke baby was.
1: Ja.
0: In 1923 werd Interpol op 7 september opgericht.
1: Vandaag openen wij Interpol.
0: Ja, maar dan op z'n Engels.
1: Okay.
0: In 1966 op 7 september wordt de Schipholtunnel geopend. In 1966 wordt Johan Cruijff ook degene die zijn debuut maakt voor het Nederlands elftal op 7 september. En dat is wel bijzonder, want op 7 september 1983 maakt Marco van Basten zijn debuut voor het Nederlands elftal. Op dezelfde dag gewoon.
1: Die krijgt een serie, hè? Op
0: Marco, ja, Basta.
1: Videoland, geloof ik.
0: Ja, Basta.
1: En Basta.
0: Ik ben heel erg benieuwd.
1: Ja.
0: Het is toch lastig.
1: Ik vind het wel een leuk boek om te lezen, zijn biografie.
0: Oké, okay, heb ik niet
1: gelezen.
0: Nee.
1: Ik vond het
0: wel
1: leuk.
0: Ja. Maar Marco is wel een... Dat is wel een character.
1: Ja.
0: In 2015 op 7 september start RTL Nederland met haar 5e openbare televisiezender, RTL Z. En dames en heren, 7 september, en daar hebben we nu een plaatje voor, is het de dag van de schone lucht. Nou,
1: oh, ik dacht van de mooie rode.
0: Rode.
1: Mooie rode.
0: Schitterend.
1: Oude drukker is het, hè? Het drukt alles aan.

0: Lisa Stansfield. Die zong All Around the World. Die heeft ze niet gelopen, denk ik, hè, dat hij de stuk. Lijkt mij tenminste niet.
1: Nee, die jongen wel.
0: Hij wel, inderdaad, die man. En daarvoor hadden we The Air That I Breathe. Dat was natuurlijk een covertje. Maar je hoorde Mick Hucknall. En dan staat er, op Spotify in ieder geval, en daar hadden we het net over, dat ook de sidekicks erbij genoemd moeten worden. Simply Red, Gotha, Mick Hucknall.
1: Wat geeft AI daar dan als tip voor? Hoe dat dan kan?
0: Nou, dat weet ik
1: dat
0: niet.
1: Dat die mensen met alle zelfs de bananenman, zeg maar, ja, die fruit deed in de studio.
0: Ja, zeker.
1: Die
0: moet ook bij had een smoothie gemaakt, een bananensmoothie.
1: Ja.
0: Dus ja, geen idee, Albert.
1: Nee, durf je dat zo nog even aan AI te vragen?
0: Ik ga zo eens even... Hoppakee,
1: heb jij jouw AI trouwens een bijnaam gegeven?
0: Nee.
1: Mijn vrouw die nu heeft de AI genoemd naar haar favoriete drankje.
0: Ja, die heet de Baileys, hè?
1: Ja, Baileys heet die.
0: Ik wel goed.
1: Ik moet wel zeggen, ik geloof dat als de jeugd, zeg maar, diegene die nu helemaal met dat apparaat opgroeien, dat die op een gegeven moment ook gaan denken dat het een vriend van hun is.
0: Dat is ook zo.
1: Want dat ding is verdomd.
0: Ja, hij weet alles.
1: Ik moest dat voor mijn moeder weten. En dan zeg ik, of zegt zij dan, hey Baileys, ik moet dat voor mijn schoonmoeder weten, dit en dat. Nou, hoe gaat het met je schoonmoeder? En doe de groeten. En echt bijzonder. Maar onthoud dat ook allemaal.
0: Ja, dat is de grote kracht van AI. Ja. Dat alles onthouden wordt.
1: Dat is echt ongelooflijk.
0: Dat is ook de grootste valkuil, denk ik.
1: Dat dus, denk ik dan. Ik geloof, wij kunnen dat nog een beetje onderscheiden.
0: Nee, inderdaad. Als je hiermee opgroeit, dan wordt het lastig.
1: Dan denk jij inderdaad van, nou, dat is
0: ik heb een vriend. Ik heb een vriend erbij, jongen.
1: Misschien wel iets informeren wat eigenlijk helemaal niet waar is. Nee. Omdat hij door iemand beïnvloed wordt.
0: Precies.
1: Ik denk aan een Elon.
0: Ja, maar zo.
1: Gaat je verkeerde informatie vertellen?
0: Dat kan zomaar.
1: Nou, voor het eerst gaan wij in september naar Cry For You van September.
0: Lekker blaadje.

0: Mercedes-Benz.
1: We moeten er toch een einde aan breien, want anders gaan we niet alles halen, hè?
0: Zo is het ook.
1: Voor de vakantie willen wij dat natuurlijk
0: willen we
1: wel,
0: zeker,
1: met
0: ja.
1: Bassie en Adrien op de achtergrond.
0: Zal ik het even snel doen?
1: Ja.
0: Ik heb AI even gevraagd. Ja. Dat is inderdaad waarom worden de, zeg maar, de waarom worden de, zeg maar, de sidekicks en achtergrondartiesten tegenwoordig opvallend vaak

0: Dat doet niks af aan de mensen die bluff wel leuk vinden, hè? Want dat mag hoor. Dat is helemaal niet erg.
1: Nee, sommige kutnummers zijn ook goede nummers.
0: Zo is het ook. Niet van veel verkocht. Maar niet van bluff hoor ik net. Nee. Laatste dagje verjaardag even.
1: Ja, doe maar.
0: Oké, dinsdag is het 8 september. Ja. En dan hebben we de geboortedag van Tim Bergling. Tim Bergling.
1: Van Code 500
0: hij
1: of
0: was,
1: zo?
0: Hij was beter bekend onder zijn naam Avicii. Ah. Overleed in 2018.
1: Sorry Tim.
0: Frank Dane, die wordt 45.
1: Die hebben ook een slecht jaar, hè?
0: Ja, met zijn broer natuurlijk. Ja, denk het ook. Ja. Ja. Dan hebben we Alicia Beth Moore. En niet Beth Moore, maar Beth Moore.
1: Oh, je het vooral ook nog een keer zo zegt.
0: Nee, ik zeg Beth Moore.
1: Oh, ja, maar voor hetzelfde gaat denken Dico en Egbert dat, jij het over iets anders
0: nou
1: hebt.
0: Ja,
1: hè?
0: Misschien als ze haar naam horen, artiestennaam, dan zou dat zomaar kunnen. Want ze heet namelijk Pink.
1: Ah!
0: Huppakee, 47 wordt ze.
1: Nou, ik denk dat Egbert daar wel los mee gaat,
0: hoor. Zeg, hou hem tegen.
1: Zeker.
0: Helga van Leur wordt 56. Matthijs van Nieuwkerk wordt 66. Corrie Konings wordt 75. Het is de geboortedag van Marnix Kappers, overleed in 2016. Het is ook de geboortedag van Do You Have a Rum for Me? Pieter Sellers, overleed in 1980. Michelangelo, die onthult zijn beeld David in 1504 op 8 september. Heeft toch iemand bijgehouden blijkbaar. In Engeland wordt op 8 september 1888... de eerste 6 wedstrijden ooit van de voetballeague gehouden. 1888 mensen. In 1921 is er op 8 september de allereerste Miss America verkiezing. In 2023 is journalist Tom Klein degene die de 22e editie van De Slimste Mens wint op 8 september. En 8 september aankomende dinsdag, en dat is een hele goeie, ik zeg niet voor wie, is het ook de dag van de alfabetisering.
1: Oh, alfabetisering.
0: En dat heeft niks met auto's te maken.
1: En ik begreep ook iets van, die man van knoop in je zakdoek.
0: Ja, Marnix Kappers.
1: En die was gek van normaal.
0: Ja? Ja. Oké, maar hij vond het wel een beetje...
1: Ja, jij dacht dat het een heel nieuw nummer was.
0: Ja, ze hebben een keer opgetreden in coronatijd. Maar

0: En dan mag je heel hoog, Hardy. Je mag even heel.
1: Ja, mensen, daar was hij weer.
0: 77 kwam dit. En dat plaatje daarvoor was nog een jaar ouder.
1: Ja, 76.
0: Omdat het Hardy dat het coronajaar was. Ja, maar toen hebben ze een keer meer opgetreden.
1: Helemaal in de war. Ja, zeker. Hey, Scott Fitzgerald, die hoorden wij net. En dit nummer, volgens mijn vriend AI, is dat bekend geworden door de film Babe.
0: Ja, dat klopt.
1: Maar dat denk ik, dat denk ik niet hoor. Het was al ver voor die tijd, kenden wij dit nummer. En Scott Fitzgerald, ik dacht, doet hij het nog? Maar die doet het niet meer hoor. Die is in 2022 op 74-jarige leeftijd overleden.
0: Hoe oud wordt Yvonne als het goed is?
1: Yvonne Keeley? Ja. Oh, dat weet ik niet.
0: Zeker.
1: Dat moet ik even kijken. Yvonne Keeley. Zeg eens even, Edwards, daar is ze. 74 wordt zij. Aankomende zondag.
0: Een respectabele leeftijd.
1: De zondag, ja. Dus, even wat thema's nog. Ja. We hebben Schijnheilig al gehad van Wout Weghorst. Ja. We hebben Vreemde Hobby gehad van de Noor die vier keer de bus, gestolen bus had. 14 jaar is die. Dan hebben we, we zitten midden in de transferperiode. Hè. Vanavond om 12 uur is het voor Nederland afgelopen. Maar er zijn een heleboel voetballers die switchen van club.
0: En er niet iedereen door gewaardeerd, zeg maar.
1: Nee, dat klopt ook. Maar er zijn natuurlijk ook artiesten die switchen van bands.
0: Ja,
1: maar er zijn ook precies artiesten die switchen van genre. Die maken normaal gesproken hard rock en dan komen ze met een prachtige ballad.
0: Ja.
1: Andersom gebeurt eigenlijk zelden. Of ze zingen Nederlandstalig en gaan in één keer in het Engels zingen. Van andersom, Marco Borsato, die zong het Italiaans en die ging in één keer in het Nederlands zingen. Nou, dus switch. En dan hebben we ook nog Gletscher. Want we hebben natuurlijk, daar kunnen we niet omheen. In Nepal is een gletsjer afgebroken en daar zijn enorme modderstromen door op gang gekomen.
0: Nou.
1: Heel gruwelijk om te zien.
0: Moest je, ren je rond, was het...
1: Ja, daar kan je niet tegen rennen.
0: Nou, dat, ik zag een filmpje, dan moesten ze echt serieus... Ja, die haalde het net.
1: Oké, nou ja, dan heb je heel veel geluk.
0: Ja.
1: Maar er is ook een verhaal over iemand die, 60 jaar geleden... een gletsjer had beklommen en toen gleed hij weg en toen moest hij gered worden door zijn vrienden. En toen heeft hij zijn tas met gear naar beneden geflikkerd, om het zo te zeggen, om wat gewicht te lozen. Want die vrienden die trokken hem met een touw eruit. En die tas is nu teruggevonden.
0: Ah.
1: Met ergens uit de jaren, midden jaren 50 volgens mij.
0: De berg heeft hem uitgespuugd.
1: Nou, inderdaad. Dat komt natuurlijk allemaal door de opwarming van de aarde. Want anders was dat nooit naar boven gekomen. Dus, maar goed, dat is ook een thema. Dus schijnheilig, vreemde hobby, gletsjers en switch.
0: Ga heel even nog pinken.
1: Oh ja.
0: Dan komen we zometeen nog terug.
1: Het gaat niet over buff. Buff.
0: Nee, buff.
1: Ik speelde buff.
0: Pink. Ja, dat plekje is op roze. You were a thief. Stole my

0: Ja. Dat was hoog. Heel hoog, veel te hoog.
1: Mensen, Pink. Heidi doet toch even snel de thema's.
0: Ja. Schijnheilig.
1: En dan zet ik even de plaat voor de Jacques voor klaar.
0: Voor de raadplaat.
1: Jacques die was altijd gek op dubbel D.
0: Zeker. Schijnheilig hebben we. Dat heeft niks met Jacques te maken trouwens. Nee. Vreemde hobby. Gletschers en Smudge. Dat zijn de thema's voor volgende week. Dan zit ik dus met Pascal en misschien met andere mensen. Ja. Geen idee. Maar in ieder geval is Pascal erbij. Jij gaat lekker op vakantie twee weekjes. En daarna zit je met Gert en ben ik op vakantie. En wij zien elkaar pas weer 30 september.
1: Nou, ik wens u een prettige vakantie.
0: Ja, dankjewel. Jij ook.
1: Jacques, een fijne aflevering.
0: Ja, en, een hele goede maand, Jacques.
1: Ik weet dat jij altijd de slijper van de dansvloer was. Dus Dolly Parton is jou zeker niet vreemd als oude schuurder en slijper.
0: Ah, schitterende
1: plaats. We gaan eruit met de laatste dans voor Jacques.
0: En voor Dolly. Tot volgende week.

0: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. De politie heeft een nieuwe verdachte aangehouden voor de schietpartij in Overasselt. En daarbij komt het aantal mensen dat is opgepakt op 35. De verdachte werd de afgelopen nacht gearresteerd in de omgeving van Overasselt. De politie doet ook onderzoek naar een dreigvideo aan het adres van Jan G. Junior. De man die het doelwit zou zijn van het geweld van gisteren in Overasselt. In de video zijn vier gemaskerde mannen met zware wapens te zien. Een van hen zegt in gebrekkig Engels met een zwaar accent dat G een partij cocaïne heeft gestolen en dat hij 12 uur heeft om die terug te geven. En doet hij dat niet, dan wordt iedereen die G lief heeft vermoord, luidt het dreigement. Het is niet duidelijk of de video echt is of nep, de politie onderzoekt dat nog. Wel worden in de video details genoemd die niet openbaar zijn gemaakt. Onder meer dat het gaat om een partij drugs van ruim 1200 kilo. De Duitse politie onderzoekt of er sprake is van een terroristisch motief bij de explosie en sabotage bij een hoogspanningsstation in de oostelijke deelstaat Brandenburg. Het doel van de aanval kan zijn geweest om de stroomvoorziening in Duitsland te destabiliseren, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteravond was er in de buurt van Keulen ook een incident bij een hoogspanningsstation. En de politie gaat ervan uit dat dat stroomstation is gesaboteerd. Of er een verband is met de actie in Brandenburg wordt nog onderzocht. Nederland mag nog altijd geen asielzoekers terugsturen naar Italië. De rechtbank in Den Haag zegt dat de leefomstandigheden van teruggestuurde asielzoekers niet kan worden gegarandeerd. Asielminister Van den Brink gaat ervan uit dat de situatie in Italië beter is geworden na het ingaan van het Europese Migratiepact. Daarin staat allemaal verplichtingen voor landen. Maar de rechtbank stelt dat Van den Brink dat niet goed genoeg kan aantonen. De zaak werd aangespannen door een Russische asielzoeker die niet wil worden teruggestuurd naar Italië. Het weer, er is sprake van een afwisseling van zon en wolken. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en er kan her en der regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staan files op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn. Voor afrit Hoenderloo 5 minuten vertraging. A6 Muiden richting Lelystad tussen Almere Oostvaarders en Lelystad Airport 20 minuten. A12 Utrecht richting Arnhem tussen afrit Oosterbeek en Knoop het Waterberg 10 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. 1 rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
5: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
4: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
5: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers, volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
4: Wow, klinkt gezellig.
5: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
4: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
5: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
1: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
7: Het groene, groene, groene hart. Het groene hart van je radio.
8: Veluwe FM. De middag is 3 uur tot 4 uur.
9: De beste nederpop van 1960 tot nu. Dit is Nederjam met Jacques van Strien.
10: Nederjam.

beste nederpop van 1960 tot nu. Dit is Nederjam met Jacques van Strien. Nederjam.

0: Hele goedemiddag luisteraars, welkom weer bij Veluwe FM. Exact 3:05 op deze woensdagmiddag hier vanuit Putten. Vanuit natuurlijk het vertrouwde adres, de Brinkstraat 91A. Dit is Nederjam en weer een gewone normale uitzending, alhoewel normaal is het eigenlijk nooit. We gaan heel veel terugblikken op wat er de afgelopen week is gebeurd. En het heeft vooral te maken dat wij de afgelopen week iets speciaals hebben gedaan en geen aandacht aan de actualiteit hebben besteed. Maar de afgelopen weken, je weet het waarschijnlijk nog wel wat we deden de afgelopen weken.
1: Zomerrit op 50!
0: Jam! Ja, Nederjam, ja, dat was hem. De Zomerrit op 50 kwam voorbij van nummer 5 tot en met nummer 1 met de Apotheose. Vorige week de Venga Boys natuurlijk op nummer 1. Nou, dat hebben we gehad. En het is nog steeds lekker zomer trouwens. Eerste woensdag van september. Welkom in september. Officieel is geloof ik de herfst begonnen. Terwijl ik gewoon hier in korte mouwtjes en korte broek nog heerlijk rondloop bij deze heerlijke temperaturen. Maar natuurlijk, er is ook, zijn ook andere dingen gebeurd deze afgelopen weken waar we even stil bij moeten staan. Journey Kaagman, voor mijn leeftijdsgenoten natuurlijk onberispelijk verbonden met die fantastische top-op optredens in het fantastische pakje. Wij eren haar vandaag met Memories, haar eerste nummer 1 uit

Wat een prachtige plaat. Memories, het was de eerste nummer 1 van Earth and Fire. De andere nummer 1 die krijg je straks te horen in de Nederdecennia. Dat was eind jaren 70 natuurlijk met Weekend. Daarover straks meer. De hele Nederdecennia vandaag in het teken van Earth and Fire. Om natuurlijk Johnny Carpenter te denken, die 31 juli jongsleden overleed in Plaricum.

Ja, Nederritjes gaan we ook weer draaien. Het is natuurlijk prachtig om een keer U2 te kunnen draaien op de Nederpop, in het Nederpopprogramma Nederjam. Want dit is samen met Martin Garrix, is Fireflies.

0: Mega Jam. Prachtige platen. U2, altijd goed om Bono's stem te horen. En deze keer helemaal geproduceerd en gemaakt door Martijn Gerritsen. We kennen hem onder zijn artiestennaam Martin Garrix. Ik zei het al, Johnny Kaakman overleed 31 juli van dit jaar. En om stil te staan bij iemand die zo groot is geweest in de Nederlandse popmuziek, dachten we dat we de nederdecennia, dat ze in meerdere decennia hits heeft gehad samen met haar band Earth and Fire, dachten we dat het goed was dat we daar stil bij zouden staan in deze uitzending. En dat gaan we dan ook doen, de nederdecennia vandaag, helemaal in het teken van Earth and Fire. We horen dadelijk hun allereerste single, die is uitgebracht in 1969, kwam in 70 in de hitparade, maar hij telt voor de jaren 60. Twee platen uit de jaren 70, het wat psychedelische in het begin van de jaren 70 en daarna natuurlijk eind jaren 70 wat meer poppy en nog wat meer poppy in het begin jaren 80. Dus dat allemaal in de nederdecennia vandaag.
1: Nederdecennia.
0: Ik zei het al, ik neem je mee naar de jaren 60 en toen klonk Earth and Fire zo.
2: Een hit van toen.
1: Jaren 60.
2: 1969.
0: Ja, dat is wel even andere koek, hè? We gaan naar 1969. Earth and Fire bracht hun eerste single uit. Zou op het eerste album komen, dat heet ook Earth and Fire. Hier is Seasons.

0: met recht toch wonderschone. En Seasons, de allereerste hit in 1969 van Earth and Fire. Natuurlijk met die wonderschone zang, fluwelen zang bijna, van Journey Kaagman. We blijven nog even natuurlijk bij Earth and Fire. De hele Nederdecennia vandaag in het teken daarvan.
1: Nederdecennia.
0: We gaan naar de jaren 70. En we hadden net al de nummer 1 hit natuurlijk, Memories. En we krijgen nu die andere.
2: Van toen vallen alle.
1: De jaren 70.
2: 1973.
0: Ja, deze mastodontische pauken. Haha, en hoor dat hem het orgel is lekker scheuren. Heerlijk toch? Earth and Fire had weer een top 3 hit te pakken hoor in 1973. Een jaar na die nummer 1 hit die we net hoorden in het begin, Memories. Dit is Maybe Tomorrow, Maybe Tonight.

0: We eren met trots Journey Kaagman, 31 juli helaas overleden. En we draaien muziek van Earth and Fire. Je hoorde de drie eerste hits van ze tot nu toe in de show. Memories, Seasons en Maybe Tomorrow, Maybe Tonight. Allemaal trouwens geproduceerd door Jaap Egremond, die we ook nog kennen van de Golden Earring, van de Windservice, van Catapult. En ga zo maar door.
1: Nederdecennia.
0: Ja, we blijven even in de jaren 70, want eind jaren 70 hadden ze hun tweede nummer 1 hit.
2: Een hit van toen.
3: Van we allen.
1: De jaren 70.
2: 1979.
0: Ja, deze klanken ken je vast wel. En degene die toen in de top opkeek elke week dachten, wat gebeurt hier zeg op tv? Wat een mooi blauw metaal satijnen pakje had ze toch aan. Hier is Weekend.

0: Bij Eren Journey Kaagman met Weekend. De allergrootste hit die ze ooit hadden. Wekenlang in de Nationale Hitparade op nummer 1. Weekend uit 1979. En ik heb er nog eentje van je. Toch nog uit de jaren 80.
1: Nederdecennia.
0: Ze hadden weinig hits in de jaren 80. Weinig grote hits. Dit was in ieder geval de grootste.
2: Een hit van toen.
3: Van we alle.
1: Jaren 80.
2: 1982.
0: Ja, toen toch nog een paar kleine hitjes en dit was er eentje van. Een heerlijke plaat, 24 Hours uit 1982.

0: dat was een laatste in een rijtje van Earth and Fire. Ter ere natuurlijk van niemand minder dan Journey Kaagman. 24 Hours uit 1982. Groot hits van de jaren 80. Daarna weten we, ze is bij Idols geweest. Ze heeft heel veel gedaan voor Nederlandse popmuziek. In allerlei stichtingen en in allerlei verenigingen. En we zijn er dus eeuwig dankbaar voor alles wat ze heeft voortgebracht. Zowel met de band Earth and Fire als persoon. Daarna, dankjewel Journey Kaagman. Dan gaan we nu door weer met een nederhit.
1: De beste Nederpop van 1960 tot nu. Dit is Nederjam met Jacques van Spring. Nederhit.
0: Ja, de mannen van Direct droppen weer een prachtige nieuwe track. Hier is My Friend, hun allerlaatste.

0: was alle nieuwste van Direct, Marcel Veenendaal, Spike de Mannen, My Friend. Prachtige nieuwe plaat. Deze week ook een paar keer live ter oren gebracht in verschillende tv-programma's. Volgens mij radio-uitzendingen. Schitterend. De mannen zijn weer helemaal terug naar een fantastische festivalzomer. Er zijn heel veel opnames van ze te zien. Het concert van Concert at Sea, Pinkpop, de optredens, die zijn gewoon gelukkig te bezichtigen op het web. Ga er zeker een keer naar kijken. En ook nog eens een keer het fantastisch optreden in de Kuip van het jaar daarvoor. Goed, dat voor zover Direct. We gaan weer even terug naar trieste momenten. Namelijk het overlijden van Dolly Parton natuurlijk. Die de internationale popmuziek zeker heeft bezighouden de afgelopen decennia lang. Wat een artiest en wat een oeuvre heeft zij gebracht. Wat heeft zij veel betekend. Niet alleen voor de muziek, maar ook voor vrouwenemancipatie. Hulde voor Dolly Parton. Ze heeft een paar hele mooie nummers geschreven. En daar gaan wij vandaag ook zeker iets aan doen. Het is natuurlijk een nederpopprogramma, dus we draaien maar kleine stukjes van het origineel. Maar onder het mom van de nedercover mogen we toch een paar plaatjes van haar draaien. Hoe leuk is dat?
1: Nedercover.
0: Zoals deze, ik vind het zo'n heerlijk plaatje. 9 to 5 Dolly Parton is gedaan door een Nederlands artiest. Je hoort dadelijk door wie? Een hele grappige versie trouwens.

0: 9 to 5 Dolly Parton. Het is dus een Neder-cover. Dus nou ja, ik hou niet langer in spanning hoor. Daar komt ie.
1: Neder-cover.
0: Het is onze eigen Tineke Schouten. Die heeft hem ook gedaan. Heette 5 bij 5.
2: Hi folks. Ik tuimel uit bed, wankel in pyjama. Val in de wasbak, oh wat een drama. Ik strek mijn rug op zoek naar evenwicht. Stap ik in bad, slaan de golven om mijn oren. Onder de douche blijf ik droog van voren. Ik krijg de knoopjes van mijn blouse niet dicht.

speel ik gitaar, hang die boezem erboven. Zoek ik een snaar, dan buig ik erover. Hoe goed ik sla mis, ik heb zware pijn. Ik zit er mooi mee, kan ze niet laten verdwijnen. Want het zijn er twee en het

0: wat leuk hè. 5 bij 5 van Tineke Schouten. En we gaan er nog veel meer doen van Dolly Parton. Want dit is...
1: Nedercover.
0: Ze heeft dat hele mooie nummer geschreven. Wat we kennen uit The Bodyguard natuurlijk van Whitney Houston. I Will Always Love You. Elvis wilde het ook hebben, kreeg het niet. Dit is de originele versie van Dolly Parton.

0: prachtig hè, dit nummer. Zo mooi vertolkt door Dolly Parton. How I Always Love You. Een plaat al uit 1973. En wie of wie heeft dat gedaan in Nederland?
1: Nedercover.
0: Natuurlijk, als je over country praat in Nederland, dan praat je natuurlijk over onze Ilse de Lange. Zij heeft hem live een keer opgevoerd in een van de radiostudio's van Nederland. Hier is I Will Always Love You, Ilse de Lange.

0: Schneider-cover.
1: Ja, dat was natuurlijk prachtig. Hè? We'll always love you, de longen. De lange. Deze kan niet ontbreken natuurlijk. Jolene, dadelijk de Nederlandse cover.
2: Jolene.

0: Prachtige geluid natuurlijk van Dolly Parton. Wie, oh wie heeft dat nou weer gedaan als Nedercover? Daar komt ie.
1: Nedercover.
0: Ja, het rijmt op Jolene. Het is O'Jean, de drie zusjes die zo prachtig mooi zijn.

Dat was onze Dolly Parton tribute, I Will Always Love You, Jolene en 9 to 5 in de Nederlandse versies waar we ze hebben kunnen vinden. Ik hoop dat je van genoten hebt, even door de oeuvre heen van die fantastische Dolly Parton. Even wat anders jongens, de beste zangers is weer begonnen en dat betekent dus allemaal prachtige live muziek en nee, de covers de een na de andere, dus daar gaan we ook weer natuurlijk bij stilstaan. Afgelopen week was de aftrap van de band Clouseau. Zij zaten op de bank en iedereen mocht voor hen zingen. Zo ook een originele nummer, blijf bij mij.

Denk je, dit is al een heerlijke, heerlijke relaxte versie van het nummer van eind jaren 90 van Clouseau, Blijf bij mij. Maar er was een of andere jazzartiesten in de studio, Fee Klaassen, die doet dit jaar mee aan de beste zangers. En hoor eens wat die ervan maakte. Wow, wat een big band, jazz jongens, alles erop en eraan met die fantastische band van beste zangers op de achtergrond. Fee Klaassen pakte een nummer beter, maakte er deze fantastische jazzy versie van. Blijf bij mij! Waarom

0: Oh, een lekkere versie zeg, blijf bij mij in de beste zangers van niemand minder dan Fee Klaassen. Ik denk dat je het volgende nummer ook wel kent, dat is zo'n heerlijk vrolijk nummer. En het werd nog vrolijker vertolkt door iemand in de...
1: Nedercover.
0: In de Nedercover, eerst even een stukje van het origineel. Amen.

0: En weer gaat het uur zo stellen. Hè? We hebben natuurlijk heel veel gedaan met uur. We hebben het vooral gehad over artiesten die helaas niet meer onder ons zijn. Denk aan Dolly Parton, denk aan Journey Kaagman. We hebben uitgebreid stilgestaan bij hun oeuvre, bij hun muziek, bij hun nalatenschap. Nou, in ieder geval, dat was mooi om daarbij stil te staan. En dan denk je ook van, ja, het is natuurlijk allemaal maar van voorbijgaande aard. Maar die muziek die blijft er altijd bestaan. Dus als je die dingen kan nalaten in je leven, dan zeg ik nou... Dan leef je eigenlijk veel langer door dan dat je hier rondgelopen hebt. Dus dat was mooi om daarbij stil te staan. Volgende week gaan we meer doen over de beste zangers. Ik heb nog leuke dingen van Clouseau natuurlijk voor je. Maar een nieuwe hit van Rolf Sanchez. Daar heb ik ook een hele soort mini-bio van. Want die hit gaat terug naar de jaren 60. Is heel vaak gecoverd. En komt er ook weer. Dat allemaal volgende week. Ik heb nog één nederhitje voor je. Die gaan we eerst doen.
1: Gotcha. De beste Nederpop van 1960 tot nu. Dit is Nederjam met Jacques van Spien.
0: We hopen het voor Journey, we hopen het voor Dolly. Dat de kroegen in de hemel zijn. Dat is het nieuwste nummer van Mart Hoogkamer. Bedankt voor het luisteren, tot volgende week.

0: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Oud-minister Fred Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft bij de coronacommissie erkend dat hij kritisch was over sommige burgemeesters. Hij vond dat de burgemeesters in het Veiligheidsberaad onterecht nog eens ministerraadje gingen spelen over zaken waar de landelijke politiek al een besluit over had genomen. En hij geeft ook toe dat er in het kabinet werd gemort als het Veiligheidsberaad stelde dat een bedachte maatregel niet werkbaar was. Burgemeesters die coronamaatregelen niet streng wilden handhaven, heeft Grapperhaus aangesproken. Maar het waren daar volgens hem maar een handvol. De Nederlandse Bank heeft dit jaar zo'n 86 ton van de Nederlandse voorraad goud verplaatst. Tussen maart en augustus ging het vanuit de VS en Canada naar Londen, heeft DNB bekendgemaakt. Dat is bijna een kwart van de 313 ton goud die de centrale bank in de VS en Canada had opgeslagen. DNB zegt dat het goud is verplaatst om beter voorbereid te zijn op de ernstige crisis. In Londen kan het goud sneller worden verkocht. De Nederlandse bank is ook bezorgd over de verslechterde situatie tussen Europa en de VS sinds de terugkeer van president Trump. De poging tot een droneaanval op het vliegveld van de Duitse stad Leipzig is een nieuwe escalatie van Russische activiteiten op Europese bodem. Dat zegt voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie. Als de aanval was geslaagd, dan had dat volgens haar tot doden kunnen leiden. Volgens von der Leyen staat het incident niet op zichzelf en is er een breder patroon van steeds gevaarlijker incidenten. De politie heeft nog een verdachte aangehouden voor de schietpartij in Overasselt. Daarmee komt het aantal mensen dat is opgepakt op 35. De verdachte werd afgelopen nacht gearresteerd in de omgeving van de Gelderse plaats. Gisternacht liep een grote groep mannen gemaskerd en met zware wapens richting het huis van een familie die wordt gelinkt aan drugscriminaliteit. Daar schoten ze de bewaker dood. Het weer, afwisselend zon en wolken. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan er wat regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
4: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
5: De Lange en Kortland Netwerk Notarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
6: Maak kennis met ISA. Probeer het eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
7: Dit is het nieuws uit de regio.
8: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. In onze regio zijn van 7 tot op het 18 september mogelijk laagvliegende militaire transportvliegtuigen te zien en te horen. De toestellen maken deel uit van de internationale airborne oefening Falcon Leap, georganiseerd door de 11e Luchtmobiele Brigade van de Koninklijke Landmacht. Tijdens de oefening trainen militairen het droppen van vrachtladingen en parachutisten boven ons land en België. De transportvliegtuigen vliegen daarbij lager dan gebruikelijk, waardoor ze vanaf de grond beter zichtbaar en hoorbaar zijn. Het laagvliegen is een noodzakelijk onderdeel van de training. De De oefening vindt dagelijks plaats tussen 8:30 ochtends en middernacht en wordt uitgevoerd vanaf de vliegbasis Eindhoven. Bij een ongeval op de A28 bij Putten zijn dinsdagavond 2 auto's met elkaar in botsing gekomen. Mogelijk raakte daarbij 1 persoon gewond. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van de oprit in de richting Nijkerk. De botsing vond plaats rond 8:15. Een ambulance kwam naar de snelweg om assistentie te verlenen. Waardoor de 2 auto's op de A28 bij Putten met elkaar in botsing kwamen is nog niet bekend. En tot slot, het failliete dakdekkersbedrijf Dakzaken BV uit Putten laat bij de curator en voormalige klanten de nodige vragen achter. Begin augustus werd het bedrijf failliet verklaard. De curator onderzoekt onder meer waar het gereedschap en andere bedrijfsmiddelen zijn gebleven. Volgens Dagblad de Stentor verliep het bedrijf al enige tijd financieel moeizaam. Dakzaken had te maken met teruglopende inkomsten en schulden. Een poging om tot een schuldenregeling te komen slaagde niet voordat het faillissement werd aangevraagd. De afwikkeling van het faillissement is nog volop bezig. Een belangrijk onderdeel daarvan is het achterhalen van de bedrijfsmiddelen van Dakzaken. Ook wordt nog gekeken naar een mogelijke doorstart. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
9: Dit is Veluwe FM.
10: De omroep van de Noordwest Veluwe.
9: Dit is Veluwe FM.
10: De omroep van de Noordwest Veluwe.
11: Je staat op het punt om te gaan luisteren naar Nederlandstalige muziek. Nederpop. Machtig mooie mega meezingers en smartlapperij. En dat een heel uur lang.

0: Hallo, met Monique.
1: Hey Monique, mag ik mami even spreken?
0: Nee papi, dat gaat nu niet, want ze staat in de keuken en ze maakt voor ons tweetjes het eten klaar.

0: ze bemoeit zich alleen maar met mij.
1: Dan heeft ze toch zeker heel in het geheim een vriend.
0: Nee, papa, dat geloof ik niet. Als ze altijd bij mij is, kan ze toch een vriend hebben?

0: dat zal ik fijn vinden. Dan blijf je altijd bij ons. En dan dek ik ook de tafel voor jou. Dag papa. Tot straks. Dag papa. Kom maar terug naar huis. Dag. Dag.
1: Zeven dagen per week. Het kloppend hart.

0: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
1: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
0: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
1: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers. Volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
0: Wow, klinkt gezellig.
1: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
0: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
1: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Clemens Peters met het NOS-journaal. De Franse president Macron is in Eindhoven ontvangen door premier Jetten. De twee politici voeren gesprekken over de internationale politiek, waaronder de oorlog in Oekraïne en de situatie in het Midden-Oosten. Maar het zal voornamelijk ook gaan over de tech-industrie. Ook ASML en een aantal Franse techbedrijven schuiven daarbij aan. Macron en Jetten willen dat Europa zijn strategische positie op technologisch gebied versterkt. Duitsland heeft twee verdachten in beeld voor het drone-incident in Leipzig van vorige maand. Een drone met een explosief en ontsteker werd gevonden vlakbij een Oekraïns vrachtvliegtuig. De verdachten die in beeld zijn komen uit Letland en Belarus, maar ze hebben ook een Russisch paspoort. Duitsland zei gisteren dat Rusland achter de drone-actie in Leipzig zit. En ook de Europese Commissie en de NAVO houden Rusland verantwoordelijk, zeiden ze vandaag. De Oekraïnse president Zelensky waarschuwt luchtvaartmaatschappijen dat ze het Russische luchtruim moeten mijden. Volgens hem vliegen daar nu zoveel Oekraïnse drones dat vliegtuigen het risico lopen geraakt te worden. Hij voegde eraan toe dat Oekraïne burgertoestellen niet zal aanvallen. Sinds de oorlog met Oekraïne is het vliegverkeer boven Rusland afgenomen. Rusland heeft luchtvaartmaatschappijen uit de Europese Unie bijvoorbeeld uitgesloten. Wel vliegen nog maatschappijen uit onder meer China, India en Turkije door het Russische luchtruim. De Nederlandse bank heeft dit jaar zo'n 86 ton van de Nederlandse voorraad goud verplaatst. Tussen maart en augustus is een deel overgebracht van de VS naar Zeist. De rest is in de VS en Canada verkocht. En voor hetzelfde bedrag is in Londen weer goud aangekocht, heeft DNB bekendgemaakt. Het ging om bijna een kwart van de 313 ton goud die Nederland in de VS en Canada had opgeslagen. DNB zegt dat het goud is verplaatst om beter voorbereid te zijn op ernstige crisis. Het weer bewolkt met af en toe zon en verspreid over het land kan er ook een bui vallen. Het is 19 graden op de Wadden tot 22 in het binnenland. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en lokaal kan het regenen. Morgen bewolkt, regen en opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Utrecht naar Duitsland heb je tussen knooppunt Waterberg en Zevenaar 25 minuten vertraging. A28 Utrecht-Zwolle duurde er een kwartier langer over voor het knooppunt Hoevelaken. En de A325 Nijmegen richting Arnhem tussen Elden en Presikhaaf een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de muzikale magnetron. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: Hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het loopt vooral vast in de regio bij Arnhem. Op de A12 richting Duitsland staat namelijk 11 kilometer tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. Vertraging is 3 kwartier. Daardoor weer file op de A325 vanuit Nijmegen naar Arnhem tussen Elden en knooppunt Velperbroek. Zit op onthoud 1/2 uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het Regio Nieuws. De Tweede Kamer heeft dinsdag gedebatteerd over de aanpak van wolven in ons land. Daarbij stonden onder meer sneller ingrijpen bij probleemwolven, preventieve maatregelen en mogelijk actief beheer van wolvenroedels centraal. Aanleiding zijn nieuwe landelijke regels na de verlaging van de Europese beschermingsstatus van de wolf. Hierdoor moeten provincies bij ernstige incidenten sneller kunnen optreden. Gelderland kwam tijdens het debat veelvuldig aan bod. De Veluwe is een belangrijk leefgebied voor wolven en daarbij een gebied waar de gevolgen van de groeiende populatie duidelijk zichtbaar zijn. De Tweede Kamer stemt op 8 september over de ingediende moties. De gemeente Harderwijk zoekt een tijdelijke externe kwartiermaker voor de voorbereiding van de jubileumviering in 2031. In dat jaar bestaat Harderwijk 800 jaar en Hierden 700 jaar. De gemeente wil beide mijlpalen gedurende het hele jaar op verschillende momenten en manieren vieren. De kwartiermaker moet in het komende jaar de basis leggen voor de organisatie van het jubileumjaar. Daarbij wordt een netwerk opgebouwd tussen inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, politiek en de gemeentelijke organisatie. En tot slot, op het Wolderwijd tussen Ermelo en Zeewolde zijn dinsdagmiddag 3 opvarenden van een zeilboot geholpen nadat een boot water maakte. Niemand raakte gewond. Rond 2 uur kwam een melding binnen bij het kustwachtcentrum. Het sloep die in de buurt was bood direct hulp, maar kon de opvarenden vanwege beperkte ruimte niet aan boord nemen. Vervolgens kwamen 2 reddingsboten van de KNRM, een brandweerboot en een boot van Rijkswaterstaat ter plaatse. De 3 opvarenden konden veilig van de zeilboot worden gehaald. Ze zijn meegenomen door de KNRM. De zeilboot is naar de haven van Zeewolde gesleept. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: 飞轮 FM。
1: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
2: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
1: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
2: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers. Volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
1: Wow, klinkt gezellig.
2: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober van 1 tot 5. De toegang is gratis.
1: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
2: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt zijn vandaag opnieuw wapens gevonden. Om wat voor wapens het gaat en hoeveel het er zijn, zegt de politie er niet bij. Ook zijn er opnieuw voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Of onder de verdachten ook de bewoners van het huis zijn waar de schietpartij was, wil de politie niet zeggen. In Spanje neemt de druk op de regering toe in de nasleep van de migrantencrisis in Ceuta. In de Spaanse exclave, die een maand geleden vanuit Marokko werd bestormd, zitten nog steeds duizenden migranten. Inwoners van Ceuta maken zich zorgen over deze uitzichtloze situatie. En uit solidariteit met hen zijn er vanavond in meerdere Spaanse steden manifestaties. Maar er is ook toenemende kritiek op de regering Sanchez, omdat die te lax zou zijn. Sanchez noemt de oproep voor de manifestatie, die deels uit de koker van de oppositie komt, politiek gemotiveerd. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken wil dat er kentekenplaten komen op elektrische steps. Die moeten helpen drugsgeweld tegen te gaan. Want de steps worden regelmatig gezien bij schietpartijen tussen drugsbendes in Brussel. En nu is op bewakingsbeelden niet te zien van wie die zijn. Golfer Tiger Woods mag 5 jaar niet autorijden en moet een boete van $1000 betalen. In maart was hij betrokken bij een auto-ongeluk. Niemand raakte gewond, maar de politie verdacht hem van rijden onder invloed. Woods heeft een schikking getroffen, waardoor hij niet de gevangenis in hoeft. Het weer, bewolkt met af en toe zon, verspreid over het land kan er ook een bui vallen. Het is 19 graden op de Wadden tot 22 in het binnenland. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en lokaal kan het regenen. Morgen bewolkt, regen en opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je tussen Arnhem-Noord en Duiven een kwartier vertraging. En op de A325 vanuit Nijmegen naar Arnhem, tussen het Gelredome en knooppunt Velperbroek, staat 7 kilometer. En dat kost je 20 minuten extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt, sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
7: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
1: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
2: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
1: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
2: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers. Volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
1: Wow, klinkt gezellig.
2: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober van 1 tot 5. De toegang is gratis.
1: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
2: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
0: van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
3: Dit is Veluwe FM.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt zijn vandaag opnieuw wapens gevonden. Om wat voor wapens het gaat en hoeveel het er zijn, zegt de politie er niet bij. Ook zijn er opnieuw voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Ze worden allemaal verhoord. De politie praat ook met de bewoners van het huis waar de schietpartij was. De politie wil niet zeggen of zij ook zijn aangehouden. De familie wordt in verband gebracht met drugscriminaliteit. Hun bewaker werd gisteren doodgeschoten door een groep gemaskerde mannen. In Terneuzen is gisteren en vandaag 10 kilo vuurwerk en 700 gram flitspoeder ingeleverd bij een speciale bus. Die rijdt de komende weken door het land. Mensen kunnen er anoniem en zonder boete hun vuurwerk inleveren, dat sinds 1 augustus verboden is. De bus startte in Terneuzen en de gemeente is tevreden over de opbrengst. Alleen vuurwerk van de categorie F1 is nog legaal. Dat zijn trektouwtjes, sterretjes of sierfonteintjes voor op een taart. De inleverbus rijdt nog tot half oktober door het land. Bestellingen van onder meer de Bijenkorf en Bol worden weer normaal afgehandeld. Een maand geleden was er een hack bij een logistiek bedrijf in Waalwijk. Daarbij zijn mogelijk persoonsgegevens gestolen. Inmiddels worden de pakketjes voor de meeste klanten van het bedrijf weer bezorgd zoals normaal. De 11e etappe in de Vuelta is gewonnen door Matthew Brennan. De 21-jarige Brit van Visma Leasebike boekte in Lorca zijn 3e ritzege van deze ronde. De Fransman Brian Coquart werd 2e, Jordi Meus uit België 3e. Het weer vanavond bewolkt met af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen gaat het waaien, het blijft bewolkt en af en toe valt er wat regen. In de middag vaker droog met wat zon. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je tussen Arnhem-Noord en Duiven een kwartier vertraging. En op de A325 vanuit Nijmegen naar Arnhem tussen het Gelderdom en knooppunt Velperbroek staat 7 kilometer. En dat kost je 20 minuten extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Master.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e...
2: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
3: Ja, dat deed Kees altijd.
2: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
4: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

0: Adieu.
1: Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

Universe. Let's

0: Dit is het nieuws uit de regio.
1: Goedenavond, dit is het regionieuws. Op het Wolderwijd tussen Ermelo en Zeewolde zijn dinsdagmiddag 3 opvarenden van een zeilboot geholpen nadat een boot water maakte. Niemand raakte gewond. Rond 2 uur kwam een melding binnen bij het kustwachtcentrum. Het sloep die in de buurt was bood direct hulp, maar kon de opvarenden vanwege beperkte ruimte niet aan boord nemen. Vervolgens kwamen 2 reddingsboten van de KNRM, een brandweerboot en een boot van Rijkswaterstaat ter plaatse. De 3 opvarenden konden veilig van de zeilboot worden gehaald. Ze zijn meegenomen door de KNRM. De zeilboot is naar de haven van Zeewolde gesleept. De gemeente Harderwijk zoekt een tijdelijke externe kwartiermaker voor de voorbereiding van de jubileumviering in 2031. In dat jaar bestaat Harderwijk 800 jaar en Hierden 700 jaar. De gemeente wil beide mijlpalen gedurende het hele jaar op verschillende momenten en manieren vieren. De kwartiermaker moet in het komende jaar de basis leggen voor de organisatie van het jubileumjaar. Daarbij wordt een netwerk opgebouwd tussen inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties...

0: Het faillissement werd aangevraagd. De afwikkeling van het faillissement is nog volop bezig. Een belangrijk onderdeel daarvan is het achterhalen van de bedrijfsmiddelen van Dakzaken. Ook wordt nog gekeken naar een mogelijke doorstart.
1: En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt is vandaag een verdachte tas in Wijchen gevonden. De Telegraaf schrijft dat daar wapens in zaten, maar de politie bevestigt dat niet. Daarnaast zijn er vandaag opnieuw voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Ze worden allemaal verhoord. De politie praat ook met de bewoners van het huis waar de schietpartij was. De politie wil niet zeggen of zij ook zijn aangehouden. De afgelopen maanden is een groot deel van de Nederlandse goudvoorraad vanuit de VS en Canada verplaatst. Het gaat om zo'n 86 ton goud, zegt economieredacteur Ruben Egg.
2: Nu zomaar opeens blijkt bijna 63% in Londen en Zeist te liggen. En de rest is nog verdeeld in de Verenigde Staten. Ja, de Nederlandse bank die zegt Londen is een betere plek om fysiek goud snel te verkopen als het crisis is. En daarom is het weggehaald uit de VS met name.
1: Het is niet allemaal fysiek verplaatst, maar in de VS en Canada verkocht en in Londen weer aangekocht. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn inlichtingendiensten met elkaar in gevecht geraakt. Agenten van de militaire inlichtingendienst vielen agenten van de Binnenlandse Veiligheidsdienst aan toen die bezig waren met een huiszoeking. Het was in de woning van een hoge officier die eerder deze week werd gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij het plannen van een terreuraanslag in Oekraïne. Golfer Tiger Woods mag 5 jaar niet autorijden en moet een boete van $1000 betalen. In maart was hij betrokken bij een auto-ongeluk. Niemand raakte gewond, maar de politie verdacht hem van rijden onder invloed. Woods heeft een schikking getroffen, waardoor hij niet de gevangenis in hoeft. Het weer, vanavond bewolkt met af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wind, wolken en kans op regen bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is het nieuws uit de regio.
4: Goedenavond, dit is het regionieuws. De brandweer is dinsdagochtend uitgerukt voor een autobrand op de A28 bij Putten. De melding kwam kort na 10 uur binnen bij de alarmcentrale. Daarop ging de brandweer met onder meer een tankautospuit ter plaatse. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Diezelfde ochtend vloog een bestelbus in brand tijdens het rijden op de A28 bij Nijkerk. De bestuurder bleef ongedeerd. Vanwege de brand werd de snelweg enige tijd afgesloten. Verkeer vanuit Harderwijk werd bij de afrit Nijkerk van de snelweg geleid. In onze regio zijn van 7 tot op het 18 september mogelijk laagvliegende militaire transportvliegtuigen te zien en te horen. De toestellen maken deel uit van de internationale airborne oefening Falcon Leap, georganiseerd door de 11e Luchtmobiele Brigade van de Koninklijke Landmacht. Tijdens de oefening trainen militairen het droppen van vrachtladingen en parachutisten boven ons land en België. De transportvliegtuigen vliegen daarbij lager dan gebruikelijk, waardoor ze vanaf de grond beter zichtbaar en hoorbaar zijn. Het laagvliegen is een noodzakelijk onderdeel van de training. De oefening vindt dagelijks plaats tussen 8:30 ochtends en middernacht en wordt uitgevoerd vanaf de vliegbasis Eindhoven. En tot slot, de Tweede Kamer heeft dinsdag gedebatteerd over de aanpak van wolven in ons land. Daarbij stonden onder meer sneller ingrijpen bij probleemwolven, preventieve maatregelen en mogelijk actief beheer van wolvenroedels centraal. Aanleiding zijn nieuwe landelijke regels na de verlaging van de Europese beschermingsstatus van de wolf. Hierdoor moeten provincies bij ernstige incidenten sneller kunnen optreden. Gelderland kwam tijdens het debat veelvuldig aan bod. De Veluwe is een belangrijk leefgebied voor wolven en daarbij een gebied waar de gevolgen van de groeiende populatie duidelijk zichtbaar zijn. De Tweede Kamer stemt op 8 september over de ingediende moties. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe FM.
5: 24 uur per dag. Het groene hart van je.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het dodental van de Amerikaanse aanvallen op Iran gisteren is opgelopen tot 19. Bij een van de aanvallen werd een huis geraakt waar een bruiloft aan de gang was. Daar vielen zeker 4 doden en tientallen gewonden. De Amerikanen ontkennen dat burgers het doelwit waren. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt is vandaag in Wijchen een verdachte tas gevonden. De Telegraaf schrijft dat er wapens in zaten, maar de politie bevestigt dat niet. Daarnaast zijn er vandaag opnieuw voertuigen en ook gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Die worden allemaal verhoord. De politie praat ook met de bewoners van het huis waar de schietpartij was. De politie wil niet zeggen of zij ook zijn aangehouden. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken wil dat er kentekenplaten komen op elektrische steps. De steps worden regelmatig gezien bij schietpartijen tussen drugsbendes in Brussel en vaak blijft onbekend wie erop staat. De minister steekt ook meer geld in opleidingen bij politie en justitie.
2: Expertise alleen volstaat niet als onze mensen niet over de nodige middelen op het terrein beschikken. Daarom hebben we ook fors geïnvesteerd in het wagenpark van de federale politie met bijna 200 nieuwe voertuigen.
1: De minister wil ook kijken of het leger de politie vaker kan helpen bij het bestrijden van drugsgeweld. Een man uit Groningen moet per direct stoppen met zich voor te doen als hulpverlener. Dat zegt de inspectie na meerdere meldingen over de student verpleegkunde. Hij deed zich de afgelopen jaren voor als ambulancebroeder, brandweerman of agent, zonder dat hij over de juiste papieren beschikte. Er lopen meerdere rechtszaken tegen de man. De inspectie wil dat hij nu alvast stopt met zijn eenmanszaak. Maar daarmee biedt hij nu EHBO-diensten bij evenementen aan. Het weer vanavond bewolkt en af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wind, af en toe regen. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is het nieuws uit de regio.
4: Goedenavond, dit is het regionieuws. Woningbouwprojecten in Ermelo kunnen vanaf nu eerder worden aangemeld voor een stroomaansluiting. Projectontwikkelaars, woningcoöperaties en andere initiatiefnemers kunnen bij de gemeente Ermelo een aanvraag indienen voor woningbouwplannen die de komende 10 jaar worden gerealiseerd. Aanmelden kan tot en met 11 september. De nieuwe werkwijze is bedoeld om te voorkomen dat woningbouwprojecten in Ermelo vertraging oplopen door problemen met het elektriciteitsnet. Door de toenemende vraag naar elektriciteit is op steeds meer plekken in ons land sprake van netcongestie. Ook in Ermelo heeft dat gevolgen. De zoektocht naar de topondernemer van Zeewolde is gestart. Ondernemers, inwoners en andere betrokkenen kunnen bedrijven en ondernemers uit de gemeente Zeewolde voordragen voor de verkiezing. Kandidaten kunnen tot en met 25 september worden aangemeld in de categorieën topondernemer B2B en topondernemer B2C. De ondernemersverkiezing richt zich op bedrijven en ondernemers in Zeewolde die zich onderscheiden door ondernemerschap, groei, innovatie en maatschappelijke betrokkenheid. Bij een voordracht kunnen inzenders onder meer aangeven welke prestaties of ontwikkelingen een ondernemer volgens hen bijzonder maken. En tot slot, bij een ongeval op de A28 bij Putten zijn dinsdagavond 2 auto's met elkaar in botsing gekomen. Mogelijk raakte daarbij 1 persoon gewond. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van de oprit in de richting Nijkerk. De botsing vond plaats rond 8:15. Een ambulance kwam naar de snelweg om assistentie te verlenen. Waardoor de 2 auto's op de A28 bij Putten met elkaar in botsing kwamen is nog niet bekend. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe
5: FM. 24 uur per dag. Het groene hart van je radio.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Na het geweld van gisternacht in Overasselt is vandaag een verdachte tas gevonden. Verslaggever Simone Langejan is in Overasselt.
2: Het zou gaan om een tas met vuurwapens gevonden in de bosjes bij een carpoolplaats hier in Wijchen, vlakbij. Ja, de politie wil niet reageren over de inhoud van de tas, maar zegt wel het mee te nemen in het onderzoek.
1: Ook zijn vandaag weer voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt na de schietpartij van gisternacht. Bij de moordpoging op een Iranier in Schoonhoven eerder dit jaar is geen verband gevonden met het Iraanse regime. Justitieminister Van Wil hield rekening met een opdracht uit Teheran, maar daar is geen bewijs voor. Dat zegt verslaggever Hendrik Willem Hofs.
3: Het Openbaar Ministerie zegt ook, we hebben onderzoek gedaan, maar we kunnen op dit moment geen link met het Iraanse regime vaststellen. En ook de verdachte die bekend heeft, die zegt, ja, ik heb niks met Iran en ik weet ook niks van Iran.
1: Het OM stelde wel vast dat de verdachte een vooropgezet plan had om de Iranier in Schoonhoven te doden. De eerste opbrengst van de landelijke inzameling van vuurwerk is 10 kilo vuurwerk en 700 gram flitspoeder. Dat was in de gemeente Terneuzen, waar gisteren de inzamelactie van start ging. Het busje waar mensen hun vuurwerk kunnen inleveren doet de komende 6 weken zo'n 35 plekken aan. Feyenoord heeft op de laatste dag dat de transfermarkt open is, aanvaller Nelson terug naar Rotterdam gehaald. De 26-jarige Engelsman speelde 4 jaar geleden ook al voor Feyenoord. Reece Nelson was sinds deze zomer transfervrij nadat zijn contract bij Arsenal was ontbonden. In zijn eerdere periode bij Feyenoord speelde hij ruim 30 duels, waarin hij 4 keer scoorde en 7 assists gaf. Het weer vanavond bewolkt en af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wind, bewolkt en af en toe regen. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is het nieuws uit de regio.
5: Goedenavond, dit is het regio nieuws. Het failliete dakdekkersbedrijf Dakzaken BV uit Putten laat bij de curator en voormalige klanten de nodige vragen achter. Begin augustus werd het bedrijf failliet verklaard. De curator onderzoekt onder meer waar het gereedschap en andere bedrijfsmiddelen zijn gebleven. Volgens Dagblad de Stentor verliep het bedrijf al enige tijd financieel moeizaam. Dakzaken had te maken met teruglopende inkomsten en schulden. Een poging om tot een schuldenregeling te komen slaagde niet voordat het faillissement werd aangevraagd. De afwikkeling van het faillissement is nog volop bezig. Een belangrijk onderdeel daarvan is het achterhalen van de bedrijfsmiddelen van Dakzaken. Ook wordt nog gekeken naar een mogelijke doorstart. De gemeente Harderwijk zoekt een tijdelijke externe kwartiermaker voor de voorbereiding van de jubileumviering in 2031. In dat jaar bestaat Harderwijk 800 jaar en Hierden 700 jaar. De gemeente wil beide mijlpalen gedurende het hele jaar op verschillende momenten en manieren vieren. De kwartiermaker moet in het komende jaar de basis leggen voor de organisatie van het jubileumjaar. Daarbij wordt een netwerk opgebouwd tussen inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, politiek en de gemeentelijke organisatie. En tot slot, op het Wolderwijd tussen Ermelo en Zeewolde zijn dinsdagmiddag 3 opvarenden van een zeilboot geholpen nadat een boot water maakte. Niemand raakte gewond. Rond 2 uur kwam een melding binnen bij het kustwachtcentrum. Het sloep die in de buurt was bood direct hulp, maar kon de opvarenden vanwege beperkte ruimte niet aan boord nemen. Vervolgens kwamen 2 reddingsboten van de KNRM, een brandweerboot en een boot van Rijkswaterstaat ter plaatse. De 3 opvarenden konden veilig van de zeilboot worden gehaald. Ze zijn meegenomen door de KNRM.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
6: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
7: Leuk dat je luistert.
8: Het is weer tijd voor een uurtje genieten. Bij Bob's Golden Oldies. Met oldies uit vervlogen tijden.
9: Samenstelling en techniek, Bob Voren.

0: Je luistert.
1: De omroep van de Noordwest Veluwe.
2: Dit is Veluwe FM.
3: Voor de beste muziek, je luistert naar deze station.
4: Ja, welkom weer in een nieuwe aflevering van Bob's Golden Oldies. We hebben er weer zin in. Jullie ook? Laten we nou snel beginnen met een hele leuke lijst oldies. We beginnen met Simon en Garfunkel, Cecilia.

0: wasn't too good.
1: Blood, Sweat and Tears met Spinning Wheel. Ze hebben wel een hoop plezier gehad om dit allemaal op te nemen. Hadden we in de gaten, dus we gaan naar een wat rustiger nummer. Engelbert Humperdinck, Wonder World of Love.

Fleetwood Mac. Met Peter Green op de gitaar. Need Your Love So Bad. We gaan naar een nummer die in navolging van Bob Dylan in Amerika opstond. Dit was Donovan met Atlantis.

Yellow River van een band die heette Christy. Ja, inderdaad. Het was een beetje een tussenvoeging van de bands die je op dat moment had. Maar het was wel een nummer 1 hit. Ja, inderdaad. We gaan naar een zanger die gebruik maakte van het protest. Wat in de jaren 70 heel actief was. Tim Harden met Simple Song of Freedom.

0: Steeds meer luisteraars. Zijn het eens. Steeds meer luisteraars. Kiezen voor kwaliteit. Steeds meer luisteraars. Hebben hem gevonden. En laten hem staan. De nummer 1. Nummer 1.
1: Het groene hart van je radio. Stem af en zet hem klem.

Appie West met zijn shuffles. Sha-la-la, I Need You. We gaan naar een Amerikaanse band die in de jaren 70 zeer welkom was. Chicago, I'm a Man.

Chicken Check met I'd Rather Go Blind. Chicken Check, dat is toch de Engelse vertaling van kippenhok? Ja. In de 70e jaren was er een hele bekende serie op tv. Die ging over een hospitaal in Vietnam. Waar de militairen weer een beetje opgeknapt werden, zeg maar. Die serie heette MASH. En daar kwam dus een nummer uit wat Suicide is Painless heette. Dus geniet er lekker van.

0: Nou, mede oldie lovers, we zijn langzaam aan het eind van ons uurtje. Het is niet anders, dus we zullen het ermee moeten doen. Dus ik zou zeggen, laten we maar een laatst nummertje doen. Johnny Ness met Cupid.
1: We komen aan het eind van het eerste uur, maar blijf tuned in, want er komt nog meer na het nieuws.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Malta is de verdachte van de moord op onderzoeksjournalist Daphne Caruana Galizia vrijgesproken. Galizia werd in 2017 gedood door een autobom. Twee broers die de bom hadden geplaatst kregen 40 jaar cel. Maar de zakenman die als de opdrachtgever werd gezien werd vandaag vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt is vandaag in Wijchen een verdachte tas gevonden. De Telegraaf schrijft dat er wapens in zaten, maar de politie bevestigt dat niet. Het onderzoek in Overasselt ging vandaag intussen door, zegt verslaggever Simone Langejan.
2: Wagens, wapens in beslag genomen. Er zijn aanhoudingen geweest hier in de omgeving, verderop en zelfs aan de Belgische grens. En ja, dat wijst er natuurlijk allemaal op dat het echt om een veel groter onderzoek gaat.
1: De politie wil niet zeggen of de bewoners van het huis waar de schietpartij was ook aangehouden zijn. De Engelsman Reece Nelson gaat bij Feyenoord spelen. Hij is op de laatste dag dat de transfermarkt open is naar Rotterdam gehaald. Nelson is daar een van de oude bekenden, zegt sportredacteur Marjolein Kronenberg.
3: 2021-2022, toen werd hij al gehuurd voor Arsenal, speelde hij ook een seizoen bij Feyenoord. Het jaar waarin Feyenoord de finale van de Conference League haalde, goed jaar dus. 4 goals maakte hij toen, niet al te veel, maar goed, hij had wel een bijdrage natuurlijk in dat mooie jaar.
1: Hij was sinds deze zomer transfervrij nadat zijn contract bij Arsenal was ontbonden. En voor het eerst heeft een Nederlandse dartster een 9-darter gegooid op live tv. Noa-Lin van Leuven gooide met 9 pijlen precies 501. Dat is de moeilijkste actie in de dartsport. Ze is na 2 Britten de 3e vrouw ooit die dat lukte tijdens een tv-toernooi. Van Leuven stond in de Britse Super Series tegenover de Duitser Daniel Klose. Ze verloor de partij wel met 2-4. Het weer, vooral in het noorden nog wat buien. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen eerst regen, later overal zon en zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Ja, en we zijn weer begonnen met de tweede uur. Dus even het andere soort muziek. Alleen maar soul uit de 60er, begin 70er jaren. Dus dit was Sam en Dave. We gaan door naar de Can't Take My Eyes Off You.

En moeten jullie lekker genieten van het mooie muziek uit de 70e jaren? Dit is Respect geweest. Maar we gaan nu Knock on Wood.

Sam Cooke met Everybody Needs Somebody to Love. Ja, je kan er natuurlijk wel vrolijk om wezen, maar na de vrolijkheid komen de tranen. Dus geniet ervan.

0: Steeds meer luisteraars. Zijn het eens. Steeds meer luisteraars. Kiezen voor kwaliteit. Steeds meer luisteraars. Hebben hem gevonden. En laten hem staan. De nummer 1. Nummer 1.
1: Het groene hart van je radio. Stem af en zet hem klem.

Johnny en Cher met I Got You, Babe. Ook in deze lijst past het er heel goed tussen. Dus ik dacht, waarom niet? We gaan verder met The Kind of Lovin'.

0: Dat was weer een uurtje genieten. Met oldies uit vervlogen tijden. Tot de volgende keer.
1: Samenstelling en techniek.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De advocaten van Richard K. hebben uitstel gekregen van hun pleidooi in het hoge beroep rond de moord op een echtpaar in Wijtenveen begin 2024. Er melden zich gisteren nieuwe getuigen bij het advocatenkantoor. De man zegt zelf ook te maken hebben gehad met pesterijen van het echtpaar. Richard K. staat terecht voor de moord op het echtpaar in Wijtenveen, met wie hij een conflict had over de verkoop van zijn geboortehuis. Het OM eiste gisteren in het hoger beroep opnieuw levenslang, maar na het verschijnen van de nieuwe getuigen vroeg de advocaat meer tijd voor zijn pleidooi en heeft tot 5 oktober de tijd gekregen van het hof. In Malta is de verdachte van de moord op onderzoeksjournalist Daphne Caruana Galizia vrijgesproken. Galizia werd in 2017 gedood door een autobom. Twee broers die de bom hadden geplaatst kregen 40 jaar cel, maar de zakenman, die als de opdrachtgever werd gezien, werd vandaag vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. De verdachte van de schietpartij in Schoonhoven eerder dit jaar zegt niets te weten van een opdracht van Iran. De man schoot op een politiemedewerker met een Iraanse achtergrond. Minister Van Weel van Justitie zei daarna er rekening mee te houden dat Teheran erachter zat. Maar het OM heeft geen link gevonden tussen de schietpartij en het Iraanse regime. Een middelbare school in Groningen heeft een schoolreis van 5 VWO naar Praag voortijdig afgebroken. Het gebeurde nadat de helft van de leerlingen volgens de schoolleiding over de schreef ging. Zo waren ze na middernacht nog op straat en werd er alcohol gedronken. En al hebben ze niet voor incidenten gezorgd in Praag, toch moeten alle 150 leerlingen daarom eerder naar huis. De Engelsman Reece Nelson gaat bij Feyenoord spelen. Hij is op de laatste dag dat de transfermarkt open is naar Rotterdam gehaald. 4 jaar geleden speelde hij ook al voor Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden nog buien. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen begint de dag met regen in het noorden. Later overal vaker zon en zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedenacht, dit is het regio nieuws. Woningbouwprojecten in Ermelo kunnen vanaf nu eerder worden aangemeld voor een stroomaansluiting. Projectontwikkelaars, woningcoöperaties en andere initiatiefnemers kunnen bij de gemeente Ermelo een aanvraag indienen voor woningbouwplannen die de komende 10 jaar worden gerealiseerd. Aanmelden kan tot en met 11 september. De nieuwe werkwijze is bedoeld om te voorkomen dat woningbouwprojecten in Ermelo vertraging oplopen door problemen met het elektriciteitsnet. Door de toenemende vraag naar elektriciteit is op steeds meer plekken in ons land sprake van netcongestie. Ook in Ermelo heeft dat gevolgen. Bij een ongeval op de A28 bij Putten zijn dinsdagavond 2 auto's met elkaar in botsing gekomen. Mogelijk raakte daarbij 1 persoon gewond. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van de oprit in de richting Nijkerk. De botsing vond plaats rond 8:15. Een ambulance kwam naar de snelweg om assistentie te verlenen. Waardoor de 2 auto's op de A28 bij Putten met elkaar in botsing kwamen is nog niet bekend. En tot slot, de gemeente Harderwijk zoekt een tijdelijke externe kwartiermaker voor de voorbereiding van de jubileumviering in 2031. In dat jaar bestaat Harderwijk 800 jaar en Hierden 700 jaar. De gemeente wil beide mijlpalen gedurende het hele jaar op verschillende momenten en manieren vieren. De kwartiermaker moet in het komende jaar de basis leggen voor de organisatie van het jubileumjaar. Daarbij wordt een netwerk opgebouwd tussen inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, politiek en de gemeentelijke organisatie. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen, iets verderop. De politie wil verder geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. Honderdduizenden Spanjaarden zijn vanavond de straat opgegaan vanwege de crisis in de Spaanse exclave Ceuta. De demonstraties waren bedoeld om steun te betuigen aan de inwoners van de exclave, maar richtten zich ook op de linkse regering van premier Sanchez. De betogers vinden dat de regering te weinig doet aan de situatie in Ceuta. Een maand na de bestorming zwerven er nog altijd duizenden illegale migranten op straat. Bewoners voelen zich onveilig en er zijn vechtpartijen en seksueel geweld. Demonstraties waren onder meer in Madrid, Sevilla en Malaga. De advocaten van Richard K. hebben uitstel gekregen van hun pleidooi in het hoge beroep rond de moord op een echtpaar in Wijtenveen. Er meldde zich gisteren een nieuwe getuige bij het advocatenkantoor, die zegt zelf te maken hebben gehad met pesterijen van het echtpaar. Het OM eiste gisteren in het hoge beroep opnieuw levenslang tegen K. voor de moord op het echtpaar. Een middelbare school in Groningen heeft een schoolreis van 5 VWO naar Praag voortijdig afgebroken. Dat gebeurde nadat de helft van de leerlingen volgens de schoolleiding over de schreef ging. Zo waren ze na middernacht nog op straat en werd er alcohol gedronken. En al hebben ze niet voor incidenten gezorgd in Praag, toch moeten alle 150 leerlingen daarom eerder naar huis. Het weer dan nog op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. Overdag begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon en het wordt een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen, iets verderop. De politie wil verder geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. In Spaanse steden zijn vanavond mensen de straat opgegaan uit solidariteit met de inwoners van Ceuta. In de Spaanse exclave zitten nog altijd duizenden migranten na de massale bestorming van ruim een maand geleden. De druk op de regering Sanchez neemt toe. De oppositie en het gemeentebestuur van Ceuta vindt dat Sanchez geen oplossingen zoekt. In Tsjechië is het lichaam van een minister opgegraven die in 1948 onder verdachte omstandigheden om het leven kwam. De buitenlandminister viel uit het raam van zijn ministerie en het is nooit duidelijk geworden wat er precies is gebeurd. Historici denken dat de minister door Sovjet-spionnen is vermoord. Anderen denken aan zelfdoding of een ongeluk. Het onderzoek naar zijn dood is vorig jaar heropend toen er documenten uit Frankrijk, de VS en het Verenigd Koninkrijk zijn gevonden met nieuwe informatie. De Amerikaanse basketbalcompetitie NBA heeft zware straffen uitgedeeld aan Los Angeles Clippers. Het team krijgt een boete van $30 miljoen en de eigenaar is voor een jaar geschorst. De Clippers krijgen de straf voor het omzeilen van de regels over het salarisplafond. Het team hielp via externe partijen zeker één speler aan inkomsten boven dat plafond. De zaak kwam aan het licht na onderzoek van een podcastmaker. De boete van 30 miljoen is 10 keer hoger dan de hoogste boete die ooit was opgelegd in de basketbalcompetitie. Het weer op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. De dag begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.